0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk al meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef Van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.
0: GPR Sport.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.
0: GPR

0: GPR Sportradio.
1: This is my church. This is where I heal

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.
0: GPR Sport.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn en moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten, daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. En familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Ja, goedemorgen. Voortaan ga je ermee naar bed en sta je er ook mee op. Want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De sport op de radio. Met zometeen een icoon dat viel.

0: Goedemorgen, het is vandaag maandag, het is 31 augustus. Het mooie is dat Jos Staatsen zei ooit in februari 1996... als baas van de KNVB, we gaan iets nieuws doen. En jaren later, nu in 2026, gaan wij ook iets nieuws doen. Sterker nog, we zijn er al 2 dagen mee bezig. Dit is GPR Sportradio. En we doen het met het allergrootste plezier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het allerlaatste sportnieuws. We zijn op de juiste plek. We hebben de juiste duiders en we praten je helemaal bij over datgene wat toch als de belangrijkste bijzaak in het leven wordt genoemd. Dit is de ochtendshow. Ik heet Ronald en je ook van harte welkom bij dit programma tot 10 uur. Mijn trouwe assistent is Cas. Cas, goedemorgen.
1: Ja, hele goedemorgen, Ronald.
0: En laten we maar gelijk met het laatste nieuws beginnen, met de deur in huis vallen. Want ik zei het net in de opening al, hè, en icoon is gevallen en dat is ook daadwerkelijk gebeurd tijdens de US Open. Hè?
1: Ja, zeker. Novak Djokovic die speelde vanochtend tegen Mariano Navone op de US Open. Hij verloor de wedstrijd. Aan het begin van de 5e set nam hij een medische time-out voor pijn in zijn onderrug. De 39-jarige verloor uiteindelijk in de laatste set met de 6-1 van de Argentijn.
0: Ja, we hebben een beetje zitten kijken nog naar zijn laatste bewegingen. Het zag er eigenlijk een beetje triest uit ook, hè? Het is een icoon die ontzettend veel pijn in zijn rug had. We hebben die behandeling gezien en eigenlijk daarna als een soort beginneling. Hij kon niet meer bewegen, hij kon niet meer manoeuvreren. En je zou eigenlijk met zo'n carrière een ander afscheid wensen. Want dit zou wel eens het afscheid kunnen zijn op het allerhoogste niveau, denk ik, van hem.
1: Ja, zeker. En je zag het ook aan hem. Hij keek na de 3-1... was hij echt aangeslagen. Hij moest echt bijna huilen eigenlijk.
0: Want hij kwam daar met het idee, ik ga nog 1 keer een Grand Slam winnen. En dan is het misschien ook wel voorbij. Ik bedoel, hij is bijna 40. Het is ook bijna mooi geweest. De nieuwe generatie staat al te springen. Maar dit was misschien wel het moment geweest om afscheid te nemen op de US Open. Maar het is niet gebeurd. Hij is eruit. We komen er straks nog wel even op terug. En misschien hebben we dan ook nog wel een reactie op deze dag. Op deze maandag. Het is 31 augustus. Morgen is het pas de eerste van de maand. Wat ik wel kan zeggen over deze dag is dat hij onrustig begint en behoorlijk nat. Het blijft flink doorregenen. Het kan zelfs gaan omweren. Windstoten ook. Ik wil dat alleen maar erger maken. 70 kilometer per uur. En in Noord-Holland kan er zoveel regen vallen dat er zelfs wateroverlast mogelijk is. De temperatuur, ja, die is dan wel oké. 15, 17 graden in eerste instantie langs de kust en 19 tot 20 landinwaarts. Ook vanmiddag vallen er nog de nodige buien. We kijken straks verder naar weer en verkeer natuurlijk. Maar laten we maar zeggen, goedemorgen. Welkom.

0: past prima bij de ochtend dit. Het is buitengewoon heftig en toch heel klein en rustig opstaan. Dit is GPS Sportradio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 31 augustus. Waarin we net al hebben gemeld dat Novak Djokovic helaas heeft moeten opgeven op de US Open. Het was hem gegund om nog een mooie eindsprint van zijn carrière te hebben. Maar dat is dus niet gelukt. Als er nog meer informatie is, zeker als Djokovic nog wat te vertellen heeft gehad, dan komen we daar zeker op terug. We kijken ook even terug natuurlijk naar het Eredivisie weekend in vogelvlucht, want veel is al gezegd en geschreven natuurlijk. Maar als we een man van het weekend zouden moeten kiezen, dan komen we heel snel uit bij Per Schuurs. Hij is terug en zijn terugkeer, ja, het las als een fantastisch boek toch. Bijna 1000 dagen na zijn laatste wedstrijd. Dat was overigens de wedstrijd waarin hij als verdediger van Torino speelde tegen Inter. Maakte hij zijn rentree tegen PEC Zwolle. Een knieblessure heeft hem heel lang in de weg gezeten. Nou ja, en bij zijn eerste balcontact maakte hij direct een doelpunt. En dat was de derde voor NEC tegen PEC Zwolle. Ja, en dat was natuurlijk...
1: Nee, ik moet zeggen, ik was heel gespannen vandaag. En normaal slaap ik ook elke dag keer voor de wedstrijd. Dat lukte vandaag niet. Dus ik wist natuurlijk niet of ik zou invallen. Maar toen ik de tweede helft moest warmlopen, ben ik ook blijven lopen om goed warm te blijven. En dat pakte natuurlijk heel mooi uit. Ik wist van alle gekte niet waar ik heen moest rennen. En ik geloof dat mijn topsnelheid vandaag was het moment na de goal. Waar ik overal heen ren. Ik heb geen idee, maar dat was gewoon de adrenaline en het moment zelf.
0: Ja, het was fantastisch om te zien als je toch zo lang pech hebt gehad en bij je eerste balcontact maak je direct een doelpunt. Dat moet geweldig zijn, wat ook mooi is. En als je daar tijd voor hebt, moet je dat zeker eventjes op de socials opzoeken. De familie Schuurs was nadrukkelijk aanwezig op de tribune en tranen met tuiten werden er gehuild. Reken maar dat kippenvel daar met een hoofdletter K werd geschreven. Hij liep dus daar een kruisbandblessure op en meer dan 1000 dagen heeft hij niet gespeeld. NEC won met hakken over de sloot van PEC Zwolle. Dan naar PSV, dat boekte de grootste overwinning van het weekend. De Eindhovense ploeg won met 6-1 in Utrecht van de plaatselijke FC. Waar het dus nog niet heel erg goed gaat. Misschien komen we daar zo meteen nog even op terug. Maar Peter Bos, de trainer van PSV, was natuurlijk wel heel erg tevreden.
2: Van ons voetbal, maar ook van de energie die we op de mat legden. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat we achter zouden komen. Nee. Maar ik vond ons ook de eerste helft gewoon al goed spelen. Dan zijn tegenstanders vaak nog fitter. En is het voor hun wat makkelijker tegenhouden. Maar dan weet je op een gegeven moment dat die ruimtes wat groter gaan worden. Nou, en dat hebben we in de tweede helft prima afgestraft. Ja.
0: Peter Bos, die buitengewoon tevreden was. Dat zag je ook wel aan de glimlach waarmee hij over het veld of langs het veld eigenlijk liep. Dan waren er de eerste punten voor ADO Den Haag en Willem II. Dan doe je altijd andere pijn natuurlijk. ADO deed Feyenoord pijn. Het speelde in de Kuip Feyenoord voor de tweede keer gelijk. Na een eerder 2-2 tegen Go Ahead Eagles werd het nu dus 2-2 tegen ADO Den Haag. Zoals gezegd, ploeg uit de Hofstad haalde daarmee zijn eerste puntje. Maar Feyenoord kwam toch terug na die 2-0 achterstand. Niet verder dan de 2-2. Maar die 2-0 achterstand, dat is juist wat niet mag gebeuren, zegt de aanvoerder Valente.
3: Ja, hard. Dat mag dus niet gebeuren. Ik bedoel, uiteindelijk zijn het volgens mij 2 schoten op goal. En die hangen gelijk. En dan wordt het gewoon een hele moeilijke pot. Maar dat roepen we voor onszelf af ook.
0: Ja, de aanvoerder van Feyenoord. Duur puntverlies, zou je kunnen zeggen. En Heerenveen, Willem II eindigde ook in 2-2. En daarmee pakt het elftal van John Stegeman ook zijn eerste puntje. Er is nog één ploeg die zonder punten blijft. En dat is Cambuur. Meest dramatische competitiestart in de geschiedenis. Het verloor met 4-1 van FC Twente. Ajax won ook met 4-0 van Telstar. De trotse koploper echter is AZ. AZ won zaterdagavond al. Was met 5-2 te sterk voor Go Ahead Eagles.

0: belangrijkste metaal hè, in de sport. Gold, daar gaat het tenslotte om. Als je eerste bent en de beste, dan krijg je goud. Of dan win je eigenlijk goud. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het is nog even nieuw, het is nog even wennen. Maar zeg het vooral voort. Hè. Laat vooral weten dat je met groot plezier luistert naar het allerlaatste sportnieuws. Hier op GPR Sportradio. Elke ochtend zijn Cas en ik daartussen 6 en 10 om je bij te praten. En toch nog even terugkomen op dat Cambuur. Ik zei net al, weer verloren van FC Twente met 4-1. En Johan Plat, de trainer, kwam vol enthousiasme naar de Friese hoofdstad om aanvallend voetbal te spelen. We gaan het er straks over hebben met Fons Groenendijk. Onder meer over de aanpak van Johan Plat. Maar tussendoor kan ik wel zeggen dat Cambuur een dramatische terugkeer dus heeft. En dat het een historisch slechte seizoenstart is voor de Friese. 0 punten. Ze hebben nog nooit zo'n slechte start gehad op het allerhoogste niveau. Ja, en de technische staf werd daar gisteren ook naar gevraagd. En die zei, ja, maar het is ook een hele gekke tijd. Want bijna elk schot van de tegenstander vliegt er direct in. Het is een bijzonder belangrijke week deze week in het voetbal. Komende, wat was het ook weer, Kast? 2 september.
1: Woensdagnacht, ja.
0: Woensdagnacht, dan stopt het transfer gebeuren. Althans met de spelers die contracten hebben. En dan sluit de transfermarkt. Dus er zijn nog heel veel wijzigingen. We gaan je daar ook in deze ochtendshow met sprekers van op de hoogte houden. Maar Sam Lammers, dat is toch best wel een opvallende wijziging. Die gaat terug naar PSV. Er is al door PSV een principeakkoord bereikt met de FC Twente. Lammers is 29 jaar. En was eigenlijk bij FC Twente op een zijspoor beland. En kan dus nu naar PSV. En ik zei terugkeer, en dat klopt ook. Want hij heeft bij PSV de hele jeugdopleiding doorlopen. Hij wordt vandaag verwacht voor een medische keuring. Ja, en als dat goed is, dan staat een overgang eigenlijk niet meer in de weg. En heeft PSV dus toch een spits toegevoegd aan zijn selectie. Ook Sparta versterkt zich nog even op de valreep. Dat is Cedric Hateboer. Dat is de middenvelder van Anderlecht. Die vorig jaar verhuurd werd aan Telstar. Opgeleid eigenlijk door Excelsior. Vervolgens naar Anderlecht gegaan, maar daar geen potten kunnen breken. En dus waarschijnlijk nu straks bij Sparta onder contract. Ook hij moet nog even medisch gekeurd worden. Dat was het voetbal. We hebben het net gehad over Novak Djokovic, die dus eruit is. Hè, Kas, op bij de US Open. Triest in de eerste ronde. Je gunt hem een ander einde van zijn carrière. Of in elk geval een ander begin van een van zijn laatste US Opens. Maar er is gelukkig ook nog wel wat succes vandaag.
1: Zeker. Tennisser Daniel Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De winnaar van het toernooi in 2021 was in New York in 3 sets te sterk voor de Franse qualifier Hugo Gaston. 6-4, 6-2 en 6-4 werd het. De mondiale nummer 8 had telkens een antwoord op het gevarieerde spel van zijn tegenstander en maakte het op 5-4 in de derde set af met een love game. Bij de vrouwen bereikte de Amerikaanse Jessica Pegula eveneens de volgende ronde na een zege op Gabriela Ruse.
0: Ja, we houden je natuurlijk deze hele week op de hoogte van de US Open. Het mooie is dat op het moment dat wij aan het werk beginnen, zij zijn bijna klaar met werken. En daar gaan ze lekker naar bed. Zometeen ook het roeien, want het was een mooi roeiweekend voor de Nederlandse boten. We hebben toch een paar keer, als we nog even het goud terug kunnen halen, gold mogen omgehangen krijgen. Gekregen? Is niet helemaal goed Nederlands, nee. Omgehangen gekregen. Maar dat gaan we het straks zeker uitgebreid over hebben. We laten helemaal niets liggen deze vroege ochtend.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
4: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwket.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
17: GPR, Sportradio.
18: Sportradio.
17: Nieuws, headlines.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hiepen. De Noorse koning Harald is vanmorgen op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Noorse Hof bekendgemaakt. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. Daardoor wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Reddingswerkers moeten een veilig onderkomen zoeken en de zoektocht naar een vermiste ligt stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, meldt RTL. Om de kosten in de hand te houden gaat het COA met flexibele opvangplekken werken, waar bijvoorbeeld ook starters terecht kunnen als er weinig instroom is.
17: GPR Spotradio. Verkeer.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Is er files van de dag op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer op de A4 Den Haag-Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp met 9 kilometer file. A15 Gorinchem-Rotterdam bij Sliedrecht-West 4 kilometer file. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij de N457 een kwartier vertraging.
17: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
20: Goedemorgen, dit is de ochtend. Het is een drukke ochtend. Hè. Het is niet alleen aanschuiven qua verkeer, want alles hervat zich weer. Maar ook aanschuiven qua files, kwam sportnieuwsjes. Zometeen praten we uitgebreid over het roeien.

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op maandagochtend. Houd er rekening mee dat het vandaag een kletsnatte dag wordt. Dat er onweer wordt voorspeld, dat er veel regen is, dat er wateroverlast in Noord-Holland kan volgen. Dat het enige wat

0: geprolongeerd gisteren op de bosbaan. Hè, was het WK in het Amsterdamse bos. Groot-Brittannië werd eigenlijk in een spannende sprint nipt achter zich gehouden. De derde plaats was voor Australië. De Nederlandse formatie was gewijzigd op één plek ten opzichte van de wereldtitel van een jaar eerder in Shanghai. Mick Makker zat nu met in zijn rug Jan van der Bij, Pieter van Veen, Sander de Graaf, John Salverda, Wieboud Rustenburg, Finn Florijn en Ralf Rienske. En Jonna de Vries is de stuurvrouw. Ja, en toen was het klaar. En Jan de Bij was de man die als eerste eigenlijk vanuit de boot voor de camera en de microfoon van de NOS verscheen. En uit zijn woorden bleek dat de teamgeest uitstekend is. Niet alleen in de boot, maar ook daarbuiten.
1: Ja, ik ben zo trots op deze gasten. Een week geleden is mijn oma overleden. Had ik begrafenis. En deze gasten hebben gewoon mogen maken dat ik naar de uitvaart kon. En nu doen we dit, jongen. Dus ja, alles gaat alle kanten op. Dus mooi interview wordt het niet. Maar ja, en zo trots op deze gasten gewoon. Dat je het dan nog naar huis kan brengen met dat. Ja, is gewoon geweldig. Ja, ik denk ook andere gasten wel. Want volgens mij wou iedereen heel graag. Dus ja, dat is gewoon geweldig hoe dat dan leeft in de ploeg. En dat maakt echt heel vet om dat samen zo goed te kunnen zetten.
0: Ja, zo kun je allemaal een interview op eigen manier beoordelen. Maar ik vond dit een heel vet interview, om het zo maar eens te zeggen. Omdat het vol zat met gevoel. Maar wat een wereldprestatie. En dat geldt eigenlijk ook voor Caroline Florijn. Zij heeft op datzelfde WK de bronzen medaille veroverd in de skiff. En ze roeide eigenlijk haar eerste volle toernooi weer in 2 jaar tijd. Ze werd in 2022 en 2023 wereldkampioen in de skiff. En ze heeft natuurlijk die prachtige status veroverd op de Olympische Spelen in Parijs. Favoriete status waargemaakt. Daar haalden ze Olympisch goud. Nou ja, na Parijs nam ze een jaar pauze van het roeien om zich te richten op haar studie. En nu dus was ze er weer in een volledige race. En dan brons halen, ja, dat roept ook emotie op.
2: Nou ja, we waren gewoon het ups en downs, wat iedereen een beetje heeft. En het is gewoon fijn dat je dan op zo'n WK er weer kan staan en gewoon kan meedoen om de medailles. En dat ik hier gewoon een medaille pak, daar ben ik echt super, super blij mee. En heel erg trots op. En ja, ik ben nu gewoon best wel moe. En het kan er nu een beetje uitkomen. Dus vandaar dat je heel snel moet huilen.
0: Ja, vreugde en verdriet liggen dan heel dicht bij elkaar natuurlijk. En het is mooi, die tranen van geluk, die waren er ook bij Simon van Dorp en Roos de Jong. Zij waren de beste van de wereld in de niet-Olympische gemengde dubbel 2. Daar pakte Ierland het zilver en Amerika het brons. Op de Olympische dubbel 2 werd Van Dorp vrijdag al wereldkampioen, samen met Melvin Twellaar. En de Jong pakte met Bente Boonstra zilver in die dubbel 2. En dan op het slotnummer van het WK heeft het niet-Olympische gemengde 8 de zilveren medaille nog gewonnen. De Nederlandse boot was op de bosbaan. Fantastisch georganiseerd daar in het Amsterdamse bos. Met een eindsprint te snel voor de Verenigde Staten. Mooi nieuws dus. En goede resultaten tijdens het WK roeien. De nodige oranje roeiers en roeisters zijn daar prachtig gedecoreerd.

0: Without You. Nou, vanaf nu hoef je het nooit meer zonder ons te doen, hoor. GPR Sportradio, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En we beloven dat we dit nog heel lang blijven doen. Dus de dijk, het liedje van de dijk, zal nooit in de praktijk worden gebracht. Hè. Je weet pas wat je mist als ze er niet meer is. Wij zullen er zijn. Het gaat natuurlijk heel erg over Gianni Infantino de laatste tijd. Hè. De man van de wereld. Voetbalbond FIFA, ook de KNVB, heeft zich inmiddels in de discussie of hij moet blijven of vertrekken geroerd. Gijs de Jong, misschien kunnen we straks zijn woorden nog eventjes citeren. Maar er is een man die we allemaal kennen. Die heeft ook gereageerd op de zaak van Gianni Infantino. En dat is de Franse oud-voetballer Michel Platini. Maar ja, dat is eigenlijk natuurlijk vooral iemand die als bestuurder van de UEFA, nou ja, toch ook wel wat besmet eigenlijk is vertrokken. Maar die heeft nu gezegd dat Gianni Infantino moet vertrekken bij de FIFA. Economische zaken zijn één ding, maar Infantino heeft gefaald omdat hij de hoeder van de spelregels is en hij die niet heeft gerespecteerd. Dat zei Platini tijdens een interview met Canal Plus. Ja, en hij hekelde de drinkpauzes tijdens het WK, die wel vaker 4 minuten duurden en door televisiezenders werden gebruikt voor reclames. En hij wees ook op die halftime show tijdens de WK-finale, die dus de maximaal toegestane 15 minuten ruimschoots overschreed. Nou, Platini snapt ook niet dat de Amerikaanse aanvaller Balogun, ondanks een rode kaart, niet werd geschorst. Het zijn eigenlijk de vaste punten, hoor, waar steeds over gesproken wordt. Ja, dat gebeurde natuurlijk na een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Infantino. Nou, Platini lijkt erop dat hij toch een beetje revanchegevoelens heeft, maar nou ja, hij heeft dus inderdaad een soort voortrekkersrol genomen in het vertrek van Infantino, om dat dus te eisen. Infantino kent hij overigens wel. Erg goed, want hij was secretaris-generaal van de UEFA toen Platini de voorzitter van de Europese Voetbalbond werd. Hij was ook, overigens. Nou, dit wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Wat was er nog meer, Cas?
1: Nou, bij Ajax, de trainer Michel, die wil nog 3 versterkingen. Hij hoopt de komende dagen nog volop zaken te doen op de transfermarkt. De Spaanse coach heeft aangegeven dat zijn selectie nog niet compleet is en dat hij minimaal 3 nieuwe spelers wil verwelkomen voor het sluiten van de transferperiode. Daarnaast sprak Michel de hoop uit dat verdediger Yuri Baas, die in de belangstelling staat van andere clubs, behouden kan blijven voor de Amsterdamse ploeg. Het beloven dus nog hele spannende dagen te worden voor Ajax.
0: Ja, Baas en Regeer kunnen allebei weg, hè, bij Ajax.
1: De Regeer is zelfs al weg.
0: Dat is al gebeurd. Kijk, en zo zie je maar dat dingen ook gebeuren terwijl wij liggen te slapen. Hè? Martin Roon is ook weg, hè. Dat was ook gisteren eigenlijk al een beetje. Kreeg dat als een beslag. Die speelde natuurlijk al jaren voor Atalanta Bergamo. Maar die heeft gekozen voor AS Roma. En dat op 35-jarige leeftijd. Mooi jaar voor hem. Alsnog weer terug bij het Nederlands elftal gekomen. En nu nog een mooie transfer gemaakt. Als club-icoon 445 wedstrijden speelde hij voor Atalanta Bergamo. En nu dus in de hoofdstad van Italië aangekomen, waar hij voor een seizoen tekent. Het is niet voor niks, hè, dat ze hem willen hebben. Zijn oude coach Gasparini zit daar. En daar die kon lezen en schrijven met de Roon. En nu die bij AS Roma zit, heeft hij ook de Roon overgehaald om naar de hoofdstad te komen. Niet de enige Nederlander, Donny Amale en Divine Rensch spelen daar ook al. Ja, en hij is voor eens en voor altijd verewigd in het historisch boek van Atalanta Bergamo. Want hij was erbij toen de Europa League door de Italiaanse ploeg werd gewonnen in 2024.
2: GPR Sportradio.
3: GPR.

0: Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn nu wij er zijn. GPR Sportradio, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En zeg eerlijk, dit is toch een hele andere file als waar je voorheen in stond. Je rijdt nu lekker met ons mee. Het is een kletsnatte dag. Het is ook de eerste dag dat iedereen klaar is met zijn vakantie. Dus alles wordt weer hervat. Dus het zou zomaar vanwege weer en omstandigheden wat langer kunnen duren voordat je er bent. En kijk eens, toeval bestaat niet. Wij zijn er met GPR Sportradio. We hebben ons ook een beetje verbaasd over het feit dat op de US Open en wedstrijden gewoon nog om 12:15 s'avonds beginnen. Dat zijn we eigenlijk niet gewend. En het is ook niet de eerste de beste, hoewel wel een beetje over de heel natuurlijk, die zo laat nog voor het publiek in Amerika moet tennissen.
1: Zeker, zeker. Venus Williams tennis momenteel. Ze neemt het op tegen haar landgenoot Sophia Kennen. Sophia Kennen won de eerste set met 6-2.
0: Oké, okay. En dat het is wel mooi. Hoe oud is ze inmiddels? Volgens mij 50 of zo. Dik in de 40. Dik in de 40 is Venus Williams. Zullen we nog even straks even kijken wat er verder vandaag allemaal op het programma staat. Sportief gezien dan. Het grote nieuws is natuurlijk wel dat Novak Djokovic de eerste ronde van de US Open heeft moeten verloren. Dus de US Open heeft moeten verlaten. Ja, het was een beetje een triest verhaal. De Argentijn Mariano Navone, moet ik zeggen. Die won de partij, maar ja, het was vooral toch Djokovic die natuurlijk in de aandacht stond. Rugblessure maakte het spelen eigenlijk onmogelijk. En hij was eerder toeschouwer in zijn eigen partij dan dat hij echt actief nog het initiatief kon nemen. Hij won de US Open in 2011, 2015, 2018 en 2023. Hij wilde zijn 25e Grand Slam titel gaan halen. Maar ja, dat eindigt dus met verlies in de eerste ronde. En wat ook bijzonder is, hij had een reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi. Dus 78 keer had hij gewoon elk Grand Slam eerste ronde overleefd. En daar komt dus nu een einde aan. En zo zie je, aan alles komt een keer een eind. Ook aan de carrière van Novak Djokovic. Alleen je hoopt dat dat op een andere manier gebeurt. Je hebt er naar zitten kijken. Het was ook een triest verhaal, hè?
1: Ja, het was echt wel duidelijk. Je zag het gewoon aan zijn blik ook. Toen hij uiteindelijk achterkwam met 3-1 en toen werd het 4-1. En toen zag je ook, of 3-2, sorry, werd het toen nog. Toen zag je ook echt aan zijn blik dat het gewoon niet meer ging worden. En dat hij zelf ook wel door had dat het gewoon klaar is.
0: Ja, hij werd tijdens de wedstrijd nog behandeld. Die hele ingetapte rug had hij. Dus het ging eigenlijk al niet goed met hem. Het bijzondere is natuurlijk wel dat een andere topper, de nummer 2 eigenlijk van de wereld, vandaag zijn rentree gaat maken. Die is er weer heel lang uit geweest, hè?
1: Ja, Alcaraz mag eindelijk weer gaan optreden. Hij gaat het opnemen tegen Safoyin. En dat is voor ons om ongeveer 7:15 vanavond.
0: Vanavond, oké. Okay. Nou, daar, morgenochtend gaan we het daar uitgebreid over hebben, uiteraard. Want dat is een van de kanshebbers toch voor de overwinning daar in New York. Nu dus op de baan, Venus Williams. Als daar interessante dingen over zijn, dan laten we het hier weten.

0: Beetje autobiografisch dit liedje, als wij hem opzetten tenminste. Hè? Something Got Me Started, dat is GPR Sportradio. Dat is jouw ideale start van de dag. Vanaf nu, vandaag ook op maandag 29 augustus. Eventjes, want je krijgt natuurlijk nooit genoeg van het luisteren naar sport en het duiden in de sport. En je weet dat wij eigenlijk ook nog een prachtige podcast altijd online zetten. En dat doen we zelfs twee keer in de week, vanwege succes geprolongeerd. Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel, de podcast van GPR Sportradio. En ook vanavond, nou ja, vanmiddag eigenlijk al om 16:30... staat er weer een kakelverse aflevering online. En die wordt vandaag opgenomen in de Harbor Club Vinkeveen. Dus die is, nou ja, hartstikke actueel. Je gaat de mening horen van Rick van Veldhuizen. Hij is collega-dj, hij zit zelfs naast ons straks om 10:00... hier van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 op GPR Sportradio. Max Koebold sluit ook aan. Hij is voormalig coureur. Hij is Formule 1-analyst en ook co-commentator bij GPR Sportradio. Ja, en hij noemt zichzelf ook graag zo. Het is misschien ook wel zo, de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland. Dat is Ronald Molendijk. Ook hij schuift aan. Ze worden scherp, toch kritisch ondervraagd door Frank Evenblij. En er is ook een spel in deze podcast. Je kunt een volle tank brandstof kun je verdienen. Ja, voor je personenauto moet je meedoen aan Raad het Autogeluid en meer. Nog nooit geluisterd naar de podcast? Ga je schamen en doe het snel wel. 16:30 kan het vanmiddag via gprsportradio.nl. Dat is even een nieuw adres. Je favoriete podcast-app of als videocast via de Kijk-app kan het ook. Als we dan toch aan het vooruitkijken zijn, we komen straks even terug op de KKD, tweede niveau voetbal natuurlijk in Nederland. Maar er zijn nog twee wedstrijden die de speelronde moeten afmaken. En dat zijn de wedstrijden altijd van de jongploeg. En het leuke is, die staan vanavond allemaal tegenover elkaar. We hebben om 8:00 Jong AZ, Jong FC Utrecht en Jong PSV en Jong Ajax spelen ook op hetzelfde tijdstip tegen elkaar in Eindhoven. En de wedstrijden zijn uiteraard te volgen op ESPN.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Wil je nu een vast energiecontract afsluiten, is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Meeden in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer, de laatste keer was 3 jaar geleden. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Eerste files van de ochtendspits. Ook voor de regio op midden is de vakantie voorbij. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam, 10 minuten vertraging ook tussen Knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp, 9 kilometer file. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 5 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam bij Knooppunt Ridderkerk, 9 kilometer file.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, hey, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
15: Smint.
18: Boost yourself. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
19: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we het van weer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
24: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
0: Goedemorgen, het is weer maandag, hè? Ja, we moeten weer aan de gang, maar het is extra leuk vandaag. Wij zijn erbij, wij zijn GPR Sportradio, praten straks over de Eredivisie. En dat doen we met Fons Groenendijk, oud-trainer op dat niveau.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op maandagochtend 29 augustus. En we kijken natuurlijk in deze ochtendshow van 6 tot 10 even terug op het afgelopen sportweekend. En er gebeurde veel in het afgelopen sportweekend. Zo hadden we toch een beetje onze hoop gevestigd op Mathieu van der Poel. Want als Mathieu van der Poel iets in de kop heeft, heeft hij het niet in de kont. En hij wilde een prijs winnen bij het WK Mountainbike. En zijn voorbereiding was eigenlijk prima. Het zag er goed uit. Er waren wel wat nadelen. Hij moest op de vijfde startrij beginnen. En dat betekent dat hij zo'n 39 renners voor zich had staan. Dan wordt het lastig, ook al ben je Mathieu van der Poel, om naar voren te komen. Ja, dat lukte dus ook niet. Hij was uiteindelijk als 33ste gestart, want er waren er nog een paar tussen uitgevallen. Maar hij eindigde als nummer 30. Ja, hij had wereldkampioen willen worden, want hij had het WK Mountainbike eigenlijk nog nooit gewonnen. Ja, dan is de grote vraag, hoe kan het nou?
1: Ja, hard. Ja, dat mag dus niet gebeuren. Ik bedoel, uiteindelijk zijn het volgens mij twee schoten op goal.
0: Ik denk dat er iets misgegaan is. Dit is niet de goede. Gaan we straks naar Van der Poel luisteren. Ik denk dat er een combinatietje misgegaan is. Hij zegt namelijk, ik had gewoon geen goede benen. Ik had geen power in mijn benen. Ik had geen power. En dan doet hij het niet natuurlijk. Hij had geen goede dag. Dat was al vanaf het begin zo. En hij bleef zitten waar hij zat. En dat is jammer, want we hadden allemaal gehoopt natuurlijk dat er meer in zou hebben gezeten. Wielrenster Femke Marcus heeft wel in elk geval succes geboekt. Zij was in België de sterkste in de Europese titelstrijd in het gravelbiken. Ja, er zijn steeds andere takken van sport die erbij komen. Zij is 29 jaar, deze Femke. Ze was na een wedstrijd van 138 kilometer in de eindsprint te sterk voor landgenote Shirin van Androoy. Die pakte dus het zilver. En het was sowieso een Nederlands onderrondje, want er was ook nog Larissa Hartog. Zij eindigde als vierde. En Marcus is met deze overwinning de opvolger van Lorena Wiebes, die in 2023 de eerste editie van dit EK op haar naam schreef. Straks komen we nog even te praten, uitgebreid trouwens, over de Vuelta, waar natuurlijk nu alles weer open ligt, nu de grote favoriet gevallen is. En ja, we niet meer precies weten wie er nou echt de grote kanshebber is. Maar daar hebben we dan een duider voor, die eens eventjes het hele peloton fijn uitkampt en ons laat zien wie uiteindelijk de allerbeste zou kunnen zijn komende zondag, denk ik, aan het einde van de rit in Madrid.

0: GPS Sportradio. Oh, ze was nog niet klaar, zeg. Nou wel, hè? Ja. Klaar, hè? Ja, goed zo. Ja, nee, we moeten niet door haar heen, natuurlijk. Goedemorgen. Het is maandagochtend. Het is 29 augustus. Och, met tegenzin ben je aan de dag begonnen. Maar toen zat je eenmaal in de auto, zette de radio aan en toen dacht je, ja, dit is eigenlijk toch een ideaal begin voor een nieuwe werkweek. Ook weer voor een nieuwe periode, natuurlijk. Nog even terugkomen op vorige week. Cambuur Feyenoord. Er werd natuurlijk schande van gesproken en terecht, hè. Feyenoord supporters die vuurwerk schoten vanuit het eigen vak. Dat kwam ook in vakken terecht waar Cambuur supporters zaten. De wedstrijd werd wel hervat, ondanks dat bekend werd dat er dus supporters gewond waren. En nu is ook bekend geworden dat bij dat vuurwerkgeweld van vorige week dat daar toch echt wel ernstige gevolgen zijn. Een van de slachtoffers heeft namelijk blijvende gehoorschade opgelopen door het incident. Cambuur-directeur heeft dat gisteren nog even bevestigd. De 41-jarige man heeft nu het gehoor, om dat eventjes duidelijk te maken, van een 70-jarige. Omdat je even naar het voetbal bent gegaan. Het incident dus, waarbij vuurwerk vanuit het uitvak werd gegooid, leidde tot meerdere gewonden. En heeft voor dit slachtoffer dus levenslange consequenties. Er zijn natuurlijk ook wel wat sancties uitgesproken over supporters van de Feyenoord die niet mee mogen naar uitwedstrijden. Maar goed, dit is niet te compenseren. Op wat voor manier dan ook. Maar het zette de discussie wel weer even op scherp. Een man van 41 die gewoon naar het voetbal gaat. En eigenlijk als een bejaarde qua gehoor het stadion uitkomt. Dat is één. Dat hebben wij dan bij deze gezegd. Ik heb ook een mooi bericht over René van Asten. Ken je die, Cas?
1: Qua naam wel, ja.
0: Ja, dat is een voetballer die deze zomer een prachtig contract tekende bij FC Barcelona. Nederlandse talent. Echt, nou ja, dat is iemand waar we de komende jaren in het vrouwenvoetbal zeker over gaan hebben. En gisteren kwam ze voor het eerst in actie voor Barcelona. En direct een doelpunt gemaakt. Was een sowieso succesvolle start voor haar team. Want Barcelona won dus de eerste wedstrijd van de competitie. Over winnen gesproken. Dat wil Venus Williams denk ik ook heel graag. Maar ja, er zit nog wel een verschil tussen willen en kunnen.
1: Zeker. Venus Williams neemt het op dit moment op tegen landgenoot Sophia Kenin. Daar staat het in het tweede set momenteel 4-2 voor Kenin. Die ook al de eerste set won met 6-2. Dus dat winnen, dat is nogal ver weg.
0: Ja, wat ook ver weg is, is een overwinning van Novak Djokovic. Hè, want dat was een triest verhaal deze ochtend. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Omdat een icoon uit de tennissport bijna kruipend eigenlijk van het veld is gegaan van de baan bij de US Open.
1: Ja, inderdaad. Toen het nog 2-2 stond aan het begin van de vijfde set, toen nam hij een medische time-out voor pijn in zijn onderrug. En dat heeft duidelijk niet geholpen, want die laatste set verloor hij ook met 6-1. En je zag gewoon aan hem dat het echt niet meer ging.
0: Nee. Grote vraag is nu natuurlijk wat er verder gaat gebeuren. Hij zal straks, want het is eigenlijk vers nieuws, hè, het is een uurtje geleden gebeurd. Hij zal straks ongetwijfeld een persconferentie geven. En dan zullen daar wat woorden gesproken worden. En die proberen wij natuurlijk zo snel mogelijk te citeren ook in dit programma. En we hebben natuurlijk ook iemand weer op de US Open die terugkomt, hè, van een zware blessure vandaag.
1: Ja, Alcaraz, die mag eindelijk weer gaan spelen. Die kan eindelijk weer gaan spelen. Hij neemt het op tegen Safuyin. En dat is om ongeveer 6:45 Nederlandse tijd.
0: Dat duurt dus nog wel even. Dat is bijna over 12 uur. Dan hebben we alweer geslapen. Dan zijn we fris.
1: Zeker,
0: en
1: zeker.
0: En beginnen we alweer in onze avonddienst. Zometeen hoor je meer over het buitenlands voetbal. Ja, we zijn zo compleet. We hebben zoveel dossiers liggen hier. We moeten ze zo één voor één pakken hier in de ochtend. Pak er ook even koffie bij, want dat hoort er ook bij.

0: Sportradio. We praten hierbij over alle takken van sport. In deze week gaat het natuurlijk heel veel over voetbal, omdat het nog altijd transfertijd is. En dat eindigt woensdagavond om 11:01. En dan is het over en uit met transfers. Kijken of Real Madrid nog wat nodig heeft aan het voetbal. Te zien niet, want de derde competitiewedstrijd van het seizoen is ook gewonnen. José Mourinho keerde terug. En lijkt die ploeg toch wel aardig voor elkaar te hebben. Het was in eigen huis nu met 4-0 te sterk voor de promovendus Malaga. Met weer een goal van Jude Bellingham. Mbappé heeft ook een doelpunt gemaakt. En Bellingham maakte ook zijn tweede. En de derde dus voor Real Madrid. Arda Güler deed vervolgens ook nog een duit in het zakje. Maar ja, we kijken bij Real natuurlijk ook even naar de statuur van Denzel Dumfries in zo'n wedstrijd. Ja, die bleef de hele wedstrijd toch op de bank bij de Madrilenen. Nou is dat nooit echt een probleem natuurlijk, want Real Madrid speelt 60 tot 65 wedstrijden per jaar. Dus je komt wat dat betreft echt nog wel aan de bak. Goed, Malaga, de promovendus, is dus verslagen. Het is een mooi bruggetje naar de gepromoveerde ploeg uit de Eredivisie. Dat zijn Cambuur, Willem II en ADO Den Haag. Hoe doen zij het en wat is hun spelopvatting? We praten er straks hier op GPR Sportradio over met de trainer die ook in de Eredivisie actief is geweest en misschien nog wel is, Fons Groenendijk.
1: GPR Sports Radio. Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
20: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
21: Sportlife. Wie was je aan de beurt?
22: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
21: Hit it!
23: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van de dagelijkse boodschappen. In de Grand Canyon in Amerika is een dode gevallen door overstromingen en 15 mensen worden vermist. Het komt door noodweer in het weekend. Tientallen mensen werden geëvacueerd. En Iran zegt dat Amerika een supertanker in de straat van Hormuz in brand heeft geschoten en dat er een Amerikaanse drone is neergehaald. Ook zijn uit wraak Amerikaanse bases in de regio beschoten met raketten.
11: GPR Sportradio. Verkeer.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Overal is de vakantie weer voorbij. Dat merk je aan de terugkeer van de dagelijkse files. Ook in de regio midden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. 8 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland was een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij.
11: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
13: Goedemorgen, we rijden een stukje met je mee. En dat vind je helemaal niet erg, want we praten hier zo meteen even bij over de Eredivisie. De 3 gepromoveerde ploegen. Hoe kan het dat ze zo weinig punten hebben? En hoe zit het met de spelopvatting? Je hoort het zo van Fons Groenendijk.

0: glijdt als het ware over de snelweg heen natuurlijk met GPR Sportradio. Lekker uit de speakers, ideaal begin voor de maandagochtend. We hebben koffie, we hebben muziek en we hebben natuurlijk ook het laatste sportnieuws. En er zijn ook mensen die gewoon nog even bellen om dit tijdstip. Dat is misschien handig als ik mijn telefoon uitzet, maar dat komt goed. Laten we eerst eventjes kijken, want we hebben een mooi cadeautje gekregen natuurlijk. De US Open is nog bezig en direct ook groot nieuws op maandagochtend. Want ja, een icoon dat viel, hè, en van de baan moest vanochtend.
1: Ja, zeker.

0: Op Flushing Meadows. Heet dat niet zo? Nee, ze heet dat niet trouwens.
1: Zoiets. Ja, ja, nee, zeker. Momenteel tennis de Venus Williams ook. Die staat momenteel... die heeft de eerste set verloren van Cannon. Maar in de tweede set stond ze eerst 4-2 achter. Daar hadden we het net over. En inmiddels staat ze zelfs 5-4 voor. En lijkt het erop dat ze deze set misschien wel gaat winnen. En dan is er echt nog wel een kans voor haar om deze wedstrijd te pakken. Ja.
0: En leuk, hè? De dames blijven toch altijd de gunfactor houden. Hè?
1: Dat... Ja, zeker, zeker. En vanavond wordt er ook weer volop getennist in New York. Onder andere Alcaraz, Berrettini en de Canadees Auger Aliassime komen in actie. Aankomende nacht speelt ook Talon Griekspoor om 1:00 s'nachts, Nederlandse tijd, tegen de Amerikaanse Ben Shelton. Dat belooft een hele zware wedstrijd te worden.
0: Ja, is dat zwaar voor hem?
1: Ja, zeker. De Amerikaan is achtste geplaatst, dus dat is echt wel een pittige tegenstander.
0: Ja.
1: En Griekspoor heeft ook last van wat blessureleed, dus... Hij heeft zelf ook gezegd, ik heb niks te verliezen, dus we gaan er gewoon vol voor.
0: Nou ja, dat is ook het enige wat je ook kan doen. Ik bedoel, je staat op een prachtig toernooi. Je zit in het hoofdtoernooi en ja, ga gewoon. Dat heeft Djokovic ook gedaan, terwijl hij echt natuurlijk wel voelde dat zijn rug pijn deed. En kijk hoe ver je kan komen. En die had wel wat te verliezen. Dus wat dat betreft moet je het spoor van Djokovic maar gewoon volgen. Allemaal hier te volgen natuurlijk op GPR Sport Radio. Hè, want ze zijn er vanavond ook. En dan volgen we natuurlijk ook weer de US Open op de voet. Maar alle dingen die gebeuren. Er zijn twee wedstrijden ook nog in de keukenkampioen-divisie vanavond. Twee jong elftallen spelen ook nog tegen elkaar. En dat zijn de elftallen van Jong FC Utrecht en Jong Ajax bijvoorbeeld spelen tegen elkaar. En we hebben Jong AZ, Jong Utrecht en Jong Ajax, Jong PSV. Dat is de line-up. En die twee wedstrijden zijn om 8:00. En ook die zijn nauwgezet te volgen hier bij Grand Prix

0: NPR Sportradio, goedemorgen. Maandagochtend, natte maandagochtend. Langzaam maar zeker is het alweer licht geworden. En is de dag echt goed begonnen. Wij kijken nog een beetje terug. En natuurlijk ook vooruit naar wat er vandaag verder gebeurt op sportgebied. Maar het is altijd leuk om even terug te kijken op de Eredivisie. En dan daar eens een thema uit te halen. En op maandagochtend dat thema verder te fileren. Dat doen we vandaag met Fons Groenendijk. Fons, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we het eens hebben over de gepromoveerde ploegen. Wij hebben van de week daar ook eens een keer contact over gehad. En ook over spelopvatting, opbouwen, alles en nog wat. Het grappige is wel dat als je je dan voorneemt om het erover te hebben, dat juist twee gepromoveerde ploegen hun eerste punt halen.
1: Dat klopt. Ja.
0: Zullen we eens met ADO beginnen? Wat heb jij voor indruk van ADO?
1: Nou, zeker knap gisteren natuurlijk, om een punt te halen in de Kuip. Maar ik denk dat ze heel snel leergeld hebben betaald van de eerste wedstrijden. En met name tegen Groningen was het echt open huis achterin. En dat heeft ze toen echt een grote nederlaag opgeleverd thuis. En gisteren zag je al een heel ander ADO, wat gewoon collectief achter de bal stond op eigen helft en van daaruit een paar keer goed uit wist te komen. Ja, en dan misschien ook wel wat gedwongen natuurlijk. Hè. Het is Feyenoord uit. Maar dan zie je toch een hele andere spelopvatting al.
0: Ja, het gekke is dat in een grijs verleden, en nog niet eens zo heel erg lang geleden, als een ploeg dan promoveerde, dan wisten ze eigenlijk, oké, we moeten het in eerste instantie verdedigend voor elkaar hebben. Als het in het seizoen wat beter gaat, kunnen we misschien ons eigen spel eens gaan spelen. Die opvatting is bij de wat jongere trainers, met alle respect gesproken, wel eens wat veranderd, hè?
1: Ja, dat klopt. Die hebben toch allemaal wel vooraf ook gezegd van wat er ook gebeurt, we blijven hetzelfde spel spelen, we blijven aanvallen. Ja, dat doet het goed, hè, in de media. Maar je kunt je wel afvragen natuurlijk of het realistisch is. En ik vind het dan altijd heel erg naïef. En dat zie je ook wel vaak terug in de samenstelling van teams. Hè. Ze spelen dan met drie mensen achterin. Ze willen vol op de aanval spelen. En dat is gewoon heel lastig. Het wordt vaak afgestraft. En dan betaal je dus heel snel de leergeld. En dan wordt het omgegooid. En dat heb ik nu bij ADO al zien gebeuren. Hè. De laatste twee wedstrijden spelen ze al een stuk compacter in verdedigend opzicht. ADO speelde ook zo bij Go Ahead bijvoorbeeld. Uh-huh. Dan geef je veel minder weg. En dan weet je ook van je gaat altijd wel één of twee of drie momenten krijgen om misschien zelf iets te doen. En dat is gisteren gebeurd. Ze komen er een paar keer uit en scoren twee knappe goals.
0: Maar dan moet je wel dus op het laatste moment nog, omdat je je spelopvatting weer wijzigt, moet je eigenlijk ook je selectie weer wat wijzigen. Dus dan moet je weer verdedigers eigenlijk gaan binnenhalen op het laatste moment.
1: Nou ja, misschien heb je die wel in huis. Maar het is vooral ik denk zelf dat het heeft te maken met een manier van anders denken. En het beginnen inderdaad van, wat doen we als we de bal niet hebben? We zijn compact, we geven weinig ruimtes weg, we linies sluiten onderling goed. En dan heb je in ieder geval een verdedigende organisatie. Ja, en als je dit soort zaken dan belangrijk maakt, dan heb je altijd wel ook momenten om eruit te vliegen.
0: Zie je dat bij Cambuur ook, die aanpassingen? Of zeg je nee, Cambuur houdt nog wat langer vast eigenlijk aan zijn eigen speelplan?
1: Ja, nou goed, die nieuwe coach die heb ik ook horen roepen van we gaan een beetje vol op de aanval met zoals een beetje NEC hè, dat doet. Ja, dat kun je natuurlijk wel roepen, maar ik heb nog eens even naar dat elftal gekeken. En als je dan ziet de leeftijden bijvoorbeeld, daar lopen dus gisteren 7 jongens in van 19 en 20 jaar oud. Het is een veredeld jong elftal. Ze hebben ook wat jongens gehaald van Jong Ajax. Nou ja, die vielen vorig jaar ook van de kaart af. Ze hebben nog wat van PSV. Ze hebben een heleboel jonge spelers. Ja, die hebben bijna geen eredivisieervaring. En dat wordt genadeloos afgestraft als je ziet hoe zij goals tegenkrijgen. Uit een lange bal van de keeper, dat heb ik al zo vaak gezien dit seizoen. Een lange bal van de keeper, die valt dan over zo'n laatste lijn heen. En het is gisteren Wout Weghorst 1-1 op de keeper. Ja, dat zijn natuurlijk goals die mag je niet laten gebeuren.
0: Want je kunt wel zeggen dat je dit spel wil spelen omdat het publiek het vraagt. Ik weet het van Johan Plat. Ja. Ik heb het hem zelf horen zeggen ook. Van ja, het publiek wil het, dus wij doen het. Hij is ook assistent geweest van Dick Schreuder. Dus het is ook een beetje hè, zoals hij waarschijnlijk is opgevoed. Maar nu kom je een beetje, als je 4 wedstrijden geen punten haalt, kom je al een beetje in de paniekreeks terecht, hè?
1: Ja, nou ja, dat klopt helemaal. En natuurlijk, het is hartstikke leuk hoor, dat soort teksten. En het doet het goed. Maar uiteindelijk willen fans en wil een club, ja, die willen vaak ook maar natuurlijk gewoon één ding. En dat is dat een ploeg wint en punten haalt en in de Eredivisie blijft. En je, kijk, je kan die spelopvatting wel blijven verheerlijken. Maar ja, het is niet zomaar gezegd natuurlijk dat het ook kan in de Eredivisie. Je speelt toch tegen sterkere ploegen als in de KKD. Dus het, ja, er wordt wel iets anders gevraagd. En ja, 0 uit 4 is gewoon echt niet lekker. En ook 1 uit 4 trouwens ook niet. En dan praten we over Willem II, ADO en Utrecht. Ja, dat is gewoon heel, heel lastig om dat weer om te buigen.
0: Nog even Willem II ook kijken. Wat vind je van die selectie eigenlijk? En heeft Stegeman ook zo'n aanvallende voetbalvisie? Want dat is natuurlijk wel een wat ervarenere trainer, hè?
1: Ja, nou ja, dat zie ik ook wel terug. Ik moet zeggen dat ook daar, als je daar kijkt naar leeftijden, dan ziet dat er al iets heel anders uit. Dat zijn er toch wel een hoop jongens ook van midden 20. Ze hebben een paar jonge spelers, maar dat is geen probleem. Maar ik zie wel veel meer ervaring. En ik zie dus bij Willem II, zie ik wel, ook bijvoorbeeld nu met de komst van Vilena, de Heerde ter Avest. Dat zijn wel jongens. Kijk, die kennen het klappen van de zweep. Dus daar zie ik wel degelijk iets ontstaan al, gisteren ook. Met een enorme vechtlust zie ik daar al een Willem II... wat toch wel terecht een punt pakte tegen het sterker geachte Heerenveen. Dus daar zie je al iets anders ontstaan. En ja, dat, ik denk ook wel dat Stegeman, die loopt inmiddels ook wel wat langer mee. En ik denk dat hij daar wel wat anders in staat als die jonge trainers allemaal.
0: Nou, loop jij ook al wat langer mee. Dan denk ik ook, hè, je speelt 4 wedstrijden, ga ik even naar Cambuur. Het is wel leuk dat je een trainer neerzet natuurlijk. Je maakt Henk de Jong assistent, een ervaren assistent. En je gaat toch met al die ervaring op deze manier de Eredivisie in. Ik kan het niet helemaal rijmen. Moet je een trainer niet waarschuwen van joh, maar de wereld ziet er echt anders uit als je met jongens van 19 en 20 jaar gaat beginnen. Waar gaat dit nou mis? Ik snap het niet helemaal. Kan jij je dit duiden of niet?
1: Ja, nou ja, ik heb de ploeg natuurlijk wel ook een beetje gevolgd. Hè, omdat mijn oud-collega Edwin de Graaf daar vorig jaar ook coach was. Die zat daar dan ook in de staf. En die had dan ook verwacht waarschijnlijk te worden doorgeschoven. Dat is niet gebeurd.
0: Ja.
1: Maar ja, dit is een hele jonge jongen die nog nooit in Nederland heeft gewerkt op dat niveau. Ja, dit is een beetje de romantische gedachte natuurlijk ook. En ja, om met een hele jonge ploeg, om dan die Eredivisie aan te gaan vallen. Maar ik vind meer, dat ligt niet zozeer bij hem, maar dat vind ik meer een beleidskwestie. En kijk, als je beleid maakt, dan en je komt tot deze constructie, ook met Henk in een andere rol. Die zal best op de achtergrond het nodige in zijn oren fluisteren. Dat mag ik aannemen. Maar ik vind het een aparte constructie. Omdat je ook weet dat als het fout gaat, wat nu dreigt te gebeuren, ja, dan gaat er ook heel het stadion weer om Henkie roepen.
0: Ja.
1: Of een jonge coach daar nou beter van wordt, dat vraag ik me ook af.
0: Je had het eigenlijk voor kunnen zijn. Als je gewoon met ervaring zo'n selectie had samengesteld en het seizoen in was gegaan. Oké.
1: Okay. Ja, klopt.
0: Fons, dank je wel zover. Wij gaan de komende weken zeker vaker praten over het voetbal. En de wijze woorden van jou opslaan natuurlijk. En dank je wel voor deze heldere blik over de 3 ploegen die gepromoveerd zijn. Dank je wel.
1: Bedankt en succes.
0: Oké, dag Fons.
1: Goed, hoi.

GPR Sportradio met ook een prachtige podcast in de aanbieding. Elke maandag en vrijdag is er weer eentje, die podcast van GPR Sportradio. En op dit moment worden de snoeren uitgerold en wordt de tafel neergezet. De microfoons worden geplaatst, want er wordt er vandaag weer een opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. En vanaf 4:30 kun je het resultaat beluisteren. En wie hoor je dan? Rick van Veldhuizen. Straks ook te horen hier om 10:00 bij GPR Sportradio. Hij zit aan tafel met Max Koebold. Hij is voormalig coureur, Formule 1-analyst en ook co-commentator hier bij ons, bij de wedstrijden. En Ronald Molendijk zit er en die wordt altijd de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland genoemd. Of je het daarmee eens bent, ja, dat mag je zelf invullen. Frank Evenblij is er ook. Hij leidt deze tafel en heeft een volle tank brandstof altijd in zijn binnenzak. Voor jouw personenauto moet je wel meedoen met het ratend autogeluid en meer. 4:30 vanmiddag en daarna natuurlijk op elk gewenst moment. GPRsportradio.nl, jouw favoriete podcast-app of de videocast. Kun je kijken via Kijk-app. Dat dus. En zometeen praten over de Vuelta, want daar ligt alles weer helemaal open.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Met de afloop van de zomervakantie zijn de dagelijkse files weer gekeerd. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens richting Utrecht, is veel vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 7 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Nijmegen, via de N325, A15 en de A50. Een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum geeft 6 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beeldhoven, knooppunt Lunetten meer dan een half uur vertraging. Daar zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle. 11 kilometer file tussen Staphorst en Zwolle-Noord een kwartier erbij. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. 20 minuten vertraging tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. En 20 minuten op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Is echt serieus?
9: Oh, wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Met

0: ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
7: Ja, dat is even anders. Ik zit bij je op de achterbank om je bij te praten op weg naar werk of misschien wel juist naar huis. Over het allerlaatste sportnieuws, zometeen het wielrennen. Want de Vuelta ligt natuurlijk weer helemaal open. Iedereen heeft kans.

0: Wat zou er toch gebeurd zijn als Freddie Mercury niet op zo'n jonge leeftijd was overleden? Wat hadden we dan nog misschien wel een mooie Queen-dingen gekregen? Maar goed, het is niet zo. Gelukkig hebben we de muzikale erfenis nog. Goedemorgen, we hebben de sport maar weer eens op een rijtje gezet. Wij zijn GPR Sportradio en we zijn er vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Cas zit tegenover mij, ik ben Ronald en wij praten hier elke ochtend tussen 6 en 10 bij over het allerlaatste sportnieuws. Maar niet alleen het sportnieuws natuurlijk, want deze dag is een natte dag. Onrustig en behoorlijk nat. Zo wordt die omschreven. Trekken buien over het land, over het westen en het noorden. Maar ook andere delen van Nederland krijgen daar later mee te maken. Het gaat flink doorregenen en ook onweren. Pas op, in de kustprovincies daar geldt code geel. En windstoten tot 70 kilometer per uur. En in Noord-Holland kan heel veel regen vallen. En dat gaat misschien wel leiden tot wateroverlast. Temperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden als we de kust en het binnenland er even bij nemen. Zo om het en rond het IJsselmeer waait het stevig. Windkracht 5 tot 6. En dat is vanmiddag ook nog zo. Neem de paraplu mee. Hoewel met deze windkrachten kun je misschien beter zo'n muts met een touwtje omdoen. Om niet nat te worden. Goed, dat was het weer. Nu naar het meest actuele sportnieuws. En het leuke is, het is in de vroege ochtend. Je denkt, er wordt nergens bewogen op dit moment. Maar niets is minder waar. Want tijdens de US Open wordt gewoon nog gespeeld, Kasser.
1: Ja, zeker. Helaas is het net afgelopen. Venus Williams, we hadden het er net over, die had echt nog een kans om terug te komen in de wedstrijd en het 1-1 te maken. Het stond daar 1-0 in sets voor Sofia Kenin. En ze stond zelfs op 5-4 voor na 4-2 achter te staan in de tweede set. Maar helaas voor Venus Williams kwam Kenin terug en werd het 6-6. En in de tiebreak stond Venus zelfs met 6-2 voor. Maar het mocht niet baten en uiteindelijk werd het 8-6 in de tiebreak en gaat Kenin door.
0: We nemen dus op één dag, binnen een uur, anderhalf uur, afscheid van Williams en Djokovic.
1: Ja,
0: lijkt wel
1: helaas.
0: Alsof er een dikke streep door een generatie gaat. Hè? Niet vergeten, 29 augustus 2026. Nu al een
1: 31 augustus.
0: 31 augustus, excuus. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. 31 augustus, schrijf ik hem op de verkeerde pagina. 2026, nu al een historische dag. Even kijken naar het verkeer. De langste file op dit moment en de meeste vertraging dus op de A27. We wensen je sterkte. Doen we altijd maar één keer. En op die A27 heb je 47 minuten vertraging. Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten.

0: GPR's Sportradio, daar luister je naar op deze maandag. En sinds net weet ik dat het de 31ste is. En niet de 29ste. Gekke vergissing was dat. We gaan het hebben over de Vuelta. Ja, de grote favoriet is gevallen. Heb je die val gezien of niet?
1: Ja, zeker. Het zag er heel naar uit.
0: Pogacar heeft zo'n beetje alles gebroken wat je... Nee, niet alles gebroken, maar...
1: Nou, wel wat belangrijke dingen, ja.
0: Wel wat belangrijke dingen. Nekwervel en sleutelbeen en nog wat andere zaken. Dat was natuurlijk de grote favoriet voor de Vuelta. Dan verdwijnt er één. Dan zijn er ineens natuurlijk allerlei andere renners die kansen ruiken en die de leiderstrui zien en uiteindelijk de overwinning in Madrid. Dus de hoogste tijd om dat maar eens eventjes te bespreken met Sander Kleijkers. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zou bijna zeggen, maar ik ben natuurlijk ook maar een gemiddelde wielrenkijker. Ik zou zeggen, elk nadeel heeft een voordeel. Want nou ligt het weer open en is het weer spannend.
2: Ja, dat is misschien wel voor de gemiddelde wielrenkijker ook wel weer een novum. Als je naar de afgelopen jaren kijkt en de grote rondes of in klassiekers. Dat de grote koning die gevallen is, Tadej Pogacar, eigenlijk heel dominant is. Het mooie inderdaad daaraan, je zit helemaal gelijk, Cruyffiaans, dat er nu misschien wel 4, 5 mannen in aanmerking komen om die Vuelta-zegen te pakken. Dus dat maakt in één keer die laatste 2 weken die we ingaan in die Ronde van Spanje super interessant met Roglic, de oude Vos die al 4 keer gewonnen heeft, die misschien toch wel een kansje ruikt om een 5e te winnen. Je hebt natuurlijk Enric Mas, de Spanjaard, die eigenlijk nooit een hele grote wedstrijd wint. Die nu denkt, dit zou mijn jaar kunnen zijn. Talenten als Oscar Only, die gisteren ook al heel erg goed reed. De Brit, die in één keer denkt, misschien zou ik hier wel mijn absolute doorbraak kunnen forceren. Dus ja, er zijn heel veel nieuwe factoren aan die wedstrijd sinds het uitvallen, helaas, van Pogacar.
0: En wie heeft dan de sterkste ploeg? Want dat wordt nu ook weer ontzettend belangrijk natuurlijk.
2: Ja. Kijk, normaal gesproken is de ploeg van Pogacar echt de dominante ploeg.
0: Ja.
2: En daarna kun je kijken naar Visma Liezenbruik. Die hebben in deze ronde van Spanje niet gerekend op een klassement. Die gaan echt voor etappes met Brennan en Van Aert. En misschien met Koes, maar die verloor gisteren alweer wat tijd. Dus die komt eigenlijk niet meer in aanmerking voor een eindzegen normaal gesproken. Dan moet je toch eens kijken naar Red Bull Bora Hansgrohe van Primoz Roglic. Is denk ik wel de sterkste ploeg. Maar Decathlon heeft ook een hele goede ploeg met voor Felix Gal. Al vond ik gisteren dat Felix Gal er toch een beetje doorheen zakte. Ook een beetje tactisch geblunder. Die reden eigenlijk dat gat richting de kopgroep heel vroeg dicht op de slotklim. En daarmee bliezen ze alle toppers in die ploeg op. En kon Felix Gal het eigenlijk zelf niet meer afmaken. Dus je moet ook goede renners hebben. En je moet natuurlijk een heel sterk tactisch plan hebben. Daar gaat het een beetje op aankomen in de komende 2 weken.
0: En als renner zijn de ervaringen. En als ik dan al die namen nog die jij net noemt. Dan denk ik toch, ja, Roglic heeft op al deze fronten de ervaring die je eigenlijk nodig hebt om zijn rode trui naar Madrid te brengen.
2: Hè? Ja, helemaal eens. Hij heeft één heel groot voordeel nog. Hij weet natuurlijk wat winnen is. Hij heeft echt een keiharde kop, dus die gaat nog eens een keer extra door een pijnmuur. Waar anderen af en toe denken, oké, dit is de max van mijn bestaan. En er is één heel groot voordeel. In de 3e week komt er nog een 32 kilometer lange tijdrit. En daar weten we van dat Enric Mas is geen tijdrijder. Die gaat daar echt tijd verliezen. Dus Mas weet, in ieder geval, als ik Roglic achter me wil houden, dan heb ik nog veel meer tijdwinst in de komende weken nodig. Maar ja, voor ons maakt dat extra interessant. Dat betekent dat Mas zal gaan aanvallen, ook deze week, als we weer 2 keer de bergen ingaan. Volgende week hebben we ook zware 3e week gaan we tegemoet in die Vuelta. Met andere woorden, ja, er zit echt heel veel spanning zit er nog in. En veel scenario's die bij heel veel renners de revue zullen gaan passeren. Met Roglic misschien wel met de meeste ervaring als de grootste kans hebben.
0: Ja, we hadden het even over ploeg natuurlijk. De ploeg van Pogacar zelf. Hoe gaan die dit oppakken?
2: Ja, dat is voor hem natuurlijk echt heel erg moeilijk. Hè? Als je weet, je start met hem aan die ronde. En iedereen ging er natuurlijk vanuit dat hij deze ronde zou winnen. Dan zou hij ook in het rijtje komen van renners die alle grote rondes hebben gewonnen. Hij is misschien al de beste renner aller tijden. Hij stond er supergoed voor. Hij had al 3 etappes gewonnen in deze Vuelta. Had al een mijlenver voorsprong in het klassement op zijn concurrenten. Dus ja, dat is echt voor deze ploeg ook wel echt een hele aderlating en een tik. En wat hun rest is eigenlijk op weg gaan naar bijvoorbeeld etappezegens. Gisteren probeerde zijn ploeggenoot Pavel Sivakov dat nog. En die werd dan in de finale uiteindelijk ingerekend. Maar je zult wel zien dat zij ook over moeten stappen op een plan B. En soms werkt het heel lekker en bevrijdend voor sommige renners. Hè, die eigenlijk beginnen als superknecht. Maar vervolgens, ja, als de grote koning verdwijnt, zelf in de spotlights kunnen komen. Nou, dat kan een mooi plan B voor ze zijn. Maar het zal niet makkelijk zijn om de knop om te zetten. En daarom is die rustdag van vandaag ook voor die ploeg wel een hele welkome.
0: Ik hoorde gisteren Michael Bogert bij Rob van Zomer op GPS Sportradio zeggen: hij valt nooit, Pogacar. Hij komt eigenlijk nooit iets tegen. En dan zal je altijd zien.
2: Klopt.
0: En dan ligt hij ineens, ja. En dan is het ook ineens heftig.
2: Ja, het is echt een zeldzaamheid. De laatste keer dat dit gebeurde was in Luik-Bastenaken-Luik van 4 jaar geleden. En toen verloor hij ook uiteindelijk ook de Ronde van Frankrijk, omdat hij toen een polsbreuk had en net niet optimaal fit was. En toen kon Vingegaard hem kloppen. Maar daarna is hij eigenlijk nooit meer gevallen, is nooit ziek, blijft altijd uit de problemen. Dat is, ja, je zou zeggen geluk, maar misschien ook wel een beetje een kwaliteit, want hij is ook wel heel erg behendig op de fiets. Ja, maar toch, dit gebeurt, weet je, daar lag in één keer zo'n hele stomme steen, ja. Een halve meter op het wegdek. Ja, en als je maar even net niet dat even op tijd gezien hebt, dat gaat op haast niet, en er was net een tussensprint geweest, hoge snelheid in het peloton, dan is dit gewoon de brute pech dat zelfs de grote Pogacar kan overkomen.
0: Nog één dingetje, Wout van Aert kijken we natuurlijk ook altijd graag naar.
2: Ja.
0: Gaat eigenlijk Zeker. Voor de groene trui, hè? Ja. Zijn grote concurrent is eigenlijk al weg. Dus je zou kunnen zeggen, die is wel voor Wout, of niet?
2: Ja, is een hele goede kans in ieder geval, Wout. Maar ook hij moet op de fiets blijven zitten, dat is één. Ja. En er zijn toch nog wel wat concurrenten die daarvoor ook in aanmerking kunnen komen. Wout was eigenlijk 3 jaar geleden ook op weg naar het winnen van de puntentrui. En toen viel hij uit in die Vuelta, ook na een lelijke valpartij in een afdaling. Dus hij zal zeker zijn kansen nog niet vieren. Zijn potentiële overwinning op die groene trui. Morgen overigens voor Wout van Aert. Echt een hele mooie kans. Een heuvelachtige rit. En ja, mocht je zo'n rit winnen, dat zal hij natuurlijk zelf fantastisch vinden. Maar dan pak je ook wel heel veel punten in die strijd om die trui. Dus ik denk, voor Wout absoluut een mooie kans om die trui te pakken dit jaar. Maar de gevaren liggen op de loer. Ze weten het allemaal als geen ander.
0: En vandaag een rustdag, hè? Voor allemaal, dus ook voor jou.
2: Ja, vandaag rustdag. Heel fijn, inderdaad. voor de volgers, maar zeker voor de renners. Die gun ik het allermeest.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel. En later in de week praten we graag nog even met jou over de Vuelta. Dankjewel zover.
2: Hartstikke leuk.
0: Goed zo. Hoi. Sportradio.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
6: Loco.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land per saldo geld op, zegt het Centraal Planbureau. Het vorige kabinet wilde de instroom beperken, maar nu blijkt dat het juist voordelig is, want na hun studie blijven ze vaak hier en gaan dan belasting betalen. Een vast energiecontract is in een half jaar veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer, meldt nu.nl. Het komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En het dodental door de overstromingsramp in de Himalaya nadert de 1000. Maar het kan nog veel verder oplopen, want duizenden mensen worden vermist. Ook enkele Nederlanders
13: GPR
12: en Belgen.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Er was een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Dus knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek staat 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Almere richting Gorkum zorgt een ongeluk voor een half uur vertraging. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Is ook dicht op de A28 Groningen richting Zwolle bij Zwolle Noord. 13 kilometer file vanaf Staphorst door een ongeluk. Door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. 6 kilometer stilstaand verkeer door dat ongeluk op de A27 bij Lunetten. En de vertraging is een uur.
13: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
15: Ja, door het goed luisteren naar de collega's van de ANWB weet je dat het normale leven weer gewoon begonnen is. Hier ook op GPR Sportradio. En niet voor Novak Djokovic. Wat was er nou precies met hem aan de hand tijdens de US Open? Hij vertelt het zo.

0: Maandagochtend, GPR Sportradio. Met ook natuurlijk terugkijken op het afgelopen sportweekend. Doen we naar de KKD, Heracles Almelo. Even ere wie ere toekomt. Na 4 competitieduels nog altijd zonder puntenverlies. Het is de degradant. Hè. We hebben het natuurlijk net over de ploegen gehad. Die promoveerden naar de Eredivisie. Maar deze ploeg degradeerde uit de Eredivisie. Won de uitwedstrijd tegen Eindhoven met 3-1. En dan... Heracles dat samen met de MVV nu de koppositie deelt. 12 punten uit de 4 gespeelde wedstrijden. MVV ook knap trouwens. FC Emmen verloor na 3 overwinningen op rij voor het eerst van het seizoen. De club ging dus bij VVV Venlo onderuit. En daar 2 doelpunten voor Dien Zandbergen. Het is nog niet helemaal klaar deze ronde in de keukenkampioendivisie. Er zijn nog 2 wedstrijden vanavond. Jong AZ speelt nog tegen Jong FC Utrecht. En Jong PSV tegen Jong Ajax. El Karouani, kent u hem nog? Soufiane El Karouani speelde voor FC Utrecht en gaat nu spelen voor een Portugese topclub, Benfica, linksback. Die komt dan over op huurbasis uit Saoedi-Arabië, El Quatia. Daar waar Reinders dus komt, gaat hij. Gisteravond is hij in Lissabon gearriveerd om de overstap definitief te maken. Hij speelde dus voor NEC en FC Utrecht. Ja, en zal bij Benfica de concurrentie aangaan voor een plek in de basis. Het is een hele opvallende stap eigenlijk in zijn carrière. Hij had een jaar geleden nog maar de clubs voor het uitkiezen en moet dus nu al op huurbasis vertrekken uit Saoedi-Arabië. En we hebben het al een paar keer gehad over Novak Djokovic. Het is toch de dag van de vroege uitschakeling. Hè? 78 keer een eerste ronde in een Grand Slam overleven en nu niet. En er zijn nu wat woorden van Djokovic toe te voegen aan het leed wat hij geleden heeft.
1: Ja, de fysieke problemen die hij had zijn niet nieuw voor Djokovic. Dit jaar is het al een aantal keer overkomen dat hij ook al moest overgeven tijdens de partij. En dat was ook dit keer het geval. Tijdens het interview gaf hij aan dat het iets is waar hij helaas al bijna elke wedstrijd dit jaar last van heeft. Het overgeven is echt een serieus probleem en dat daarna zijn lichaam het gewoon eigenlijk opgeeft. En dat was ook heel duidelijk te zien tijdens de wedstrijd. Aan het einde zei hij wel nog, gaf hij zijn felicitaties en zei felicitaties voor hem.

En of hij snel weer terug kan zijn op de baan. Of misschien wel denkt over het einde van zijn loopbaan. Mocht hij dat in de komende anderhalf uur nog roepen, dan laten wij dat uiteraard weten hier op GPR Sportradio. Waar je ook van harte welkom bent uiteraard. Goedemorgen. We rijden lekker een stukje met je mee en ik hoop dat het bevalt. We zitten samen op de achterbank, maar echt veel last heb je niet van ons.

GPS Sport Radio op maandagochtend. Leuk dat je er bent. Goedemorgen. Wij zijn er 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Ik heb het om 6 uur al gezegd. Jos Staatsen zei ooit, we gaan iets nieuws doen. En dat hebben wij ook gezegd. En we zijn er al 2 dagen mee bezig. Met ontzettend groot plezier. En je kan altijd even reageren via onze app. Daar is een punt waar je kunt reageren. En dan kom je rechtstreeks binnen hier in de studio. Laat even weten wat je ervan vindt. En misschien heb je wel een vraag over de sport. Dan ben je meer dan welkom en proberen wij er iemand bij te vinden die het passende antwoord kan geven. Mathieu van der Poel nog eventjes. We hadden allemaal gehoopt dat hij in dit weekend het WK Mountainbike zou winnen. Want als Van der Poel ergens aan meedoet, dan gaat hij

voor niets minder dan de overwinning. Maar ja, de 39e positie om te starten was al lastig. En uiteindelijk is die 30e geworden. En niet alleen was de inhaalslag lastig, maar het was ook nog eens een keer zo dat hij na eigen zeggen geen goede dag had. En dat hij geen power had in de benen. En als je geen power hebt in de benen, ja, dan kun je nog zoveel meedoen. Maar dan wordt het niet. Hij wist het WK mountainbike eigenlijk nog nooit te winnen. Dus helaas zou je bijna zeggen, zit het er dit jaar weer niet in. En nu zal hij weer moeten terugkeren naar zijn carrière op de weg. Hij heeft ook nog even teruggekeken op de val van de Sloveen, Pogačar in de Vuelta. Dat zijn natuurlijk wielrenners onderling. En Pogačar is de koning tenslotte. En Van der Poel heeft gezegd, ja, ik heb hem toch even een berichtje gestuurd. Ik heb hem in elk geval maar eventjes beterschap gewenst. En zo zie je ook wielrenners gaan buitengewoon vriendelijk met elkaar om. Nog even vooruitkijken op wat er verder te doen is vandaag. Ik heb de wedstrijden tussen Jong AZ en Jong FC Utrecht al genoemd. En Jong PSV, Jong Ajax in Engeland. Daar is natuurlijk ook het drukke speelschema in volle gang. En hebben we vanavond de wedstrijd tussen Aston Villa en de landskampioen Arsenal. Die kun je zien op Viaplay. Er zijn twee wedstrijden vanavond in La Liga. En normaal gesproken zijn dat wedstrijden van middenmotors. Maar nu komt Barcelona in actie. Moet toch een beetje in het spoor blijven van Real Madrid. Hè, dat de eerste drie wedstrijden makkelijk heeft gewonnen. Rayo Vallecano is de tegenstander van Barcelona. Het is wel een latertje. Cas en ik gaan hem niet zien. Hij is om 9:30, dus hij is tegen middernacht afgelopen. Maar je kunt hem zien op Ziggo Sport. En er zijn ook twee wedstrijden in Italië vanavond. Lecce speelt tegen AS Roma, daar waar Marten de Roon dus is aangesloten. En om 9:15 speelt Atalanta Bergamo, de ploeg die de Roon achter zich heeft gelaten, tegen Bologna. En ook die wedstrijden zijn te zien op Ziggo Sport. En ja, als ik dan nog verder door mag gaan, ja, dat mag wel, hè. Het EK volleybal voor vrouwen is toegekomen aan de 8e finales. En ook de Nederlandse dames zijn doorgedrongen tot de laatste 16. Luister vanmiddag naar GPR Sportradio, want om 3:00 spelen de dames in Istanbul tegen Slovenië. En wie weet kunnen wij morgenochtend gillende dames van plezier laten horen, omdat ze de kwartfinales hebben gehaald.

0: GPS Sportradio, maandagochtend, een bakkie. En nou ja, wij zijn als het ware de krant van vroeger. Wij praten hier lekker bij over het sportnieuws van nu. En het mooie is dat de US Open natuurlijk gewoon bezig zijn. Hoewel, ook in Amerika zijn ze nu, we hebben het toch even gecheckt, nu echt naar bed gegaan en hebben ze tegen de mensen gezegd: verlaat het stadion alsjeblieft. Morgen ben je daar in elk geval weer welkom. Nou ja, als we het net ophalen en we willen de grote vissen van de US Open deze dag eventjes bijeenbrengen, dan hebben we wel een aardig overzicht, denk ik, Cas.
1: Zeker, ja. We hebben natuurlijk Djokovic die verloor nadat hij toch wel bijna uitviel eigenlijk. Hij moest overgeven tijdens die wedstrijd. En hij voelde zich gewoon echt niet lekker, wat hij ook later in het interview aangaf. Het zijn problemen waar hij eigenlijk al heel lang mee kampt. En dan is het een beetje de vraag, is dit einde verhaal voor hem of gaat hij nog verder?
0: Hij heeft daar nog geen uitspraak over gedaan, tot nu toe. Althans, wij hebben nog geen echte zinnige teksten daarover van hem gezien. En misschien doet hij dat ook nog wel niet, omdat hij eerst wil herstellen. Dat kan nog natuurlijk. Williams, Williams blijft ook de US Open gewoon domineren. Hoewel...
1: Ja, helaas niet echt domineren, nee. Williams begon de wedstrijd eigenlijk ook al niet zo
0: Venus
1: Williams, ja heel goed. Die begon de wedstrijd eigenlijk al niet heel goed. Verloor de eerste set met 6-2 van Sofia Kenin. En in de tweede set ging het aan het begin ook niet zo goed. Dus stond ze met 4-2 achter, maar kwam ze uiteindelijk heel knap terug. Kwam ze zelfs op 5-4 voor. Nou, toen dachten wij hier aan tafel echt van, die gaat die set gewoon pakken.
0: Ja.
1: Helaas was dat niet het geval en werd het 6-6. En in de tiebreak kwam ze heel goed 6-2 voor. En toen dachten we nog een keer, het gaat gewoon lukken. Maar ja, helaas kwam Kenin terug en won die de set uiteindelijk met 8-6, dus 7-6 in sets.
0: Ja, wel mooi. Het respect wat er voor deze grand lady van het tennis op de baan. Hey, Nederlandse deelname is er vandaag niet geweest, maar is wel aanstaande aan de US Open.
1: Ja, zeker. Griekspoor die gaat vannacht... Nederlandse tijd, 1 uur, eerste wedstrijd spelen tegen Ben Shelton. En dat is wel een lastige wedstrijd. Dus dat belooft wat te worden.
0: Vanwege de hoge klassering op de wereldranglijst van een tegenstander, toch?
1: Ja, die staat 8e geplaatst op dit toernooi. Dus dat is, en die staat er ook onbekend dat hij echt in 5-setters ongelooflijk sterk is. En met het publiek erachter, hij is natuurlijk Amerikaans. Dus dat gaat echt wel lastig worden, ja.
0: Ja, en hij worstelt zelf ook een beetje. De twee Nederlanders worstelen allebei een beetje met hun vorm volgens mij, maar zijn wel allebei op het grote toernooi aanwezig.
1: Zeker, ja. En Griekspoor heeft ook kampt ook een beetje met een blessure, dus we moeten ook nog even kijken hoe dat eruit komt. Hij zegt zelf, ik heb eigenlijk niks te verliezen. Dus we zijn allemaal heel benieuwd hoe dat eruit gaat komen.
0: Nou, als je zo'n groot toernooi met zo weinig druk tegemoet kan zien, dan zou je bijna zeggen, succes verzekerd, toch?
1: Zeker.

er zijn data die zullen we nooit vergeten. En zeker de betrokkenen niet. Paul Haarhuis bijvoorbeeld zal de datum van vandaag in 1989 nooit vergeten. Want de US Open, waar we het dus zo uitgebreid over hebben, op die dag zorgde Haarhuis namelijk voor een enorme stunt. Hij was qualifier en hij versloeg toen de legendarische John McEnroe. En dat hebben we natuurlijk uitgebreid gevierd. Laat dat duidelijk zijn. Als je zelf iets leuks hebt voor ons, misschien wel een vraag. Want ik heb gezien dat Theo Stokmans een berichtje heeft gestuurd via onze app. En hij zegt, ja, wat mij opvalt is dat de prijzen van de Engelse voetballers hoger en hoger wordt. Wat zit daar voor verhaal achter en kun je dat eens duiden? En dat gaan we komende woensdag doen. Dan hebben we iemand gevonden die het antwoord op deze vraag kan geven. Dus als je ook zo'n leuke vraag hebt, zoek even op de app hoe je contact met ons kunt vinden. Het kan namelijk, we zullen het straks nog even wat nader uitleggen. En dan kun je een vraag stellen en dan proberen wij er een deskundige bij te zoeken. En dan krijg je het enige juiste antwoord. Theo, jij bedankt alvast voor het reageren.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Dat komt vooral door de gasprijs. Die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken, bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hun is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is nogal wat aan de hand vanochtend door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bijvoorbeeld 13 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De weg is wel weer vrij. De A27 Almere richting Gorkum is ook weer vrij bij knooppunt Lunette. 10 kilometer file nog vanaf Hilversum, een kwartier vertraging. Een half uur op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. De A67 Venlo richting Eindhoven is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen bij Geldrop. Er staat richting Eindhoven 8 kilometer file vanaf afrit Zomeren. En verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Maastricht via de A73 en de A2.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
3: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: GPR Sportradio.
17: Sportradio.
16: Ronald van der Geer.
18: Goedemorgen, die geeft vanaf nu het startschot voor een nieuwe dag met alleen maar sportnieuws en fijne muziek en natuurlijk ook duiding van het sportnieuws. Zometeen praten we uitgebreid over de Vuelta.

0: ook een beetje die stabiliteit in aanwezigheid. Wij zijn GPR Sportradio en we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als we aansluiten op de muziek zou je dus kunnen zeggen, we're always there. Net als de Eredivisie er altijd is, in ons gedachten, in ons hoofd en soms op de radio. Nu op de radio, even terugkijken op een mooie speelronde in de Eredivisie. Even wat dingetjes eruit halen. Want als we de man van het weekend zouden moeten benoemen, ja, dan kan dat eigenlijk alleen nog maar Per Schuurs zijn. Hij is terug en zijn terugkeer leest als een fantastisch boek. Bijna 1000 dagen na zijn laatste wedstrijd. Dat was niet de minste trouwens. Hij was verdediger van Torino, speelde tegen Inter. En hij maakte dus afgelopen weekend tegen PEC Zwolle een rentree. Dat deed hij voor zijn nieuwe ploeg NEC. Hij kwam erin en scoorde bij zijn eerste balcontact direct. Ja, het scoreverloop was eigenlijk niet zo dat hij zou kunnen invallen. Dat dacht hij op de bank zelf ook. Nou ja, het valt een beetje tegen. Misschien dat ik dan toch mijn eerste invalbeurt volgende week ga krijgen. Maar hij was er wel en hij was erop voorbereid. Want hij voelde zich al een beetje anders dan anders.
1: Nee, ik moet zeggen, ik was heel gespannen vandaag. En normaal slaap ik ook elke dag keer voor de wedstrijd. Dat lukte vandaag niet. Dus ik wist natuurlijk niet of ik zou invallen. Maar toen ik tweede helft moest warm lopen, ben ik ook blijven lopen om goed warm te blijven. En dat pakte natuurlijk heel mooi uit. Ik wist van alle gekte niet waar ik heen moest rennen. En ik geloof dat mijn topsnelheid vandaag was het moment na de goal. Waar ik overal heen ren, ik heb geen idee. Maar dat was gewoon de adrenaline en het moment zelf.
0: Ja, het mooie was dat de vreugde en verdriet hier echt hand in hand over het veld liepen. En een combinatie, een brug legde richting de tribune. Maar daar zat de familie van Per Schuurs en die lieten hun tranen de vrije loop. Die konden echt hun geluk niet op. Kippenvel werd daar met een hoofdletter K geschreven. De kruisbandblessure van Schuurs werd overigens ook met een hoofdletter K geschreven. Normaal ben je daar 9 maanden toch wel mee uit. Maar er heeft zoveel tegenslag. Is er uiteindelijk, nou gaat het weer gebeuren. Zoveel tegenslag is er uiteindelijk geweest dat hij er 1000 dagen, meer dan 1000 dagen, dus dat is ruim 3 jaar, heeft hij er uiteindelijk mee geworsteld. Ja, Per Schuurs, hij is de man van het weekend. Dan naar PSV, dat staat bovenaan. Staat niet bovenaan, want AZ staat bovenaan, maar PSV doet wel lekker mee en boekte de grootste overwinning van het weekend door met 6-1 te winnen van FC Utrecht, van de plaatselijke FC. Ja, en waar was Peter de Bos dan met name tevreden over?
2: Van ons voetbal, maar ook van de energie die we op de mat legden. Ja, het was natuurlijk niet de bedoeling dat we achter zouden komen, maar ik vond ons ook de eerste helft gewoon al goed spelen. Dan zijn tegenstanders vaak nog fitter en is het voor hun wat makkelijker tegenhouden, maar dan weet je op een gegeven moment dat die ruimtes wat groter gaan worden. Nou, en dat hebben we in de tweede helft prima afgestraft.
0: Ja, dan naar ADO Den Haag en Willem II. Haalden beide het eerste punt in deze competitie. ADO deed dat in een uitwedstrijd tegen Feyenoord. En Feyenoord liet dus voor de tweede keer in de eigen Kuip dure punten liggen. Eerder faalden het al tegen Go Ahead Eagles, werd het 2-2. Nu werd het 2-2 tegen ADO. Een punt dus voor de Hagenaars. En Feyenoord moest zelfs terugkomen van een 2-0 achterstand. Er ging dus het nodige verkeerd in Rotterdam-Zuid. Ja, onnodig eigenlijk, vindt aanvoerder Valente.
3: Ja, hard. Dat mag dus niet gebeuren. Ik bedoel, uiteindelijk zijn het volgens mij 2 schoten op goal. En die hadden gelijk. En dan wordt het gewoon een hele moeilijke pot. Maar dat roepen we over onszelf af ook.
0: We hebben eerder in deze uitzending met Fons Groenendijk gesproken over de selecties van de ploegen die gepromoveerd zijn. ADO Den Haag, Willem II en Cambuur. En Willem II pakte het eerste punt tegen Heerenveen. Een 2-2 gelijkspel in eigen huis weliswaar. Maar toch zegt John Stegeman nog, na afloop van die wedstrijd, dat de selectie niet eredivisiewaardig is en dat er nog werk aan de winkel is. We kunnen van Willem II dus de komende dagen nog het een en ander verwachten. Cambuur blijft nog altijd zonder punten. Ook deze wedstrijd ging niet gepaard met de doelpunten van de Vriezen. 1 goal maakten ze, maar ze kregen er 4 tegen. FC Twente was met 4-1 te sterk voor de club uit Leeuwarden. En Ajax won met 4-0 van Telstar. Maar de koploper, ja, dat is AZ natuurlijk. Dat was afgelopen zaterdag al in een fantastische wedstrijd met 5-2 te sterk voor Go Ahead Eagles. En iedereen vindt toch eigenlijk ook wel, als je kijkt naar het spel van de Go Ahead Eagles, dat een kampioenskandidaat is. AZ gaat dit jaar meedoen en dat maakt de competitie nu al leuker dan vorig seizoen.

0: NTR Sportradio, goedemorgen. Toch wel opvallend transfernieuws over Mees Hilgers. Die natuurlijk heel lang in een soort van discussie is geweest met FC Twente. Over wel of geen verlenging van het contract. Een zware blessure, wegblijven op trainingen. Niet verschijnen aan het begin van het seizoen. Maar er is nu een definitieve oplossing toch gevonden. Dat hij gaat direct naar Heerenveen. Hoe lang die daar tekent, dat wordt nog later duidelijk. En ook of er geld voor hem is betaald. Wij zijn deze ochtend om 6 uur begonnen en toen was er gewoon nog volop sport. Heerlijk op de vroege ochtend. Dat was de US Open. Daar is inmiddels een streep doorheen. Ze zijn daar aan het vegen, aan het opruimen en zich aan het klaarmaken voor de volgende dag. Maar dat is wel een mooi moment voor om even kastenhoogtepunten eruit te halen.
1: Ja, zeker. Allereerst hadden we natuurlijk de wedstrijd van Djokovic. Die helaas niet uitviel, maar wel kampte met problemen. Ja, hij was nogal ziek zelf.
0: Ja.
1: Hij moest zelfs overgeven. En eigenlijk na dat punt ging het helemaal niet meer voor de Serviër. Hij gaf ook zelf aan dat het echt wel al problemen zijn waar hij al het hele jaar mee vecht eigenlijk. En verder hadden we natuurlijk Venus Williams. Die het best wel lastig had ook in haar wedstrijd. Maar uiteindelijk toch terug leek te komen. Maar net niet redden op het einde. En verder hebben we natuurlijk eerder al gehad. Dat was een stuk eerder
0: voor
1: zelfs.
0: Voor de mensen die... ik heb die vraag namelijk ook gesteld. Hoe oud is ze inmiddels?
1: Zij is 46. Ja, dat is echt... Dat is natuurlijk heel knap dat je dan nog op dat podium kan staan.
0: Zeker.
1: Ja. En eerder hadden we natuurlijk de wedstrijd van Medvedev ook. Die heeft de tweede ronde wel bereikt. Die won van Hugo Gaston. En bij de vrouwen was er ook al een wedstrijd gisteren van Jessica Pegula. Die won eveneens en gaat ook door naar de volgende ronde.
0: Kanshebbers komen er ook aan. We kunnen onze Nederlandse vrienden tot kanshebbers rekenen. Maar sowieso echt kanshebbers voor de titel gaan ook spelen, toch?
1: Zeker, zeker. We hebben onder andere Alcaraz, Berrettini en de Canadees Ogier Aliassime, die derde geplaatst staat op dit toernooi. En aankomende nacht hebben we natuurlijk voor ons Nederlanders heel leuk. Hebben we Talon Griekspoor, die om 1 uur 's nachts Nederlandse tijd het gaat opnemen tegen Ben Shelton. En die staat dan ook weer hoog geplaatst. Dus dat kan wel eens een lastige wedstrijd gaan worden. Maar, zei Griekspoor zelf, dat is wel leuk. Want dan kom ik ook in een groot stadion te spelen. En dat is ook zo. Dat heb ik even goed uitgezocht. Hij staat in het Arthur Ashe Stadium. En dat is het allergrootste stadion voor tennis. Dus dat is natuurlijk wel leuk.
0: En jij weet niet wie Arthur Ashe is, hè?
1: Nou, jawel. Want ik ben natuurlijk ook een aantal keer bij het ABN AMRO toernooi gekomen.
0: Oh ja, okay.
1: En die heeft hij natuurlijk ook gewonnen. Dan staat die naam daar zo mooi.
0: Heel
1: en dan
0: goed,
1: heb ik toch even gelezen.
0: Heel goed. Dit is Cas, jonge stagiair met oude ziel. Dus, en ook respect voor de ouderen. Dankjewel, jongen. Dat was het ABN AMRO, wilde ik zeggen. Nee, dit was de US Open. En morgen dan praten we uitgebreid over de US Open. En pakken we ook een tenniskenner erbij om eens eventjes wat dingetjes zo tegen het licht te houden.
2: GPR Sports Radio.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
7: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl.
20: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar, voor de markt.
5: Fomar, voor de markt.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: GPR, Sportradio.
10: Sportradio.
9: Nieuws, headlines.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA proberen het op de valreep nog eens te worden over de begroting. Die moet vandaag klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Gisteren hebben ze tot diep in de nacht vergaderd en ze gaan nu weer verder. Na het omslaan van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zijn naar ze op zoek. Het dodental door de ramp staat voorlopig op 8. De bemanning van de boot is opgepakt. En Zuid-Korea stuurt een team naar Nepal om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die worden vermist na de overstromingsramp. Ze werkten bij een stuwdam in de bergen. In totaal zijn er duizenden vermisten, ook een paar Nederlanders.
9: GPR Sportradio. Verkeer.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken nog wel wat vertraging. De rest van de dagelijks files die verdwijnen nu langzaamaan. Op de A27 van Breda naar Utrecht door een ongeluk 4 kilometer file bij Lexmond. De weg is wel weer vrij. Van Almere naar Gorkum staat een file door een ongeluk tussen Hilversum en Knoopend Lunette. Daar is de weg ook weer vrij. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file. De opruimwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Is de weg bij de Corbulo-tunnel dicht door een ongeluk. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam, via de N44, N14 en de A4. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is de weg dicht bij Gelderop, 2 kilometer file door een ongeluk met 5 auto's. Omrijden via Venlo en Roermond, via de A73, A2 en 211 Hoek van Holland richting Den Haag, tussen Kwintsheul en Den Haag-Wateringseveld. Door een kapotte auto, 25 minuten vertraging.
9: GPR Sportradio.
10: Sportradio.
9: Ronald van der Geer.
13: Goedemorgen, hoe gaat het in de Vuelta en wie maken er kans op de rode trui? Sander Kleikers gaat er zometeen uitgebreid op in op deze vraag.

0: mocht het op dit moment droog zijn, dan is dat echt een uitzondering. Het is namelijk een kletsnatte dag vandaag. Deze maandag, de 31ste augustus. Het is een zomerdag, maar dat is aan niks te merken. Ook niet qua temperatuur. Die komt ook niet boven de 19 graden uit. Maar let vooral op harde wind en erg veel regen. Het kan zelfs in Noord-Holland leiden tot wateroverlast. Althans, dat is de verwachting. En zo schieten we werkelijk van links naar rechts. Met droogte en water. En dat is eigenlijk een beetje wat ook het verhaal is in de Vuelta natuurlijk. Je bent voorbereid op een mooie ronde. En dan ineens ligt de grote favoriet op de grond. Pogačar is... Pogačar moet ik zeggen. Is gevallen en is dus verdwenen. Geen rode trui meer voor hem. En dan zijn er natuurlijk allerlei roofdieren die wel strijd willen gaan voeren om die rode trui. We gaan dus de balans even opmaken. We zijn 9 etappes onderweg. En we gaan praten over de Vuelta met Sander Kleijker. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zou bijna zeggen, maar ik ben natuurlijk ook maar een gemiddelde wielrenkijker. Ik zou zeggen, elk nadeel heeft een voordeel. Want nou ligt het weer open en is het weer spannend.
1: Ja, dat is misschien wel voor de gemiddelde wielrenkijker ook wel weer een novum. Als je naar de afgelopen jaren kijkt en de grote rondes of in klassiekers. Dat de grote koning die gevallen is, Tadej Pogačar, eigenlijk heel dominant is. Het mooie inderdaad daaraan, je hebt helemaal gelijk, Cruyffiaans, dat er nu misschien wel 4, 5 mannen in aanmerking komen om die Vuelta-zege te pakken. Dus dat maakt in één keer die laatste 2 weken die we ingaan in die Ronde van Spanje super interessant met Roglic, de oude vos die al 4 keer gewonnen heeft, die misschien toch wel een kansje ruikt om een 5e te winnen. Je hebt natuurlijk Enrique Mas, de Spanjaard, die eigenlijk nooit een hele grote wedstrijd wint. Die nu denkt, dit zou mijn jaar kunnen zijn. Talenten als Oscar Only, die gisteren ook al heel erg goed reed. De Brit, die in één keer denkt, misschien zou ik hier wel mijn absolute doorbraak kunnen forceren. Dus ja, er zijn heel veel nieuwe factoren aan die wedstrijd sinds het uitvallen, helaas, van Pogačar.
0: En wie heeft dan de sterkste ploeg? Want dat wordt nu ook weer ontzettend belangrijk natuurlijk.
1: Ja. Kijk, normaal gesproken is de ploeg van Pogačar echt de dominante ploeg.
0: Ja.
1: En daarna kun je kijken naar Visma Leasebike. Maar die hebben in deze ronde van Spanje niet gerekend op een klassement. Die gaan echt voor etappes met Brennan en Van Aert. En misschien met Koes, maar die verloor gisteren alweer wat tijd. Dus die komt eigenlijk niet meer in aanmerking voor een eindzege normaal gesproken. Dan moet je toch eens kijken naar Red Bull Bora Hansgrohe van Primoz Roglic. Is denk ik wel de sterkste ploeg. Maar Decathlon heeft ook een hele goede ploeg met voor Felix Gal. Al vond ik gisteren dat Felix Gal er toch een beetje doorheen zakte. Ook een beetje tactisch geblunderd. Die reden eigenlijk dat gat richting de kopgroep heel vroeg dicht op de slotklim. En daarmee bliezen ze alle toppers in die ploeg op. En kon Felix Gal het

0: winnen is. Hij heeft echt een keiharde kop. Dus die gaat nog eens een keer extra door een pijnmuur. Waar anderen af en toe denken, oké, dit is de max van mijn bestaan. En er is één heel groot voordeel. In de derde week komt er nog een 32 kilometer lange tijdrit. En daar weten we van dat Enric Mas is geen tijdrijder. Die gaat er echt tijd verliezen. Dus Mas weet, in ieder geval, als ik Roglic achter me wil houden, dan heb ik nog veel meer tijdwinst in de komende weken nodig. Maar ja, voor ons maakt dat extra interessant. Dat betekent dat Mas zal gaan aanvallen, ook deze week, als we weer twee keer de bergen ingaan. Volgende week hebben we ook zware derde week gaan we tegemoet in die Vuelta. Met andere woorden, ja, er zit echt heel veel spanning zit er nog in. En veel scenario's die bij heel veel renners de revue zullen gaan passeren. Met Roglic misschien wel met de meeste ervaring als de grootste kans hebben.
1: Ja, we hadden het even over ploeg natuurlijk. De ploeg van, ja. van Pogacar zelf. Hoe gaan die dit oppakken?
0: Ja, dat is voor het natuurlijk echt heel erg moeilijk. Hè? Als je weet, je start met hem aan die ronde. En iedereen ging er natuurlijk vanuit dat hij deze ronde zou winnen. Dan zou hij ook in het rijtje komen van renners die alle grote rondes hebben gewonnen. Hij is misschien al de beste renner aller tijden. Hij stond er supergoed voor. Hij had al 3 etappes gewonnen in deze Vuelta. Had al een mijlenver voorsprong in het klassement op zijn concurrenten. Dus ja, dat is echt voor deze ploeg ook wel echt een hele aderlating en een tik. En ja, want hun rest is eigenlijk op weg gaan naar bijvoorbeeld etappezeges. Gisteren probeerde zijn ploeggenoot Pavel Sivakov dat nog. En die werd in de finale uiteindelijk ingerekend. Maar je zult wel zien dat zij ook over moeten stappen op een plan B. En soms werkt het heel lekker en bevrijdend voor sommige renners. Hè, die eigenlijk beginnen als superknecht. Maar vervolgens, ja, als de grote koning verdwijnt, zelf in de spotlights kunnen komen. Nou, dat kan een mooi plan B voor ze zijn. Maar het zal niet makkelijk zijn om de knop om te zetten. En daarom is die rustdag van vandaag ook voor die ploeg wel een hele welkome.
1: Ik hoorde gisteren Michael Bogert bij Rob van Zomer op GPS Sportradio zeggen, hij valt nooit, Pogacar. Hij komt eigenlijk nooit iets tegen. En dan zal je altijd zien,
0: klopt.
1: En dan ligt hij ineens. Ja. Hè, en dan is het ook ineens heftig.
0: Ja, het is echt een zeldzaamheid. De laatste keer dat dit gebeurde was in Luik-Bastenaken-Luik van 4 jaar geleden. En toen verloor hij ook uiteindelijk ook de ronde van Frankrijk, omdat hij toen een polsbreuk had en net niet optimaal fit was. En toen kon Vingegaard hem kloppen. Maar daarna is hij eigenlijk nooit meer gevallen, is nooit ziek, blijft altijd uit de problemen. Dat is, ja, je zou zeggen geluk, maar misschien ook wel een beetje een kwaliteit, want hij is ook wel heel erg behendig op de fiets. Ja, maar toch, dit gebeurt, weet je, daar lag in één keer zo'n hele stomme steen, ja. Een halve meter op het wegdek. Ja, en als je maar even net niet dat even op tijd gezien hebt, en dat gaat ook haast niet, en er was net een tussensprint geweest, hoge snelheid in het peloton, dan is dit gewoon een brute pech dat zelfs de grote Pogacar kan overkomen.
1: Nog één dingetje, Wout van Aert kijken we natuurlijk ook altijd graag naar.
0: Ja.
1: Gaat eigenlijk voor de groene trui, hè? Zijn grote concurrent is eigenlijk al weg. Dus je zou kunnen zeggen, die is wel voor Wout, of niet?
0: Ja, is een hele goede kans in ieder geval, Wout. Maar ook hij moet op de fiets blijven zitten, dat is één. Ja. En er zijn toch nog wel wat concurrenten die daarvoor ook in aanmerking kunnen komen. Wout was eigenlijk 3 jaar geleden ook op weg naar het winnen van de puntentrui. En toen viel hij uit in die Vuelta, ook na een lelijke valpartij in een afdaling. Dus hij zal zeker zijn kansen nog niet vieren. Zijn potentiële overwinning op die groene trui. Morgen overigens voor Wout van Aert. Echt een hele mooie kans. Een heuvelachtige rit. En mocht je zo'n rit winnen, dat zal hij natuurlijk zelf fantastisch vinden. Maar dan pak je ook wel heel veel punten in die strijd om die trui. Dus ik denk, voor Wout absoluut een mooie kans om die trui te pakken dit jaar. Maar de gevaren liggen op de loer. Ze weten het allemaal als geen ander.
1: En vandaag een rustdag, hè? Voor allemaal, dus ook voor jou.
0: Ja, vandaag rustdag. Heel fijn inderdaad. voor de volgers, maar zeker voor de renners. Die gun ik het allermeest.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel. En later in de week praten we graag nog even met jou over de Vuelta. Dankjewel zover.

NTR Sport Radio. Deze buitengewoon natte maandagochtend. Langzaam maar zeker is de ochtendshow aan zijn einde aan het komen. En gaat Rick van Veldhuizen hier op de zender verder toch nog even terughalen dat het uitstekend gaat met Real Madrid. En dat is het Real Madrid van José Mourinho natuurlijk. De grote vraag was hoe hij het zou houden. En gisteren voor de derde keer op rij gewonnen. Hij maakt zich overigens geen illusies. Weet dat er ook mindere tijden zullen komen. Maar vooralsnog gaat het uitstekend. En de 4-0-7 zege op Malaga bezorgde hem de beste seizoenstart als trainer van Real Madrid tot nu toe. Hij was al een keer eerder verantwoordelijk natuurlijk. 2010 tot 2013. Maar in die periode wist hij zeker niet in zijn eerste drie competitieduels foutloos te blijven. En dat lukt hem dus nu wel. Hij is tevreden over zijn selectie. Hij zegt het was ons doel om de nul te houden en samen te werken. En dat gaat uitstekend. Hij hield overigens wel, dat was opvallend, Denzel Dumfries de hele wedstrijd op de bank. Maar heeft wel de complimenten voor een andere speler. Dat is Dien Huijsen. Die tegen zijn oude club Malaga de hele wedstrijd speelde als centrale verdediger. Hij zegt, ja, ik heb met hem gesproken. Ik kan het waarderen als een centrale verdediger de bal goed kan controleren en passes tussen de linies kan geven. Is een belangrijke kracht. Besluitvaardigheid heeft hij. Hij heeft zelfvertrouwen. En ook vermogen om 1-op-1 duels te winnen. Hij staat er dus goed op bij zijn coach. Deze Dien Huijsen die voor seizoen eigenlijk aan het einde van het seizoen niet altijd meer basisspeler was. Maar dit is prettig als je dit hoort van jouw trainer José Mourinho. Opvallend ook dat de PSV nog een extra spits naar Eindhoven gaat halen. Een spits die notabene op een doodspoor zat in Enschede. Ik heb het over Sam Lammers. Hij gaat vandaag in Eindhoven medisch gekeurd worden. En gaat zich dan melden bij Peter Bos als lid van de selectie. En het is de zoveelste aankoop al hier bij de Eindhovenaren. Die dus stevig bezig zijn en zich melden op de transfermarkt. Dat doen ze niet zomaar natuurlijk. Ricardo Pepi is de spits en de andere is Plea, maar die is al geruime tijd geblesseerd. En voor PSV is dit ook een belangrijke speler, omdat hij een homegrown player is. En in de Champions League is dat verplicht om een aantal van die homegrown players op je lijst te hebben. Dat is ook de reden waarom in het Engels voetbal vaak de derde keeper een Engelse keeper is. En die 39 is nooit keept, maar wel in de selectie zit. Maar Sam Lammers zou dus vandaag zomaar PSV'er kunnen worden. De club waar hij ook zijn jeugdopleiding afrondde. En dan Feyenoord nog tot slot. Dat gaat dan toch afscheid nemen van Ueda, de Japanse spits die op het WK eigenlijk al loerde op een transfer. Die alsnog gaat krijgen. Hij is in Lille in Frankrijk om zijn transfer af te ronden. 25 goals maakte hij vorig jaar in de Eredivisie. En het is niet helemaal bekend hoeveel geld Feyenoord voor hem gaat ontvangen. Maar dat zal meer zijn dan de 9 miljoen die Feyenoord zelf 3 jaar geleden betaalde aan Cercle Brugge. Dus ook daar wordt op dit moment een keuring afgenomen. En als dat allemaal in orde is, is Feyenoord een spits kwijt. En zal er ongetwijfeld in de komende dagen. Maar daar houden we je van op de hoogte hier bij GPS Sport Radio nog het een en ander gebeuren op de transfermarkt.

0: We gaan er zo vandoor hier bij GPR Sportradio als het gaat om de ochtendshow. Kas, doe je wel je regenjas aan, want het is nat op de fiets, hè?
1: Ja, ja, daar wordt nog wat.
0: Precies, het is een natte dag vandaag. Hou daar rekening mee. Het weer is niet echt zomers, hoewel het op 31 augustus echt een zomerdag is. Tot slot nog even wijzen op de nieuwe podcast die er vanmiddag om 16:30 is. De podcast van GPR Sportradio. Dat is F1 aan tafel vanuit de Harbour Club Vinkeveen. 16:30 dus online. En wie zit er aan tafel? Rick van Veldhuizen, die je zometeen eerst tussen 10 en 12 hier nog even op de zender hoort. Max Koebold zit er. Hij is ook co-commentator bij GPR Sportradio en voormalig coureur. En Ronald Molendijk schuift aan en die zit altijd in zijn vaste hoekje. Is de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland. Frank Evenblij is de deskundige presentator, maar doet ook al wel weer een spelletje, want er is kans natuurlijk op een volle tank brandstof voor je personenauto in het spel Raad het autogeluid en meer. Vanaf 16:30 online via gprsportradio.nl, jouw favoriete podcast-app of de videocast via de Kijk-app. Dit was hem echt. De hele tafel is leeg. Morgen hebben we hem weer helemaal gevuld. Rick van Veldhuizen is er zometeen direct na het nieuws van 10 uur. Fijne dag verder.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat, ondanks uren praten, niet. Maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp, ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. Het is wisselvallig, met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken, geldt code geel. Tijdens droge periode breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog wel wat aan de hand in de spits op de A7 Zaanstad richting Hoorn. 4 kilometer file bij Purmerend door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Opruimwerkzaamheden op de A44 Amsterdam Den Haag geven 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. De Kobberlo-tunnel is dicht vanuit Wassenaar richting Zoeterwoude door een ongeluk. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Epe. 5 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Er liggen spullen op de weg op de A50 Apeldoorn. Door richting Arnhem bij Alfred Hoenderloo. Een kwartier vertraging, 6 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven. Helemaal dicht bij Geldrop. Dat komt door een ongeluk tot 1:15 waarschijnlijk. 11 kilometer file begint al bij Asten. En omrijden gaat via Roermond, via de A73 en de A2.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
9: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
11: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
17: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
16: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
15: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
19: Hé, wat doe jij nou?
18: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
20: Geef
3: NTR Sportradio.
7: Sportradio. Goedemorgen.
3: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
7: Een nieuwe dag en een nieuw geluid. En wat een energieke kick-off dit weekend van GPR Sportradio. Ja, en niet alleen het weekend. Ook door de week zijn we bij je met het allerlaatste sportnieuws. Daar gaan we dan weer. GPR.

0: voor radiohistorie. De dag dat in 1974 alle zeezenders, waaronder Radio Veronica, het veld moesten ruimen. En uiteindelijk aan land weer verder gingen. Maar in die tussentijd is er een hoop veranderd. Is er ook gewoon sportradio in Nederland. Dat heb je dit weekend wel kunnen meemaken. En voordat we uitgebreid naar de Nederlandse voetbalzondag nog even gaan kijken. Eerst drie dingen die je vanochtend misschien al had moeten weten.
1: GPR Sportradio.
0: En voordat we uitgebreid naar de Nederlandse voetbalzondag gaan kijken, eerst even drie dingen die je vanochtend eigenlijk had moeten weten. Novak Djokovic is klaar bij de US Open. Vanochtend begon even na 6 uur Ronald van der Geer al met dit bericht op zijn eerste moment dat hij op GPR Sport Radio te horen was. En dit is toch wel het grootste nachtelijke sportnieuws. Novak Djokovic uitgeschakeld op de US Open. 39-jarige Serviër verloor in 5-6 van de ongeplaatste Argentijn Mariano Nabone. Met 7-6, en toen kwam de Serviër nog even terug met 5-7, 4-6 en daarna werd 6-2, 6-1 voor de Argentijn. Djokovic oogde fysiek beroerd en moest tijdens de wedstrijd verschillende malen overgeven. Het is voor het eerst trouwens dat Djokovic in New York al in de eerste ronde verliest. En daar komen we zo meteen nog even wat uitgebreider op terug. Roon is na 10 jaar weg uit Bergamo. En dit bericht kwam vannacht zo rond het middernachtelijk uur binnen. Want Martin de Roon vertrekt bij Atalanta en tekent voor 1 seizoen bij AS Roma. De Roon speelde in totaal 445 wedstrijden voor Atalanta. Dat is een absoluut clubrecord. En wordt in Rome herenigd met zijn voormalig trainer Gian Piero Gasparini. En grappig genoeg kan hij vanavond al bij Roma Lecce betrokken zijn. Maar ja, dat moet dan wel Gasparini willen. Hij is de trainer en hij bepaalt. Dan Rinus Fiké. Blijft toch raar dat iemand Fiké heet terwijl hij van Kalmthout heet. Maar ja, internationaal gezien en zeker in Amerika is het misschien handiger om zo'n nickname aan te nemen. Ook vannacht had Rinus succes, Nederlands succes dus in Amerika. Rinus Fiké werd 3e in Milwaukee en pakte daarmee een podiumplaats in de IndyCar. Peto Award won bij de races die zondag werden afgewerkt. En dat was sinds Rick Mears in 1981 niet meer gebeurd. Alex Palou verzekerde zich ondertussen van zijn 5e IndyCar-titel. Dit soort zaken om even gewoon de slaap uit je ogen mee te wrijven. Een bakje koffie erbij te zetten en te beseffen: hé, ik ben bij GPR Sportradio.

0: is alles anders. Heten we GPR Sportradio. Hoor je mij nu hier? Hallo, mijn naam is Rick van Veldhuizen.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ja, terug naar New York dus. Novak Djokovic begon aan zijn jacht op die bijna ongelofelijke 25e Grand Slam titel. En die jacht is na één avond voorbij. Jammerlijk. De Serviër kwam tegen Mariano Nabone nog met 2 sets tegen 1 voor. En daarna stortte hij fysiek in. Nabone won de laatste 2 sets met 6-2 en 6-1. Djokovic moest tijdens de partij ook meerdere malen overgeven. En dan, vandaag komen de Nederlanders in actie. Botek van der Sand schulp tegen Jan Chonski. Dat is een Brit voor alle duidelijkheid. En komende nacht onze nummer 1. Dat is Tellon Griekspoor tegen Ben Shelton. Shelton is als 8e geplaatst. De partij staat niet voor 1 uur vannacht Nederlandse tijd gepland. Gisteren sprak Tom van het Hek met voormalig tennister en Eurosport-commentator Christy Bogert over precies die loting.
2: En het is helemaal geen makkelijke loting. Shelton hoort misschien wel zelfs bij de titelkandidaten natuurlijk. Maar ik ben altijd een beetje van mening, je kan maar beter misschien in het begin van zo'n toernooi tegen zo'n topper spelen. Want die is ook een beetje nerveus. Alle ogen zijn gericht op Shelton. Dan dat je hem verder in het toernooi treft. De grote vraag is alleen, is Griekspoor fit? Want die heeft natuurlijk een buikspierblessure opgelopen 2 weken terug. Dus dat is even de vraag hoe dat gaat ontwikkelen.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ja, Ben Shelton voor Tellon Griekspoor. Dan heb je toch wel alvast deze klus mogen klaren als je dat überhaupt gaat lukken. Want nogmaals, hij is de nummer 8 van de wereld. Je hoorde Christy Bogert bij Top van het Hek gisteravond over deze bijzondere loting op de US Open. Sowieso houden wij de boel de komende weken in de gaten als het gaat om wat er gebeurt in New York en de US Open. En Tom van het Hek, overigens, die hoor je, dat is ook nieuw, goed om even te melden. Tom van het Hek hoor je iedere zondagavond vanaf 6 uur, vanaf het moment van avondeten tot 10 uur. En zal ook vooral heel veel terugkijken op de dag vol sport. Dit is GPR Sportradio. Wij zijn nieuw, wij zijn anders, wij brengen sport en ook heel veel lekkere muziek.

0: We hebben elkaar net gevonden met GPR Sportradio Show. Don't leave me this way.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Even een voetbalzondag in één adem. FC Utrecht tegen PSV werd 1-6. Feyenoord ADO 2-2. Willem II tegen Heerenveen ook 2-2. Telstar IJmuiden tegen Ajax 0-4. En Cambuur Leeuwarden tegen FC Twente met 1-4 werd deze wedstrijd beslecht met de wetenschap dat de FC Twente supporters dus niet welkom waren. Heeft die echt geholpen? Maar die 1-6 in Utrecht die springt er natuurlijk meteen uit. Utrecht heeft na 4 wedstrijden slechts 1 punt. En misschien nog pijnlijker, 15 tegendoelpunten. Alleen in 1987 begon FC Utrecht defensief nog slechter aan het Eredivisie-seizoen. En aanvoerder Danny de Wit was na afloop behoorlijk vernietigend over zijn eigen ploeg. Hij vond dat Utrecht na rust simpelweg is gaan stoppen met het spelen van voetballen.
3: Ja, heel erg. Ja, ik kan er niet meer over zeggen hoe we vandaag spelen. Het is gewoon ronduit slecht. Kwaliteit tekort. Het is gewoon niet genoeg. En meestal tegen AZ hier thuis en dan dit eroverheen. Dat is, dan sta je wel met heel veel schaamte. En aan de tweede helft, ja, daar wil ik het niet eens over hebben.
0: Het hardste oordeel kwam dus niet van trainer Correa, maar van zijn eigen aanvoerder. Danny de Wit vond dat Utrecht dus op een goed moment letterlijk de handdoek in de ring had gegooid. En Anthony Correa, die dus kwam van Telstar IJmuiden en in Utrecht was aangesteld, kreeg na die wedstrijd de vraag of de druk op zijn positie inmiddels al aan het toenemen is. Peter Bos, trainer van PSV, hoorde dat aan. Het was niet de bedoeling dat hij dat zou horen, maar hij liep toevallig voorbij. En die werd plaatsvervangend boos. Hij noemt dit een idiote wereld waarin we leven, dat een nieuwe trainer na 4 competitiewedstrijden al deze vraag voor zijn kiezen krijgt.
4: Er zijn 4 wedstrijden onderweg. Dus als jij het hebt over PSV in het begin, voorbereiding. Dit is die idiote wereld waar wij in leven. Het is toch belachelijk dat zo'n vraag gesteld wordt na 4 wedstrijden. Ik neem aan dat de club hier toch met vol verstand gezegd heeft, dit is onze trainer, met hem gaan we. En dan wordt na 4 wedstrijden zo'n vraag gesteld.
5: Ja, het zal toch ook niet zo'n hele grote verrassing voor jou zijn. Je weet ook hoe de wereld
4: is. Maar die vragen zijn mij ook gesteld.
5: Ja.
4: Die werden mij ook in mijn tweede jaar bij PSV gesteld. Toen we het eerste jaar geweldig kampioen waren geworden.
5: Ja.
4: Dus ik vind het echt lachwekkend bijna.
0: Mooi. Peter Bos die opkomt voor zijn in nood leidende collega trainers. In dit geval Anthony Correa. Toch lastig als je gehaald bent met een groot verhaal naar Utrecht. En nou, er komt daar helemaal niks van terecht. Dat lijkt me echt heel erg lastig. Maar goed, daar kunnen we mee. Want na 4 competitiewedstrijden mag de positie van een nieuwe trainer nog niet ter discussie staan volgens Peter Bos. Ben je het daarmee eens of niet eens? Dat is even mijn vraag aan jullie.
2: De spraakmaker.
0: Want 1 punt uit 4 wedstrijden is echt dramatisch. Maar je bent ook iemand die aangesteld is omdat je kennelijk in de plannen gelooft van de trainer. Ja, hoe lang moet je iemand dan nog minimaal gaan geven? 4 wedstrijden zonder enig resultaat. Je bent toch een voetbalclub uit een grote stad. Dan wordt er wel naar je gekeken. Wat is jullie mening hierover? Check hem even via de app van GPR Sportradio. Daar kun je op reageren en laat ons even weten wat jullie reactie en jullie gedachten hierover zijn. Dit is GPR Sportradio. Met nu Ella Langley.

0: deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
1: Coco.
2: Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: GPR Sportradio. Verkeer.
18: Dit is even de hart van de ANWB.
19: Files nemen weer af. Incidenten veroorzaken wat vertraging nog. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Na een ongeluk 3 kilometer file bij Purmerend. 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag. 2 kilometer file bij Wassenaar. De weg is weer vrij. A67 Venlo richting Eindhoven. 10 kilometer file tussen Ast en Geldrop. Veel vertraging door een kapotte auto is de linkerrijst ook dicht.
17: GPR Sportradio.
18: Sportradio.
17: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
20: Over de trainer van FC Utrecht. Na 4 competitiewedstrijden mag de positie van een nieuwe trainer nog niet ter discussie staan. Dat zei Peter Bos. Ben je daarmee eens of ben je daarmee oneens? Zometeen hoor je het hier bij GPR Sport Radio.

0: Lekker elkaar een beetje irriteren op de vroege maandagmorgen met geluidjes. Goedemorgen, het is Coldplay.
1: De Spraakmaker.
0: We hebben het over...

dit nog niet ter discussie mag staan. Dan komen de reacties via de app van GPR Sportradio. Erik uit Markelo zegt, ja, Bos heeft helemaal gelijk. 4 wedstrijden is helemaal niks. Anders kun je een trainer net zo goed een contract aanbieden voor 6 weken. Marijke uit Gieten zegt, ja, 1 punt is wel 1 ding. Maar 15 tegengoals vind ik nog zorgelijker. Als je geen verbetering ziet, ja, moet je toch echt de vraag kunnen stellen. Petter Gek uit Oudenbos. Utrecht heeft Correa bewust gehaald. Dan moet de leiding nu ook achter hem gaan staan, vierkant. Lisette uit Meidrecht. Een trainer ontslaan zou ik belachelijk vinden. Maar vragen stellen na een 1-6 thuisnederlaag lijkt mij volkomen normaal. Arno uit Arnhem-Muiden, jawel. Iedere club roept bij de presentatie dat zij een lange termijnvisie hebben. Laat dat dan ook eens zien als je 3-4 wedstrijden verliest. Saskia uit Millingen aan de Rijn in Gelderland zegt, het hangt ervan af wat er intern gebeurt. Als spelers het vertrouwen volledig kwijt zijn, kun je ook niet blind zeggen, ja, 10 wedstrijden wachten mensen, het komt vanzelf wel. Dus ja, dat soort zaken. Fijn dat jullie ons weer hebben gevonden via GPR Sportradio. Het is daar waar je onze app kunt vinden. Als je gprsportradio.nl gaat, zie je rechtsboven in de mogelijkheid om daarop te klikken. Daar kun je alles op kwijt en dus ook reageren hierop. Op onze spraakmaker van dit uur. Dankjewel daarvoor. Het is... Ik moet nu eens nadenken. GPR Sportradio. Anders moet er namelijk de euro in het potje voor verkeerd uitspreken. Nu met In The City en The Good Life. Let me-

augustus 2026 met Inner City en The Good Life. Ja, het is een heel raar en bijzonder weekend geworden voor GPR Sportradio. We hebben de launch gehad, om het zo maar te zeggen. Een heel intensief weekend met heel veel sport erin. En ook door de week presenteren wij ons met heel veel sport. Er zijn wat vragen over waar ik ben gebleven in de programmering tussen 4 en 7. Nou, ik ben een stukje opgeschoven naar iedere dag, ieder door de weekse dag tussen 10 en 12. En Twan van Peperstraten, die zal vanmiddag om 4 uur hier zitten. Dat betekent dat we gewoon even een kleine shuffle hebben gehad. Zo raar is dat af en toe ook niet. Ja, dat houdt het allemaal een beetje levendig en leuk. Overigens daarover gesproken over levendig en leuk. Straks ook nog F1 aan tafel, waar ik ook voor ben uitgenodigd. Dus ik zal me daar vanmiddag melden. En de podcast is meestal rond 4:30 weer online. En ook eventueel te bekijken via Kijk. Dus ja, ook leuk om daar even aan mee te doen vandaag. Even wat korte sportnieuwsjes. Bij het EK Gravel in België was het gisteren Nederland 1 en 2. Femke Markers die pakte namelijk het goud en Shirin van Anrooy werd tweede. Dan het oranje basketbal. Dat is klaar voor wat betreft het WK. Nederlandse basketballers kwamen heel dicht bij een stunt tegen Kroatië. Maar het werd 99 tegen 101. En daarmee kan Nederland het WK van 2027 definitief vergeten. Ja, als we het toch hebben over Utrecht en de positie van Anthony Correa als trainer. FC Twente won gisteravond met 1-4 bij SC Cambuur. Wout Weghorst scoorde opnieuw. Gaat trouwens ook trouwen. Gelooft in van alles en nog wat en in ons lieve heer. En Cambuur staat daardoor na 4 wedstrijden nog altijd op de 0 punten. Maar daar in Leeuwarden hoor je niemand klagen, niemand mopperen. En ja, kijken ze gewoon iedere keer weer opnieuw uit naar een nieuwe wedstrijd. Toch wel even anders die beleving in Leeuwarden of in Utrecht. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Tour Update.
1: Ja, de Tour de France is er natuurlijk niet meer. Maar Vuelta betekent eigenlijk hetzelfde als Tour. Dus Vuelta betekent eigenlijk, ja, je gaat heen en je gaat terug. Dus een soort van rondje wat je maakt. Dat is een Vuelta. Dus vandaar deze Tour-update, dan snap je hem ook even. De Vuelta heeft vandaag trouwens wel zijn eerste rustdag. En dat komt goed uit, want na 9 etappes moeten we zeggen dat de hele wedstrijd eigenlijk opnieuw moet worden bekeken. Zaterdag viel Tadej Pogacar hard van het asfalt af. Het resultaat was een hersenschudding, een ontwrichte sleutelbeenbreuk en een stabiele breuk in zijn nekwervel. Maar dat kan allemaal niet geopereerd worden, want als je een hersenschudding hebt, dan mag er geen mes in. Dan moeten ze wachten tot je hersteld bent van je hersenschudding en pas dan kunnen ze gaan opereren. Dus het is nog even pijnlijden voor Tadej Pogacar. De Vuelta is voor hem, dus voor Tadej Pogacar, helemaal voorbij. Gisteren kregen we meteen antwoord op de vraag, wie profiteert ervan dan als eerste? En dat was natuurlijk Enric Mas, de 31-jarige Spanjaard. Die wilde de rode trui zaterdag niet op zijn schouder doen uit respect voor Tadej Pogacar. Maar gisteren bij aanvang droeg hij wel voor het eerst zijn rode trui en won meteen de loodzware 9e etappe op de Alto de Aitana vanuit La Villa Gioia. Leuke plek trouwens om uit te vertrekken met al die gekleurde huisjes. En ja, ik kom zelf heel vaak in die omgeving. En de Alto de Aitana is gewoon een moordenaar. En allerlei kolletjes daaromheen zijn ook echt verschrikkelijk moordend. Soms zelfs met 20+ stijgingspercentage. Niet te doen. Ik heb er wel eens gefietst. Je staat compleet stil. Gelukkig zijn dat getrainde benen die er tegenop moesten. Maar ze gingen ook niet echt hard, kan ik je vertellen. Uiteindelijk Enric Mas, die reed op 3,2 kilometer van de finish weg van het peloton. Alleen Oscar Only wist hem nog te volgen. Maar uiteindelijk Primoz Roglic werd derde. Maar het klassement ziet er nu als volgt uit. Enric Mas staat op nummer 1. Primoz Roglic op 1 minuut en 18 seconden. Felix Gall op 1:39. En Oscar Only die staat op 2:20. Ja, dus de vraag die zaterdag nog gek had geklonken is nu ineens heel erg serieus geworden. Kan Enric Mas de Vuelta winnen? Ja, en dat is natuurlijk wel een mogelijkheid. De kaarten zijn compleet opnieuw geschud. Met Pogacar uit de wedstrijd is de Vuelta ineens een compleet andere ronde geworden. Morgen dan gaat de Vuelta weer van start na de rustdag. En dan gaan ze 184,7 kilometer rijden. Van Alcaraz naar Elche de la Sierra. Dus dat voor wat betreft morgen. Vandaag blijft het volledig stil. Nou ja, qua fietsen dan rondom de Vuelta. Dit is GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: het was de grootste vreugde uit mijn carrière. Onder andere Chapel Roan trapt op en zegt tegen Rodrigo: we hebben mensen zoals jij nodig. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Na een ongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven is de weg weer vrij, maar nog 4 kilometer file tussen afrit Liesel en afrit Zomeren. En de vertraging is 20 minuten.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
11: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
14: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
3: Sinds dit weekend hebben we Sportradio weer opnieuw uitgevonden. En sinds gisteren 6-1 voor PSV tegen Utrecht zijn ze alweer bezig in Eindhoven met een nieuwe versterking. Sam Lammers staat op het punt om naar Eindhoven te gaan.

0: tijd staat hier zeker niet stil. Zeker niet na dit weekend hier bij
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Eerste echte nieuws van deze maandagochtend komt opnieuw uit Eindhoven. PSV heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met FC Twente over Sam Lammers. De inmiddels 29-jarige spits wordt vandaag in Eindhoven medisch gekeurd en keert, als alles goed gaat, na 6 jaar terug bij de club waar hij destijds werd opgeleid tot de hertgang. En dat is eigenlijk een aardige carrièrecirkel. Lammers vertrok in 2020 voor miljoenen naar het Italiaanse Atalanta. Daarna kwam hij via Eintracht Frankfurt, Empoli, Sampdoria, zelfs de Rangers en daarna FC Utrecht, uiteindelijk uit bij FC Twente. En nu dus waarschijnlijk weer terug naar PSV. Bij Twente raakten Lammers dit seizoen achter Wout Weghorst en Lucas Vennegorf Hesseling in de pickorder. PSV heeft juist weer behoefte dus aan een extra spits door de blessure van Plea. En PSV lijkt vandaag sowieso een halve medische kliniek te openen, want ook rond de NSC'er Ouaiza wordt er nog volop gewerkt aan een transfer. Mijn gedachte hierover is dat ik vind Lammers eigenlijk best wel heel logische aankoop. Ik bedoel, het is geen speler waarbij iedereen onmiddellijk op de banken gaat staan. Daar in Eindhoven. Hey, hij is terug, Sam Lammers. Maar wel iemand die de competitie als geen ander kent. PSV ook heel goed kent, want daar heeft hij als jonge jongen ook gespeeld. En niet de eerste 3 maanden hoeft uit te zoeken wat Peter Bos nou precies van hem verwacht. Dus eigenlijk een hele verstandige transfer van PSV. En ja, soms zijn verstandige transfers belangrijker nog dan allerlei spannende transfer. Nou, deze verstandige transfer is waarschijnlijk zo goed als een feit. Hij komt naar PSV. Sam Lammers, het moet heel raar lopen als dit anders gaat. Dit is GPR Sportradio.

0: Precies, ook wat wij proberen hier bij GPR Sportradio. De weg naar jouw hart weten te vinden.
1: GPR Sportradio.
0: Met heel veel sportnieuws en lekkere muziek. Even wat korte sportberichten. Dit is een bericht over Danny Noppert. Hij was gisteren de beste Nederlander op de Hungarian Darts Trophy. Oftewel de Darts Trophy in Hongarije. Hij versloeg in de kwartfinale landgenoot Dirk van Duivenbode met 6-5. Maar verloor daarna wel in de halffinale met 7-3 van Ross Smith. Smith won uiteindelijk het toernooi. Jan van Veen verloor zijn kwartfinale nipt met 6-5 van Gary Anderson. Ja, en Michael van Gerwen, ja, verwachten wij iets anders momenteel. Hij vloog er eerder al uit tegen Nathan Aspinall. Dus die was al vrij snel klaar. Dan kijken we nog even naar de motorsport. Want Marc Marquez won gisteren de MotoGP van Aragon. Dat is de juiste uitspraak in Spanje. Pedro Acosta werd tweede. Marco Bezzeggi werd derde. En belangrijker voor het kampioenschap is dat Jorge Martin vijfde werd. Marquez heeft de achterstand op WK-leider Martin daarmee teruggebracht tot 19 punten. Dus de titelstrijd is na Aragon ineens een heel stuk interessanter geworden. En blijven we ook hier op de voet volgen. Wij van GPR Sportradio. Show.

0: Terence van Veersen, shout, shout. Ja, er is wat geschreeuwd langs de bosbaan, kan ik je vertellen. Want dit verdient ook even aandacht, jongens. Het WK op de bosbaan is gisteren afgesloten. En Nederland eindigde bovenaan de medaillespiegel met 4 keer een gouden medaille. 3 keer zilver, 3 keer brons. In totaal dus 10 medailles. En de slotdag was eigenlijk een perfecte samenvatting van die hele week. De Holland 8 prolongeerde de wereldtitel. En hoeveel verschil zat er tussen Nederland en Groot-Brittannië? 600ste van een seconde. De Nederlandse 8 voer bovendien de snelste 2000 meter... die je ooit bij een mannen 8 hebt kunnen meten. En daarna pakten Simon van Dorp en Roos de Jong ook nog goud in de gemengde dubbel 2. Caroline Florijn eindigde bij haar terugkeer in de skif als 3e. En Nederland sluit daarmee voor de 3e of volgende keer een WK of de Olympische Spelen af als winnaar van het medailleklassement. En het mooie is, ja, daar hebben we ook nog geluid bij. Want 4 keer goud, 3 keer zilver, 3 keer brons en uiteindelijk ook nog bovenaan de medaillespiegel. Gisteravond sprak Tom van het Hek met Olympisch kampioenen en toernooidirecteur Ilse Paulus over wat er eigenlijk de afgelopen tijd op die bosbaan precies gebeurd is. En gisteren in het bijzonder.
1: Ja, het was zeker geslaagd. Het was een heel leuk evenement afgelopen week met ook heel veel bezoekers. Dus het was echt een roeifeestje. En gelukkig organisatorisch ging ook alles helemaal goed. En dus we hebben ervan genoten wat dat betreft.
2: En roeien is een sport die het ook van een aantal van dit soort evenementen zeg maar moet hebben. Heeft het aantal toeschouwers wat er uiteindelijk in zijn totaliteit kwam jullie wel verrast?
1: In positieve zin. We hadden ruim 38.000 bezoekers over een week. En in het weekend was het zo goed als uitverkocht met dagelijks 10.000 bezoekers. En dat is voor het roeien echt wel bijzonder, dat er zoveel mensen op afkomen.
0: Ilse Paulus, toernooidirecteur van dit afgelopen evenement op de bosbaan. Het WK roeien, waanzinnig. Ik heb het toevallig van de week nog over gehad dat ik het heel bijzonder vond. In de jaren 60, 70 zag je altijd zoveel mensen langs de dijk fietsen, langs de bosbaan, om echt iedere slag goed van dichtbij te kunnen waarnemen. En dat is eigenlijk een beetje teruggekomen, dat gevoel. Heel veel mensen, 5000 mensen op de tribune, 5000 mensen langs de kant. En het kan nog steeds leuker en gezelliger worden. Ik zou zeggen, dit is iets om naar uit te kijken. Zeker ook richting Los Angeles 2028. En natuurlijk de belangrijke vraag: kunnen we dit niveau vasthouden tot aan die Olympische Spelen in 2028? Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting.

0: verblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
21: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
22: GPR Spot Radio. Verkeer.
23: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Eindhoven-België door een ongeluk in België 7 kilometer file tussen Eersel en de Belgische grens. De vertraging is een half uur en de rechte rijstrook is dicht.
22: GPR Sportradio.
23: Sportradio.
22: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
24: Infantino, de FIFA. We hebben er af en toe geen mening over, maar dan ineens wel. En dan als KNVB zijn we ineens heel erg stevig. Ach, zometeen maar even meer over.
23: Bij GPR Sport Radio.

0: plaat die perfect aansluit bij datgene waar we het nu even over willen gaan hebben. Over Infantino en de FIFA. Ja, het verhaal dat wat mij betreft veel groter is dan alleen een ruzie tussen voetbalbestuurders. De KNVB wil in Nederland een internationale top gaan organiseren over de toekomst van de Wereldvoetbalbond FIFA. En niet alleen met Europese landen. In principe zouden de vertegenwoordigers uit alle werelddelen en alle 211 aangesloten bonden moeten komen. Op één man na. Ja. Gianni Infantino. Gijs de Jong, hij is secretaris-generaal van de KNVB, zegt... ja, we zijn het vertrouwen in deze man helemaal kwijt. Hij is niet welkom bij deze bijeenkomst over de toekomst van de FIFA. Hij is het verleden. Krasse uitspraken. Maar de KNVB zegt ook, het probleem is niet opgelost... als alleen Infantino zou worden vervangen. De macht van de FIFA-president moet uiteindelijk worden beperkt. Er moet onafhankelijk toezicht komen, meer transparantie, meer verantwoording. De voorzitter zou zich niet meer met de dagelijkse leiding van de FIFA moeten gaan bemoeien. Oké, daar sprak trouwens Marcel Meijer gisteren nog over met Gijs de Jong. Maar het is ook wel een heel bijzonder verhaal. Nederland zegt dus niet alleen Infantino moet weg. De KNVB wil de hele manier waarop de FIFA wordt bestuurd veranderen. Dat zijn nogal krasse uitspraken. Vandaar kom ik uit bij...
1: De Spraakmaker.
0: Moet de KNVB zich zo nadrukkelijk gaan bemoeien met wie de FIFA leidt? Ik bedoel, krijgen we hem straks niet gewoon in ons gezicht weer keihard terug? Of moeten we gewoon moed tonen en eens een keer zeggen... dit zijn wij zijn Nederland, wij vinden hier wat van. Maar ja, we zijn wel een heel klein landje. Maar goed, laat even weten via de app van GPR Sportradio. Overigens heb ik begrepen dat hij even momenteel bij de app niet aanwezig is... maar wel nog staat via GPR Sportradio. Dus daar rechtsboven vind je wel het icoon. Dan kan je mij even laten weten hoe jij er tegenaan kijkt. Moet de KNVB zich zo nadrukkelijk bemoeien met wie de FIFA leidt of niet? Nou, kom maar door.

0: Propaganda, hoorde je. Ja, zeker een duel daar bij de FIFA. En die gaat vanuit de KNVB.
1: De Spraakmaker.
0: Jongen. Moet de KNVB zich zo nadrukkelijk bemoeien met wie de FIFA leidt of niet? Of scherper gesteld. Goed dat Nederland voorop gaat in de strijd tegen Infantino. Of maken we onszelf weer te belangrijk? Misschien wel belangrijker dan we zijn. Want de KNVB heeft natuurlijk maar één stem binnen een organisatie van 211 bonden. Is het juist goed dat er dan iemand over gaat beginnen, zoals de KNVB? Of moet Nederland vooral medestanders zoeken en wat minder hard voor de troepen uitlopen? Nou, jullie reacties zijn binnengekomen. Alhoewel, ik ben ze nog aan het verzamelen, want het was wel heel kort dag dit. Ik pluk er nog een paar uit, dus een verspreking hier en daar zou natuurlijk best kunnen, want ik lees ook voor het eerst. Deze pak ik er ook even bij. Natasha uit Meers in Limburg. Ik vind dat Nederland soms wel erg graag het moreel kompas van de wereld wil zijn. Zoek eerst eens even wat steun voordat je wat gaat roepen.

win je dus nooit. En geloof mij, dat heeft Infantino goed geregeld daar, hoor. Marleen uit Renesse, dat Infantino niet eens welkom zou zijn, vind ik eigenlijk al onhandig. Als je echt iets wilt veranderen, moet je misschien ook juist met hem praten over wie het gaat. Of waar het probleem vandaan komt. En Jeroen uit het Friese Lemmer zegt, als het vertrouwen fundamenteel weg is, hoef je niet

Miley Cyrus, The Midnight Sky, bij GPR Sport Radio. En dan moeten we toch even hebben over wat minder leuke dingen. Het WK hockey. De meiden die haalden het niet tegen de Argentijnen. Die verloren daar met shootouts. Ja, maar heel lief te zijn, ik zat naar die wedstrijd te kijken en ik zei al tegen de mensen om me heen, nou, dat gaat hem niet worden voor vandaag. Ik weet niet wat die meiden hadden, maar datgene wat ze al die tijd hadden, waarom ik ze eigenlijk vaak prees, hun ongelooflijke drive en doorzettingsvermogen, die was er niet. En ik vond de coach van de vrouwen ook een beetje lauw loenen. Er zat geen, ja. Nou goed, laten we het daar even bij houden. Dan misschien is het verstandig om er niet helemaal volledig uit te spreken. En dan waren natuurlijk ook de hockeymannen. Had natuurlijk Olympisch goud al te pakken. Maar het werd gisteren toch nog even een stukje slechter.

0: En ze konden heel slecht tegen hun verlies. Ja, het werd toch niet datgene wat ze hadden gehoopt. En dat bedoel ik eigenlijk heel positief hoor, naar de hockeymannen. De Nederlandse hockeymannen verloren de wedstrijd om het brons met 2-1 van Argentinië. Ook met een man minder op het eind. Na de 4-3 nederlaag tegen Spanje, ook daar met een man minder in de halffinale. Dugo Telgekamp was daar. Bleef Nederland dus helemaal zonder WK-medaille. Voor een ploeg die 2 jaar geleden nog Olympisch kampioen werd, is dat simpelweg een grote teleurstelling. En na afloop hoeft hij dan ook geen mediatraining te volgen om te begrijpen hoe diep het allemaal zat bij de spelers. Ik heb er even een paar tussenuit kunnen halen. Dat zijn Thierry Brinkman en Jorrit Kroon. Nou goed, hun verhaal zegt bijna alles. Om te beginnen met Thierry Brinkman.
1: Het gek dat ik op dit moment vol met gedachten en emoties zit. Ik op dit moment denk ik beter niet kan uiten op dit moment.
2: Nou, ik kan alleen zeggen dat ik het gewoon zwaar kloten vind. Ik schijt er echt van. Ik denk wel allemaal, dit is niet hoe we het ons hadden voorgesteld.
1: Al met al was het gewoon ondermaats vandaag. Dus dan verdien je ook een bronzen medaille niet.
0: Zo, Thierry Brinkman. Ja, hij speelt altijd met zijn hart. En ook hard op zijn tong. Is heel duidelijk. Als hij blij is, dan is hij over het algemeen toch nog steeds kritisch. En nu is hij echt gewoon boos. Dit was nog geen halve minuut. De complete analyse van de wedstrijd van gisteren. Die speelde zich af in België. Gelukkig niet in Nederland. Maar ja, voor hen is die reis naar Nederland terug echt een hele lange reis. Echt strontvervelend. De emotie vertelt het hele verhaal. Het WK-hockey voor zowel de mannen als de vrouwen is eigenlijk uitgelopen op een teleurstelling. En dat is jammer. Maar goed, dan heb je weer iets om je naartoe te knokken. Want dit kan je niet over je kant laten gaan. Dus de volgende keer zal de motivatie heel erg groot zijn. Het WK-hockey...

Viola Wells and Gonna Get Along Without You Now. Uit het eind van de jaren 70, zo'n echte ouderwetse dance classics. Nou, dat was hem wat mij betreft voor vandaag. Dus niet meer tussen 4 en 7. Om 4 uur straks hoor je hier Twan van Peperstraten. We hebben de hele boel een klein beetje door elkaar heen gusseld. We heten vanaf nu ook GPR Sportradio. En iedere maandag van 10 tot 12 hoor je mij. En zaterdag en zondag hoor je hier Rob van Zomeren. Er was heel even sprake van dat mensen dachten dat wij dat met z'n tweeën zouden doen. Nee, we hebben dat netjes verdeeld. Hij in het weekend en ik door de weeks. Goed, ik wens je nog een hele fijne dag. Ik ga me nu heel snel vervoegen bij F1 aan tafel. De podcast wordt straks opgenomen om 1 uur met onder andere Max Koebold, voormalig coureur, Formule 1-analyst en natuurlijk ook de co-commentator bij GPR Sportradio. Ronald Molendijk, de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland. En hij houdt van het Ferrari rood. Frank Evenblij is er ook bij. En mocht je willen luisteren vanmiddag om 4:30... of beter gezegd rond 4:30... is het te bewonderen via GPR Sportradio. Of anders via je favoriete podcast-app... of via de videocast van Kijk Hoe Dan Ook. Ik vermoed dat we met Ronald Molendijk aan tafel... in ieder geval niet het risico lopen... dat iedereen het met elkaar eens gaat zijn. Tenminste, ik vaak niet met Ronald... maar dat maakt het vaak wel weer leuk. Een hele fijne laatste dag van de maand augustus. En wat mij betreft graag tot volgende maand. Ik weet zeker dat Stevens momenteel helemaal gek wordt. Hey, het gaat wel door naar 12 uur, hè? Ja, Alexander, ik weet het. Het gaat zo meteen door naar 12 uur. Het gaat 24/7 door. GPR Sportradio. En hij zit er klaar.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop, omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. De verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms spreekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk net over de grens staat op de A67 vanuit Eindhoven richting de Belgische grens 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Eersel en België. 3 kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht.
4: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Schat? Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
11: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
10: Mafkees.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
16: Coco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
14: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Elektrisch en garantie?
19: 7 stuur.
17: Alcantara bekleding. En,
20: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Hijks werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: GPR Sportradio.
27: Sportradio.
1: Alexander Stevens.
28: Goedemiddag, je maandagmiddag, inmiddels 6,5 minuut over 12 uur. En Juventus heeft een officieel bod uitgebracht op Joshua Zirkzee. En die zou wel over willen stappen naar Turijn. Zo direct meer.

0: GPR Sportradio, het is je maandagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten, 11:11. Laten we eens even gaan kijken wat er in het nieuws is vandaag qua sport. Na een bijzonder sportweekend. Met zometeen een van de meest emotionele fragmenten van het afgelopen weekend. Maar eerst even terugkomen op de opening. Want in het voetbal heeft Juventus een officieel bod uitgebracht. Dat hebben ze gedaan op Joshua Zirkzee. En de Italiaanse topclub is zeer concreet. En dat natuurlijk voor de Nederlandse spits. Die trouwens zelf een overstap zou zien zitten. Hij wil wel naar Turijn. In de komende dagen, in de slotfase van het transferwindow, zal moeten blijken of de clubs tot een akkoord kunnen komen. En volgens Voetbal International is de transfermarkt in de Europese topcompetities in een cruciale fase momenteel. Er kan nog veel gebeuren voor de deadline van komende woensdag. Meestal is dat dus het geval. Zo tegen het einde van de deadline gebeurt het meest en is het spannendst. Emotioneel sportfragment? Ja, emotioneel was het. Bij de Holland 8 mannen roeien. Luister even mee naar dit.
1: Ja, ik ben zo trots op deze gasten. Een week geleden is mijn oma overleden. Had ik begrafenis. En deze gasten hebben gewoon mogen maken dat ik naar de uitvaart kon. En nu doen we dit, jongen. Dus ja, alles gaat alle kanten op. Dus mooi interview wordt het niet. Maar ja, en zo trots op deze gasten gewoon. Dat je het dan nog naar huis kan brengen met dat. Ja, is gewoon geweldig. Ja, ik denk ook andere gasten wel. Maar volgens mij wou iedereen heel graag. Dus ja, dat is gewoon geweldig hoe dat dan leeft in de ploeg. En dat maakt echt heel vet om dat samen zo goed te kunnen zetten.
0: Sport is emotie, dat bleek ook weer afgelopen weekend. En die emotie die gaan we deze maandag tussen nu en 2 uur met je delen. Met veel fragmenten van het afgelopen weekend. We analyseren en er is opmerkelijk veel nieuws toch op deze maandag. Je hoort er meer over als je lekker hier blijft. GPR.

0: GPR Sportradio. Het is je maandagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Bijna 17 over 12. Ja, dat was niet best, hè. Dat gelijkspel van Feyenoord. ADO Den Haag. Ja. Daar werden kostbare punten verloren. Of laat je ze dan liggen. Riet heeft daar zo zijn eigen verhaal over.
1: Ja, ik ben zo trots op deze gasten. Een week geleden is Momo overleden.
0: Dat is niet Riet, laat dat duidelijk zijn. Dat was het fragment van zojuist. Riet hebben we nu voor je.
2: Je laat weer twee punten liggen. Die heel onnodig waren, denk ik. Deze wedstrijd moest je over de streep trekken, denk ik. Maar je begint heel slap, de eerste helft. Tweede helft in het begin, ja, hadden we wel een kans met Sam. Maar daarna krijg je nog steeds een goal tegen. En dan is het gewoon strijden. Ik denk dat we dat hebben gedaan en dat er wel nog wat meer is zat. Maar helaas niet. Ik denk een foute pas van Osama. Ja, natuurlijk, fouten kan je maken. Maar en dan wordt het afgestraft. Dus ja. Ja, ik weet niet wat we daar anders konden doen. Misschien moest hij de bal wegschieten of zo. Maar dat is allemaal achteraf, weet je. Maar, en de tweede goal, ja. Ik denk gewoon heel goed uitgespeeld. Een paar foutjes gemaakt, bij ons in de druk zetten. Komen ze goed onderuit en dan ja, ligt de weg helemaal open.
0: Natuurlijk is er meer over voetbal te melden. Want bijvoorbeeld de international Cody Gakpo. Je kent hem vast en zeker van Oranje. Hij is op weg naar een absolute toptransfer. Hij staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City. Dat een bedrag van bijna 100 miljoen euro voor hem over zou hebben. Dat is zojuist bekend geworden. De laatste dagen van de transferwindow in de Premier League beloven dus ook met die actie mogelijk zeer spectaculair te worden. De Engelse analist Gary Neville die heeft zich al verbaasd uitgelaten over het feit dat Liverpool bereid lijkt om een directe concurrent op deze manier te versterken met een speler. Maar ja, aan de andere kant, de portemonnee wil ook wat. En ook bij Liverpool. Daarover zometeen meer. Hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Max en Andy Grammer waren dat. Ja, en in België ook een goed verhaal daar weer. Want gisteren was er een rode kaart daar in de voetbalcompetitie. Zul je denken, dat is niet zo heel bijzonder, maar het verhaal erbij wel. Want uiteindelijk de trainer, Ivan Leko van Club Brugge, werd woedend op zijn speler die die rode kaart kreeg. Dat was Carlos Forbes. Met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Gent kreeg namelijk die aanvaller een rode kaart naar een, eigenlijk naar aanleiding van een vrij onbezonde actie. En Ivan Leko, de trainer, liet na afloop in een interview geen spaan heel van zijn pupil. Hij zei, ik wil dit niet als excuus gebruiken, maar ik ben enorm kwaad op hem. Door de nederlaag, maar ook de uitsluiting eigenlijk van Carlos Forbes, kende de club een hele teleurstellende avond gisteren in de Vlaamse competitie. En in de IndyCar gisteren, opmerkelijk. Ja, heb je het gevolgd? Award heeft historie geschreven, Pato Award. Pato Award wordt ook gezegd, want het is een Mexicaanse coureur. Hij won op de Milwaukee Mile beide races van de zogeheten doubleheader. En dat is uniek. Daarmee werd hij, als coureur van Arrow McLaren, voor het eerst sinds racelegende Rick Mears. Op dezelfde dag won hij dus ook twee races. Twee IndyCar races. Dat deed Rick Mears in 1981. En gisteren toch, ja, in één keer weer Pato Award die het flikte. Hij is pas de zevende coureur in de geschiedenis van de Amerikaanse raceklasse die deze vrij unieke prestatie levert. Wat nog een keer onderschrijft wat zijn eigenlijk unieke status van toprijder is in Amerika. Zometeen hier gaan we eens even bijpraten over het weer de komende week. Hoe ziet het eruit? Je hoort het

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Vlieg door je tijdlijn.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Ede keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it!
19: Voor die

0: 18 plus.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 Rotterdam richting Breda door een ongeluk tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Eindhoven, Belgische grens. Nu een half uur vertraging nog tussen Eersel en de Belgische grens. 8 kilometer file door een ongeluk in België. Omrijden via Breda.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
5: Smakelijk eten tijdens je lunch. 12:30. Lionel Messi heeft opnieuw zijn uitzonderlijke klasse getoond. Gisteren in de Amerikaanse competitie. Hij scoorde 4 keer. Ik praat je er zo voorbij.

CPR Sportradio met Elton John en Britney Spears op je maandagmiddag tijdens de lunch smakelijk eten. Lionel Messi, god, die heeft een lekkere dag gehad gisteren, zeg. Zijn uitzonderlijke, maar dan ook zeer uitzonderlijke klasse heeft hij opnieuw kunnen tonen in de Amerikaanse competitie. De Argentijn was voor zijn club Inter Miami de man in de wedstrijd tegen Montreal en scoorde 4 keer. Het was de eerste keer in zijn Amerikaanse carrière dat Messi 4 doelpunten in 1 wedstrijd wist te maken. De prestatie trouwens van Messi wordt in de Amerikaanse media deze ochtend dan ook uitgebreid bejubeld en onderstreept nog eens een keertje zijn succesvolle periode daar in Amerika. En dat geldt niet alleen voor Messi, ook de Nederlander Rinus Fike. Hij heeft ook succes in Amerika. Hij heeft voor een verrassing gezorgd in de IndyCar Series. We hadden het er net al even over, de Milwaukee Mile. En tijdens die Milwaukee Mile, een spectaculair raceweekend, wist namelijk de Nederlander een hele knappe 3e plaats gisteren te bemachtigen. Het weekend bestond uit 2 races met tal van onderbrekingen, wat eigenlijk de prestatie van Rinus van Kalmthout extra glans heeft gegeven. En het is een belangrijke opsteker voor hem, die met dit resultaat weer nadrukkelijk op het podium van de Amerikaanse topklasse zichzelf heeft kunnen melden na een relatief wisselvallig seizoen. Dan gaan we eens even naar Amerika, want we zijn, of ik moet eigenlijk zeggen, we blijven in Amerika, maar we gaan even naar tennis in Amerika. De US Open, daar is het doek al gevallen in de eerste ronde voor Venus Williams. Ja, mogen we haar een veterane noemen? Ja, 46 jaar. Ze verloor bij haar inmiddels 26e deelname aan de US Open van haar landgenote Sofia Kenin. Ja, en voor Williams was het haar 15e nederlaag op een rij. Ja, waarmee een einde komt aan haar optreden op het laatste Grand Slam toernooi van het jaar. Want dat is de US Open. En dus ook was het voor haar van korte duur. Dat maakt het toch redelijk zuur. Zo direct blikken we nog even terug op het weekend. Het afgelopen weekend. De start van GPR Sportradio. En dan met name natuurlijk de sportevenementen het afgelopen weekend. Het roeien. We hadden hockey, we hadden voetbal en nog veel meer zaken. Blijf hier, dan mis je helemaal niets.

0: 12:46, het is je maandagmiddag tijdens de lunch, smakelijk eten. En de Formule 1 bereidt zich voor op de Grand Prix van Italië. Komend weekend, we waren natuurlijk in Zandvoort vorig weekend en nu dus richting een circuit wat eigenlijk compleet anders is dan Zandvoort. Lange rechte stukken, dus een groot contrast. Ja, en dan gaan we automatisch weer denken aan de grootste wens van alle Formule 1-fans. Komen nou die V8-motoren weer terug? Want op zo'n baan als in Italië, op Monza, die V8'en, die klonken daar lekker. De president van de FIA, eigenlijk het orgaan wat gaat over de autosport, en dan hebben we het over Mohammed Ben Sulayem, heeft bevestigd dat die V8'en terugkomen. Luister even naar dit fragment.
1: I made the decision for the V8. The V8 will come. We need the V8 because for many reasons. It's cheaper, the sound is good, and yes, it's lighter and less complexity. And that's what we need. Simplicity is good for the business. It's good for motorsport. Simplicity with innovation. And that's what we are doing. But and now I can promise you, it is coming.
2: GPR Sportradio. Sportradio.
0: It is coming.
2: Voetbal update.
0: Ja, Ben Sulayem zegt it's coming. Van de Formule 1 naar voetbal, want PSV heeft een transferakkoord bereikt met Celtic over Joël van den Berg. De 19-jarige middenvelder die deels is opgeleid in Eindhoven gaat dus richting Schotland, richting Celtic. Met deze transfer is een bedrag van 3,5 miljoen euro gemoeid. Dat nog verder kan oplopen trouwens, via bonussen. Voor PSV is het opnieuw een succesvolle verkoop van een speler uit hun eigen jeugdopleiding. En de club is ondertussen druk bezig met het afronden van andere transfers voor het sluiten van de markt. Ja, en dat zit er al aan te komen.

BNR Sportradio met Joan Osborne en One of Us. Het is bijna 7:07. Hoe zit het als je buiten wil sporten vandaag? Nou, vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met buien. Flinke buien zelfs met onweer en veel regen in korte tijd. Plaatselijk zelfs kans op wateroverlast en windstoten. Dat is lekker als je gaat lopen buiten. Dan heb je de wind in de rug. Als je geluk hebt. Temperatuur rond de 20 graden. Morgen flinke zonnige periode. Een omslag in het weer. Morgen is het vrijwel overal droog. Temperatuur blijft rond de 20 graden. Maar morgen is het een perfecte dag om te besluiten om lekker buiten te gaan sporten.

EG's bij GPR Sport Radio en Night Fever. Het is bijna 3-1. In het voetbal was er gisteren een bijzonder moment voor Vodé Fofana. Want de aanvaller van Heracles maakte in de wedstrijd tegen FC Eindhoven zijn eerste speelminuten weer sinds, hou je vast, september 2023. Hij stond 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure en had, naar eigen zeggen, bijna een jaar lang nauwelijks gevoel in zijn been. Zijn invalbeurt markeert toch wel een belangrijke stap in zijn revalidatie. En hij werd dan ook met applaus ontvangen door de supporters gisteren in het stadion van Heracles. Zo direct, veel meer sport hier. We gaan het hebben over tennis, we gaan het hebben over buitenlands voetbal. We hebben het uiteraard over de IndyCar en de resultaten van Rinus Fiquet. Kortom, lekker hier blijven. Dan mis je niks. Wij zijn GPR Sport Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met een overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond, ook omdat vicepremier Jesselgus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldt de media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En in dierentuin Avifauna in Alphen aan de Rijn is ook de laatste ontsnapte mara teruggevonden. 2 andere mara's werden gisteravond al teruggevonden. Zij liepen buiten het park rond. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat 4 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en Alblasserdam. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda tussen Afrit Dordrecht Centrum en Knoopend Klaverpolder 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En 69 Veldhoven richting Neerpelt, 3 kilometer file bij de Belgische grens.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
3: Smakelijk eten tijdens de lunch, het is 7 over 1. En Frank Pauw, de voorzitter van de KNVB, vindt dat het tijd is dat Giovanni Infantino opstapt als FIFA-voorzitter. Zo meer.

0: je maandagmiddag. Het is 11:01. Smakelijk eten tijdens de lunch. Het is vandaag een nat dagje, hè? Morgen wordt het beter. Dus als je wil hardlopen vandaag, ik zou hem even uitstellen.
1: Ja. GPR Sportradio.
0: Ja, het is de voorzitter van de KNVB, Frank Pauw, die het absoluut tijd vindt dat Gianni, Infantino als voorzitter van de FIFA moet opstappen. Zijn tijd is voorbij, zegt hij. En volgens Frank Pauw is er een grens overschreden. En dat heeft alles te maken natuurlijk met dat omstreden aandelenplan van de Wereldvoetbalbond. De KNVB heeft een initiatief genomen. En dat initiatief is een internationale top. En die internationale top, die zou bij elkaar moeten komen rondom de voetbalwereld en in de voetbalwereld om de toekomst van de FIFA te bespreken en de situatie rondom Gianni Infantino in het bijzonder. En hij mag zelf er niet bij zijn. Op 15 september wordt het plan besproken tijdens een bijeenkomst van het uitvoerend comité van de UEFA. En de Nederlandse bond dus, KNVB, wil eigenlijk die bijeenkomst zonder Infantino in Amsterdam laten plaatsvinden. En daar moet gepraat worden over hervormingen. Maar ook een toekomst zonder de huidige voorzitter van de FIFA. Volgens de KNVB is er sprake van een vertrouwensbreuk en is er ook nieuw leiderschap nodig. Ze hebben in hun plannen en voorstellen gepleit voor een transparantere, maar ook beter gecontroleerde Wereldvoetbalbond. En die Wereldvoetbalbond, FIFA, die moet dus geleid worden door iemand anders dan de huidige voorzitter. Dat alles staat in een brief die de KNVB heeft gestuurd naar de UEFA. Die is dus naar, in dit geval, Zwitserland gegaan. Kijken hoe dit afloopt. KNVB-voorzitter Frank Pauw wacht nu op antwoord. En of hij in positieve zin zijn zin krijgt.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, het is de nieuwe single van Carol G en Bruno Mars en die heet Still. Het was een bijzonder sportief weekend. Hier heb je alles live kunnen volgen. Onder andere natuurlijk zaterdag het wegvallen van Pogacar in de Vuelta. En eigenlijk dat Enric Mas zijn favoriete rol in de Vuelta kracht heeft bijgezet daarna. Want de Spaanse klassementsleider won gisteren de 9e etappe. Zware bergrit was dat. Vandaag trouwens daar een rustdag. En gisteren, ja, het was opmerkelijk wat er gebeurde in de Galgenwaard. PSV boekte een klinkende overwinning. En dat natuurlijk in aanloop naar de topper tegen Ajax. Want gisteren was de ploeg van Peter Bos in Utrecht met maar liefst 1-6 te sterk voor de Utrechtenaren. En ondanks een vrij vroege achterstand domineerde de Eindhovenaren de wedstrijd volledig. De ruime zege zorgde ook voor veel vertrouwen bij PSV dat zich nu kan opmaken voor een belangrijke confrontatie natuurlijk met de Amsterdammers. Voor Utrecht was het een pijnlijke middag in eigen stadion. Met name ook voor de spelers, luisterend naar Danny de Wit.
1: Ja, heel erg. Ja, ik kan er niet meer over zeggen hoe we vandaag spelen. Het is gewoon ronduit slecht. Kwaliteit tekort. Het is gewoon niet genoeg. En eerst al tegen AZ hier thuis en dan dit eroverheen. Dat is, ja, dan sta je wel met heel veel schaamte. Ja. En aan de tweede helft, ja, daar wil ik het niet eens over hebben.
0: Het is een maandagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio en Italiaans voetbal was ook afgelopen weekend het geval met Nederlanders op het gras. Bijvoorbeeld Teun Koopmeiners. Hij heeft zich direct laten gelden voor Juventus. De middenvelder had als invaller maar een paar minuten nodig om de wedstrijd tegen Parma te beslissen met een doelpunt. Ja, en die treffer van Koopmeiners gooide het duel op slot. En volgens diverse Italiaanse media vanmorgen heeft zijn sterke optreden indruk gemaakt. En zou dit de transferplannen van de club uit Turijn mogelijk kunnen beïnvloeden in de laatste dagen van de transferperiode. We houden het voor je natuurlijk in de gaten. Hij niet alleen. Ook voetballer Noah Lang heeft een goede indruk achtergelaten in Italië bij zijn eerste basisplaats voor Napoli. De trainer Massimiliano Allegri gaf namelijk hem gisteren het vertrouwen in de wedstrijd tegen Como. En ondanks dat ze een thuisnederlaag leden, was die coach Allegri na afloop positief over het optreden van Noah Lang. Allegri lijkt meer vertrouwen te hebben in de aanvaller dan zijn voorganger Conte, die Noah Lang trouwens behoorlijk wat minder speeltijd gunde. Gisteren was het ook tijd voor de MotoGP in Aragon in Spanje. En daar heeft Marc Marquez de overwinning op zijn naam geschreven. De Spanjaard boekte een overtuigende zege en gaf daarmee een nieuwe wending aan de strijd om de wereldtitel in de MotoGP. Hij versloeg Pedro Acosta, die trouwens vanaf volgend jaar zijn teamgenoot zal zijn. De overwinning van Marquez in Spanje zorgt voor een verschuiving in de krachtsverhoudingen nu de tweede helft van het MotoGP-seizoen is begonnen en de verschillen tussen de titelkandidaten duidelijker worden. We houden alles voor je in de gaten hier.
1: GPR Sportradio.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: GPR Sportradio. Verkeer.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N69 Veldhoven-Neerpelt 4 kilometer file tussen Afrit Bergijk en de Belgische grens. De vertraging is bijna 20 minuten.
17: GPR Sportradio.
18: Sportradio.
17: Alexander Stevens.
19: Smakelijk heeft het eindje lunch. Het is 3 minuten over 2:30. Barcelona heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe aanvaller. Arsenal-spits Gabriel Jesus. Hij zou zelf ook ervoor openstaan.

0: GPR Sportradio, Maroon 5 en Sugar. Lekker voor in de koffie tijdens de lunch. Ja, het is lekker met de transfermarkt in voetballand. Ook Jurie Regeer staat op het punt zijn club te verlaten. Dat is de Ajax. Hij gaat een avontuur aan in Duitsland. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt met Werder Bremen. Ze gaan hem verhuren, deze 23-jarige speler. Hoewel ze eigenlijk bij Ajax de voorkeur gaven aan een definitieve verkoop. Jurie Regeer zal nu voor de rest van het seizoen op huurbasis dus uitkomen in de Bundesliga. De deal is zo goed als afgerond deze ochtend. En de overstap richting Noord-Duitsland, ja, die zit er dus aan te komen. Ja, en ook FC Porto heeft zich gemeld in Amsterdam met interesse in verdediger Jurie Baas. Ja, de topclub uit Portugal. Niet zonder reden natuurlijk met een trainer die bekend is in Amsterdam. Zou heel graag deze linksback willen overnemen van de Amsterdammers. Volgens de laatste nieuwsfeiten is Ajax bereid om mee te werken aan een vertrek van Baas. Maar dan moet wel de juiste prijs op tafel komen. Het is nu afwachten of de clubs uiteindelijk met elkaar tot een definitief akkoord kunnen komen over de voorwaarden van de mogelijke overstap, in dit geval van Jurie Baas, van Ajax naar Portugal. Onderweg voor je, Bryan Adams nu.
1: Sportradio.

0: Radio, Brian Adams en Run to You. Het is 13 minuten over 2:30. En de Nederlandse wielrenster Femke Marcus, die heeft zich gisteren gekroond tot Europees kampioen gravel. En dat deed ze goed in België. Ze was de sterkste in de finale, deze Noord-Hollandse. En na een zware wedstrijd wist ze ook nog in de eindsprint haar landgenote Shirin van Anrooy te verslaan. En op deze manier had ze dus het goud te pakken op het WK. Groot succes dus voor Femke, die met deze overwinning de Europese titel toevoegt aan haar prijzenkast. En in dit geval dus helaas voor Shirin van Anrooy. Zij moest genoegen nemen met zilver. Afgelopen weekend werd bekend dat in de Formule 1 Lando Norris een contractverlenging is aangegaan met zijn team McLaren. Eigenlijk in navolging van Max Verstappen. Hij had er zelf het volgende over te zeggen.
1: Really was probably one of the easiest decisions I've made since being in Formula 1. There was some interest from elsewhere, but I don't want to go anywhere. I don't want to be with another team. I don't want to spend time with other people. I just don't like change in general. So no, that's why it really was probably one of the easiest decisions I've made since being in Formula 1. Even through tougher years, the fact I can still come here and call this my home is something that I dreamed of as a kid, and therefore not much can influence me away from wanting to leave here, and in some ways I hope I never do.
2: GPR.

0: GPR Sportradio, de dochter van Marty Wilde, Kim Wilde was dat.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, gisteren was het weer tijd voor de Amerikaanse IndyCar. En daar heeft Alex Palou de vijfde titel veiliggesteld. De vijfde keer in 6 jaar dat hij IndyCar kampioen wordt. Hij is 29 jaar en hij stelde zijn vierde opeenvolgende titel veilig tijdens het raceweekend op de Milwaukee Mile. Met nog 1 race te gaan trouwens dit seizoen is hij daarom ook niet meer in te halen door de concurrentie. Hij is nu de jongste vijfvoudig kampioen in de geschiedenis van de Amerikaanse open wielracerij. Een prestatie die trouwens zijn dominantie in de sport natuurlijk daarmee onderstreept. Maar ook Nederlands succes daar, want coureur Rinus van Kalmthout. Hij heeft voor een verrassing gezorgd daar. Op eigenlijk dezelfde baan, want wat was daar aan de hand? Hij wist zich gewoon richting een podium te rijden tijdens dat weekend in Milwaukee. Hij eindigde als derde en het evenement, wat bestond uit 2 races met diverse onderbrekingen, was spectaculair. En voor Rinus betekent de podiumplek natuurlijk een sterk resultaat tijdens een toch wel lichtelijk knotsgekke race waar hij zich staande wist te houden tussen de concurrentie en als Nederlander belangrijke punten scoorde voor het kampioenschap en zichzelf ook weer een beetje in de kijker reed.

VPR Sport Radio met YouTube en Walk On. Het is 3 minuten voor 2 geworden. Zometeen hier zit Nout van Sommeren. Praat je bij natuurlijk over al het sportgebeuren van vandaag. We hebben behalve terugblikken natuurlijk ook vooruitblikken op onder andere voetbal van vanavond. Kortom, als je niets wil missen, lekker hier blijven.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen van uit dat er maar 1 dader was. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging aan de grens, 3 kilometer file. N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens, 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint.
14: Boost yourself.
15: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
16: Ik kom

0: knee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
6: Loco.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
4: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld!
10: 50.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
14: Goedemiddag, 2 uur geweest. Blikken terug op afgelopen sportweekend. Onder andere met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Met hem blik ik ook vooruit op komend Formule 1 weekend. En verder ook nog tennis en IndyCar voor je onderweg.

0: GPR Sportradio met Robbie Williams. Come undone. Goedemiddag, het is maandag de 31ste, de laatste dag van deze maand alweer. En ook de vakanties in Midden-Nederland zitten erop. Zo gaan we weer terug naar de orde van de dag. Orde van de dag is bij ons natuurlijk heel veel sport. Afgelopen weekend was een memorabel weekend voor Wout Weghorst. Met name de zondag. De spits was namelijk belangrijk voor FC Twente met een doelpunt. FC Twente won gisteren met 1-4 op bezoek bij SC Cambuur. Na zijn sportieve succes maakte Weghorst via sociale media ook zijn verloving bekend. De aanvaller vertelde na de wedstrijd dat hij tijdens een gebed de ingeving kreeg om het nieuws wereldkundig te maken. Ja, zo krijg je nog wel eens ingevingen. Voor Weghorst was het persoonlijke nieuws dan ook het absolute hoogtepunt van zijn geslaagde dag in zowel sportief als privé opzicht. Hij sprak er ook over na de wedstrijd bij de collega's van ESPN over zijn aanstaande huwelijk Wout Weghorst.
1: Ik kreeg vanochtend door in gebed dat ik mijn vrouw moest bemoedigen en omhoog moest zetten. Super, super mooi. En gezegend al met 4 mooie kinderen. Maar het was altijd nog mijn vriendin. Dus het werd tijd om vrouw te mogen zeggen. Dus dat is iets moois om eruit te kijken. En gelukkig zijn ze, ja.
0: Nou, gelukkig voor Wout Weghorst die binnenkort dus in het huwelijk gaat treden met zijn verloofde. Verder ook goed nieuws voor Lionel Messi. Hij heeft opnieuw zijn uitzonderlijke klasse getoond in de Amerikaanse competitie. De Argentijnse sterspeler was voor zijn club Inter Miami de grote man in de wedstrijd tegen Montreal door maar liefst 4 goals te scoren. Het was de eerste keer in zijn MLS-carrière dat Messi 4 doelpunten in 1 duel wist te maken. De prestatie van de aanvaller wordt in de Amerikaanse media dan ook uitgebreid bejubeld en onderstreept zijn succesvolle periode in de Verenigde Staten. Over de Verenigde Staten gesproken, coureur Rinus van Kalmthout, VK, onze Nederlands trots daar in Amerika, die heeft voor een Nederlandse verrassing gezorgd in de IndyCar-series. Tijdens het spectaculaire raceweekend in Milwaukee wist de coureur een knappe derde plaats te bemachtigen. Het weekend bestond uit 2 races met tal van onderbrekingen, wat de prestatie van Kalmthout extra glans gaf. Het is een belangrijke opsteker voor de Nederlander die zich met dit resultaat weer nadrukkelijk op het podium van de Amerikaanse topklasse heeft gemeld na een wisselvallig seizoen. Mooi nieuws dus voor Rinus VK, zoals hij daar wordt genoemd. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Ga onder andere bellen met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, over het afgelopen sportweekend. Dat heeft hij op de voet gevolgd. En daar gaat hij zo dadelijk zijn mening over geven. En ik ga natuurlijk ook met hem vooruitblikken op komend raceweekend in de Formule 1, de grote prijs van Monza, met dat lange rechte stuk. Hoe gaat dat met die auto's die half elektrisch zijn en zomaar leeg kunnen komen te staan aan het einde van het rechte stuk? Nou, dat en veel meer ga ik met hem bespreken hier op GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio met Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia. Het is maandag 31 augustus, een dag die Novak Djokovic heel snel wil vergeten. Want hij is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 24-voudig Grand Slam-winnaar had afgelopen nacht zichtbaar last van fysieke klachten in zijn partij tegen Mariano Navone. De 39-jarige Serviër moest zelfs meerdere keren overgeven, kreeg kramp en barstte tijdens de wedstrijd in tranen uit. Zeer pijnlijk om te zien. De afloop gaf een verslagen Djokovic aan dat hij zich verschrikkelijk voelde en elk moment op de baan had gehaat. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk voor zo'n grootheid in de tennissport, die zo eindigt op de US Open. Voor Mariano Navone was het natuurlijk een bijzondere dag. Hij won dus. Hij sprak erover na afloop van de wedstrijd bij de NOS.
1: It's mean a lot. So I know what can I say more, because Novak is the goat in this sport. Beat him in US Open, hard rush, nice session is one of the best moment I have for sure in tennis. Yeah, I saw him like in the fifth set, like a little injured also in the first set with some tired moments. But this Novak is the goal. He always found the key for beat someone. So yeah, I mean, I think my side, my best thing I did, it was thinking about my side, about my coach, about my every time to think in the strategy when in the thing I had to do. So I mean, I think that is the side I can manage.
0: Al dus de Argentijn Navone na zijn overwinning op Novak Djokovic. Hij sprak de volgende gesprek dus over Djokovic, die hij ziet als de GOAT, zeg maar. The greatest of all time. Maar ja, die wist het dus niet voor elkaar te krijgen, Djokovic. Ik hoop dat hij er toch snel weer overheen komt. Want zo'n uitschakeling op zo'n groot toernooi, ja, dat is zeer pijnlijk. Hopen dat hij daar dus weer bovenop komt. Ja, ook voor Venus Williams is de US Open van korte duur geweest. Zij is ook in de eerste ronde uitgegaan. De 46-jarige Amerikaanse veterane verloor haar 26e deelname aan het toernooi in New York van haar landgenote Sophia Kennen. De wedstrijd eindigde in 2 sets, 2-6 en 6-7. Voor Williams was het haar 15e nederlaag op rij, waarmee een einde komt aan haar optreden op het laatste Grand Slam toernooi van het jaar, dat voor haar dus van korte duur was. Wat beter nieuws voor Joshua Zirkzee. In het voetbal heeft namelijk Juventus officieel een bod uitgebracht op hem. De Italiaanse topclub is zeer concreet voor de Nederlandse spits, die zelf een overstap naar Turijn wel zou zien zitten. De komende dagen in de slotfase van het transferwindow zal moeten blijken of de clubs tot een akkoord kunnen komen. Volgens Voetbal International is de transfermarkt in de Europese topcompetitie in een cruciale fase beland, waarin nog veel meer kan gebeuren voor de deadline van komende woensdag. Zo dadelijk meer sport. Ga onder andere bellen met Frans Verschuur over afgelopen sportweekend. Wat is hem opgevallen? En ik ga vooruitblikken op het komende Formule 1 weekend in Monza. Dat en meer op GPR Sportradio. Goedemiddag.

naar Sportradio met Samber. Mijn body isn't ready. Dat moet Novak Djokovic misschien ook hebben gedacht na zijn pijnlijke uitschakeling afgelopen nacht tijdens de US Open. Zeer pijnlijk om te zien. Hopelijk komt hij daar wel snel weer bovenop. Even iets anders. Het weer ook heel belangrijk. Het is wisselend bewolkt deze middag. Er vallen ook buien lokaal. Kunnen die flink zijn met onweer. Veel regen en windstoten tot wel 70 km per uur. Houd er dus rekening mee. Vooral in het noordwesten is de kans op wateroverlast. Het is zo'n 20 graden verder. Vanavond wisselvallig met nog wel enkele buien. En aan de kust een stevige westenwind. Zo dadelijk even terugblikken op afgelopen sportweekend met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Hij heeft niet alleen verstand van autosport, maar hij meent ook van andere sporten, onder andere voetbal. Hockey gaan we het over hebben en ook nog mountainbiken. En natuurlijk vooruitblikken op komend raceweekend in Monza, de Formule 1. Wat kunnen we daar gaan verwachten? Dat horen we van Frans, die trouwens zelf op hoog niveau gesport heeft. Ik heb het dan niet over autosport. Welke sport wel? Dat hoor je zo dadelijk.

0: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Ontdek de BMW i5 M Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File aan de grens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Bij de Lutte doe je er 10 minuten langer over. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang ook 10 minuten vertraging. En een ongeluk op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt kost je vlak voor de Belgische grens een kwartier extra.
14: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
20: Hey, goedemiddag, het is maandag de 31ste. Zo dadelijk even terugblikken op afgelopen sportweekend met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Met hem ga ik ook vooruitblikken op komend Formule 1 weekend in Monza.

0: BNR Sportradio. Het is maandagmiddag, dus blikken we terug op afgelopen sportweekend. Dat doe ik samen met de oud-teambaas van Jos Verstappen en de bekendste teambaas van Nederland, mag je wel zeggen, Frans Verschuur. Frans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Mooie uitzending, hè, deze weer.
0: Ja, precies. We zijn er weer. We zijn er weer op een ander tijdstip. Normaal
1: ja,
0: een
1: ander tijdstip. Ja.
0: Maar ook dat maakt jou helemaal niets uit, hè?
1: Nee. En ik vind het altijd leuk om even terug te blikken op het afgelopen weekend. Het was vol in de sport, dus ja, dat gaan we even doen.
0: En wat is je opgevallen in de sport, Frans? Om te beginnen met het voetbal.
1: Ja, een paar dingen. Ik ben blij dat woensdag om 12 uur 's avonds die transferperiode voorbij is. Ik vind dat veel te lang duren. Clubs weten niet waar ze aan toe zijn. Spelers spelen niet voluit. Die denken, oh, als geblesseerd raakt, dan neemt een ander me niet. En dat soort dingen allemaal. Ja, en ik vind Feyenoord tegen. Vallen. Ik vind NEC heeft zoveel geluk. Die moet ook aan de vriendenloterij mee gaan doen of zo. Weet je wel, zoiets. Ja. Want die hadden echt, het was echt een hartstikke leuke wedstrijd. Maar zoveel geluk, dat hebben ze nooit meer. Ja, en er zijn natuurlijk clubs die nog niet helemaal uitgeshopt zijn. Ja, ik vond PSV wel erg goed. En Utrecht valt tegen, zeg. Jezus, man.
0: Ja, die Correa, die heeft het nog niet helemaal op de rit. Moet je zo'n man een kans geven en zeggen van, jongens, rustig aan, laat hem eventjes wennen? Of zeg je van, ja, goed, dat mag de eerste twee wedstrijden, maar nu moeten er onderhand wel resultaten gaan komen. Hoe kijk jij
1: dan? Nee. Dan moet je minstens 15 wedstrijden laten zitten, vind ik. Dat is, zijn man moet ook bouwen. Die heeft een andere visie. Die spelers moeten anders gaan spelen. Hij is dat spelers kwijtgeraakt. Er moeten wel spelers bijkomen. Ja, daarom vind ik die transferperiode zo slordig dat zeg maar pas woensdagavond om 12 uur sluit. Ik had dat veel liever eerder gehad.
0: En dat geeft dan wat rust, zeg maar, in de voetbalwereld?
1: Ja, dan weet je ook welke spelers je kunt bouwen. Ik zag het aan Nueda, die bij Feyenoord speelt. Die speelde gewoon met de handrem erop. Die denkt, als ik geblesseerd raak, dan ga ik nooit meer weg. Ja. Die gaat naar Lille toe waarschijnlijk. Die wordt vandaag gekeurd op dit moment, geloof ik. Ja, en dan is hij weg. Ja, er zijn spelers die gewoon niet voluit gaan. Ja, dat zie je toch. En ik vind dat een beetje slordig. Correa bij Utrecht moet gewoon blijven. Die moet nog even de kans geven. En niet gelijk wegserveren.
0: Heb je het hockey een beetje gevolgd, Frans?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb zelf ook heel lang gehockeyd.
0: Oh, ja?
1: We hebben Tom heb hoofdklasse gespeeld. Onze nieuwe collega Tom van het Hek, die ook een uitzending doet. Ja, die komt uit de periode van mij ook. We hebben nog op gras gehockeyd, dus moet je nagaan hoe lang dat geleden is. we kennen elkaar niet. We hebben ooit een keer tegen elkaar gespeeld, hoorde ik. Maar dat was dan was zo lang geleden. Toen waren ze nog niet op de maan geweest, bij wijze van spreken.
0: De prehistorie.
1: Ja. Dat is typisch weer Nederlands. Dan winnen we niet. Of dan krijgen we geen. En dan is het gelijk. Oh, dat klopt niet. Dit klopt niet. Het is voorbij. En dat soort dingen. Ja, de dames die hadden zaten. De hele

0: kop, die liet zich even gaan. Dat is eigenlijk bij het hockey een korte samenvatting van dit toernooi, wat eigenlijk wel een mooi toernooi was, maar ja, niet voor Nederland.
1: Frans, dan de Vuelta, Pogacar uitgevallen.
0: Ja, ik geloof dat dat de enige manier is waarop hij niet wint. Die man is fenomenaal. Ja, en nu heeft hij echt een klapper gemaakt. En hij heeft best wel wat gebroken en zijn nekwervel gescheurd, geloof ik. Dus het is niet. Het is maar te hopen of hij het WK gaat meedoen. Want dat was natuurlijk het eerste wat bij iedereen van: gaat hij de WK halen? Ja, dat weten we niet. Nou ja, dat gaan we zien. Van der Poel, die zeg maar het heel goed deed in het mountainbiken. Maar ja, wel vanaf de rij 5 moest komen. En dat kostte gewoon te veel kracht om nog daarna de aanval te openen. Vond ik wel een mooie wedstrijd, hoor, die mountainbikers. Maar ja, we moeten het afwachten of Van der Poel het WK gaat rijden. Dat wist hij nog niet zeker, geloof ik. En Pogacar, die gaat dat niet halen, denk ik. Je zult toch niet je leven, als je nek gebroken hebt, dan weer vallen en dan dat je een dwarslesie krijgt of zo.
1: Nee.
0: Ik ben benieuwd of hij het gaat halen. Ik denk het niet. Maar hij heeft best wel wat. Het was niet alleen een sleutelbeentje, het was nog veel meer, geloof ik.
1: Frans, zo dadelijk ga ik het met je hebben over de Formule 1. Want we gaan weer richting een raceweekend. De grote prijs van Monza gaan we het zo dadelijk even uitgebreid over hebben met jou hier op GPR Sportradio.

0: Radio op deze maandagmiddag aan de lijn. De bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, we gaan richting een nieuw Formule 1 weekend. De grote prijs van Monza. Maar voordat ik het daar met jou over ga hebben, er zijn wat contracten verlengd in de Formule 1, hè?
1: Ja, het lijkt erop dat iedereen toch een beetje zijn zitje wil behouden. Colle Pinto heeft getekend, Norris tot en met 2030. Hamilton denkt erover om na te denken. Nou, de twee Williams-coureurs hadden al in Nederland getekend. Dus eigenlijk, als jij dus een supertalent bent en je wint de Formule 2 en je bent daar heel erg goed, ja, dat is heel weinig plek.
0: Ja.
1: Begrijp je? Dus we hebben dat meer meegemaakt, dat hele goede talenten eigenlijk niet aan de bak komen, omdat alles vol zit. Ja, en het lijkt erop dat ze het silly season, zoals ze dat altijd noemen in de Formule 1, al heel vroeg beëindigd is. Dat iedereen blijft zitten. En ja, dan hebben talenten in de Formule 2 eigenlijk geen kans. Ja, dat is wel zonde, maar ja, dat is eenmaal zo. Er zou een mogelijkheid zijn dat Cadillac, zeg maar, een of twee, ik denk nooit twee, één andere rijder in doen. Ik zou Bottas eruit doen. Ik vind niet te veel met andere zaken bezig, behalve met racen, zeg maar. En ja, daar komt dan wel een Amerikaan in. En niet een of andere Europeaan of zo, of een jong talent. Dat gaan ze niet doen. Daar gaan ze een Amerikaan in zetten vanwege de sponsors en vanwege het verhaal. En ik weet niet of je heel blij moet zijn als je bij Cadillac rijdt. Maar ja, het is altijd beter dan niet rijden.
0: Nee, zo precies. Je staat er wel bij. Perez, die blijft volgens jou nog wel even...
1: Nou ja, die zou ik persoonlijk zou die eerder nemen, want die neemt nogal wat geld ook mee. Ja. En die zit een beetje met Mexicaanse roots, zeg maar. En ja, dus daar heeft hij wat meer connecties. Dus die heeft wat meer geld. En sponsoring is ook belangrijk voor Cadillac. En ja, ik vind hem iets beter op het moment als Bottas, die te veel met andere zaken bezig is.
0: Ja, die is bezig op de fiets. Hè. Die kan misschien volgend jaar met de Vuelta meedoen in plaats van de Formule.
1: Ja, ja. En dan weer kalenders. En ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is.
0: Koffie,
1: maar dat
0: de koffiehandel
1: dingen.
0: Zit hij ook in, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Ja, die man doet gewoon dingen die hij leuk vindt.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk dat als je Formule 1 kan rijden, dat je daar volledig op moet focussen, zoals de rest ook doet.
0: Komend weekend, Frans, de grote prijs van Monza. Dat wordt spannend met dat lange rechte stuk, hè? Met die elektrische auto's, tussen de halve elektrische auto's.
1: Ja, zoals ze de Temple of Speed noemen. Monza is echt, zeg maar, het rechte stuk waar je de hoogste topsnelheid haalt samen met Baku. En ik denk toch dat we weer een iets gaan zien van als jij voor de parabolica niet genoeg opgeladen bent, dat je op het einde rechte stuk dat ding doodvalt. We hebben dat in Silverstone gezien. Dat was zo'n verschil.
0: Ja.
1: Kijk, en het was niet even uit het slipstreampje komen. Nee, dat was gewoon, anders leek wel stil te staan. Die andere reden voorbij is of die stil stond, zeg maar.
0: Met Berman, dat was bijna een behoorlijke crash geworden. Ja.
1: Ja, het ziet niet uit. Het ziet niet uit. Maar ja, daar moeten we dit jaar mee dealen. En volgend jaar is dat iets minder. Ik vind nog te weinig, hoor. Maar ja, nog iets te winnen. We gaan het zien. En ik denk dat we daar teleurgesteld in geworden. En dat degene die het handigste is met die stroom opwekken, dat daar en de stroom bewaren en op een goede moment loslaten, dat die wel een kans maken daar. Maar we zien ook dat zeg maar, Mercedes nu niet meer overheersend is. McLaren is erg goed geworden. Die zeggen zelfs dat ze nog voor de titel gaan. Zou ik ook zeggen. Norris heeft zijn contract verlengd, dat we in de vorige dingen besproken hebben. En ja, ik denk dat ook positief is voor McLaren. Ik zie McLaren nog wel heel dicht op het einde komen. Zoals vorig jaar hadden we dus Verstappen die op 2 punten na wereldkampioen wordt. Nou, ik denk dat we op het einde van het seizoen dit met Antonelli ook krijgen. Norris Antonelli.
0: Ja, precies. Maar jij zegt over dit weekend, het zou wel eens een verrassend podium kunnen zijn dus.
1: Ja, als er mensen zijn die wat makkelijker, beter met de stroom om kunnen gaan, met het beheersen van wanneer ze het loslaten, ja, dan maak je meer kans. Dat is helaas op dit circuit belangrijker dan of de auto heel snel is.
0: Max Verstappen die heeft ook bijgetekend, tenminste al enige tijd geleden. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken dat hij wat positiever kijkt richting de motorreglementen van volgend jaar. Heeft dat de doorslag gegeven bij Verstappen, denk je?
1: Ja, maar hij is ook erg teamgetrouw. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En wat hij belangrijk vindt, de dingen eromheen. Mag die GT rijden? Mag die Le Mans rijden? Bij Mercedes krijg je die vrijheid niet. En bij andere merken misschien ook niet. En hij wil dat gewoon. En dat vindt hij gewoon leuk en vindt racen leuk. Dus dan begrijp ik ook wel dat hij nu een contract tekent voor een heel goed salaris. En vergeet niet.
0: Ja, dat hij niet doen.
1: Ja, nee, hij doet het niet voor niks, maar hij wil wel winnen. En hij weet natuurlijk ook wat er in de pijplijn zit. Hij weet ook welke mensen er blijven. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè?
0: Met de Red Bull die hij nu heeft, nog even een korte verwachting voor dit weekend. Wij als Nederlanders, wat kunnen we van Max verwachten daar in Monza?
1: Niks.
0: Niks, oké. Okay,
1: nee, niet veel. Ik verwacht niet veel. Dat is, met de stroom heeft de Red Bull het niet voor elkaar. Ze hebben ook nog vanwege het reglement mogen ze niet veel meer ontwikkelen aan de motor. En anderen nog wel. Dat hebben ze dus niet helemaal goed aangepakt bij Ford. En anderen wel. En je ziet dat helaas. Of gelukkig was Alonso, wat natuurlijk een fan is van iedereen, wat verder voorin in Zandvoort. En misschien dat Aston Martin wat verder naar voren komt in Monza. We weten het niet. Maar Honda is wel hard aan het werk. En er zijn natuurlijk Japanners die nooit de moed opgeven en echt wel zo trots zijn dat ze dat ook willen.
0: Frans, komend weekend de grote prijs van Monza. We gaan het op de voet volgen. Alles is trouwens ook live te horen hier bij GPA Sportradio. Ik spreek jou in ieder geval na het raceweekend over hoe het uitgepakt is.

BNR Sportradio met Teddy Swims. Langzaam maar zeker richting het 3 op deze maandagmiddag. Nog even wat korte voetbalnieuws. Cody Gakpo die lijkt namelijk op weg naar een absolute toptransfer. De aanvaller die staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City, dat een bedrag van bijna 100 miljoen euro voor hem over zou hebben. De laatste dagen van de transferwindow in de Premier League beloven daarmee spectaculair te worden. Analist Gary Neville die heeft zich al verbaasd uitgelaten over het feit dat Liverpool bereid lijkt om een directe concurrent op deze manier te versterken met de Nederlandse speler. Spannend, we houden het nou lettend voor je in de gaten hier bij GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA... en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren... krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het Koningshuis... vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden... maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zong bij Cyprus... is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En Omroep Ongehoord Nederland heeft een programma van internet gehaald... nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken... en werd onder meer gezegd dat hij sommige dingen heel goed zei. Die opmerking leidde tot boze reacties van Kamerleden. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt een kwartier vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn bij Hoenderloo. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland voor de grensovergang.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris.
6: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it.
20: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Gorrit, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
7: Hey, goedemiddag, het is maandag de 31ste, 3 uur geweest. Zo dadelijk meer over Willem van Hanegem. Die heeft zich behoorlijk kritisch uitgelaten over Shaquille van Persie. Verder ook nog golf en Formule 1 voor je onderweg.

0: GPR Sportradio met Bob Marley en The Wailers.
1: GPR Sportradio.
0: Voetbalanalist Willem van Hanegem, ja, die heeft zich kritisch uitgelaten over Shaquille van Persie, de zoon van Robin van Persie. De jonge spits van Feyenoord moet volgens het clubicoon meer energie in zijn spel leggen. Van Hanegem benadrukt dat het niveau van de Eredivisie geen jeugdvoetbal meer is. Die kritiek komt op het moment dat van Persie mogelijk meer kansen krijgt, aangezien topscorer Ueda op het punt staat te vertrekken naar het Franse Lille. Het is afwachten hoe de jonge aanvaller hierop gaat reageren, maar hij is in ieder geval gewaarschuwd door icoon Willem van Hanegem. Ja, dat hij er wel eventjes aan moet gaan trekken. Meer energie in het spel is het devies. Golfer Scottie Scheffler die heeft voor de tweede keer het Tour Time Championship gewonnen. De nummer 1 van de wereldranglijst maakte op de slotdag gisteren een achterstand van 3 slagen goed op de Noor Victor Hovland, die als tweede eindigde. Met de overwinning verdiende de Amerikaan zo'n 8,5 miljoen euro. Dat is nog eens een lekkere overwinning. En daarmee passeert hij ook Tiger Woods op de eeuwige prijzengeldranglijst met een totaal van meer dan 112 miljoen euro. Woods die was bijna 26 jaar lang de aanvoerder van die financiële ranglijst. Ja goed, met Tiger Woods gaat het de laatste tijd niet zo heel best, hè? Met het drankgebruik, verslaving en dergelijke. En dan ook nog ongelukken maken in het verkeer. In de Formule 1, nu we het toch over verkeer hebben, ja, bereiden de teams zich voor op de Grand Prix van Italië die dit weekend wordt verreden. Na de race op Zandvoort reist de circus af naar het Autodromo Nationale Monza. Dit hogesnelheidscircuit vormt een groot contrast met het bochtige circuit in de Nederlandse duinen. De race op Monza is de laatste Europese wedstrijd van een zogeheten doubleheader. 2 raceweekenden direct achter elkaar. Het evenement in Italië staat dus komend weekend gepland. En alle actie natuurlijk live te volgen hier bij ons bij GPR Sportradio. Met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Dan heb ik het dus over de kwalificatie zaterdag en de race op zondag. Blijf hier, dan mis je er helemaal niets van. Zo dadelijk nog meer sport. Terugblikken op het roeien van afgelopen weekend. Dat en nog veel meer op GPR Sportradio.

0: Sport Radio met Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Het is maandag 31 augustus. Het roeien zit erop voor Nederland. En dat is niet onverdienstelijk gebleken. De Holland 8 heeft gisteren op indrukwekkende wijze de wereldtitel veroverd. Op de Bosbaan in Amsterdam was de Nederlandse boot oppermachtig in de finale en finishte in een nieuw wereldrecord. Het goud van de mannen was het slotstuk van een zeer succesvol WK voor de Nederlandse equipe. Voor de derde keer op rij was de Nederlandse roeivloot de meest succesvolle van het toernooi, wat de dominantie in de sport onderstreept. Ja, we zijn natuurlijk Nederland, waterlandje, dus ja, we weten wel hoe we moeten roeien, zeg maar. Ook in het gemengde dubbel 2 waren we succesvol. Simon van Dorp en Roos de Jong pakten gistermiddag de gouden plak. En dat stelt de teller op 4 gouden medailles voor Nederland. Simon van Dorp en Roos de Jong spraken erover bij nu.nl.
1: Ja, echt super vet. Ik denk dat zeker het laatste deel van de race vandaag was dat niet meer heel erg spannend, maar gewoon het publiek en de splits die ik zag, die ik ook nog nooit heb gezien natuurlijk, gaf echt super veel energie en ja, ik voelde me eigenlijk helemaal niet moe omdat het gewoon zo vet was. Ja. Ik dacht, nou, ik kan nog wel even door. Ja, het was echt heel erg leuk.
2: Ik had ook iets van, nou, we hebben nu een hele week gereisd. Kan ik hem net zo goed even goed leegtrekken?
3: Ja.
2: Nee, het valt me dus mee. Ik denk de grootste uitdaging vandaag was om weer genoeg te eten. Ik denk zo'n hele week. Ik heb wel nieuw respect voor wielrenners gekregen, denk ik. Als je dit 3 weken doet.
0: Al dus Simon van Dorp en Roos de Jong. Ja, Simon die ook zegt van nog meer respect dus voor de mensen van de Tour de France, de deelnemers, de wielrenners, die dat dus 3 weken lang moeten doen. Maar goed, ze hebben het dus goed afgesloten. Simon van Dorp en Roos de Jong in het gemengde dubbel 2 gisteren tijdens het WK roeien. Ja, minder succesvol was Mathieu van der Poel als mountainbiker. Gisteren opnieuw een teleurstellend resultaat geboekt in een belangrijke wedstrijd. Tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sol kwam de Nederlander niet verder dan een 30e plaats. Het blijft voor Van der Poel zodoende wachten op een grote zege op de mountainbike. Ondanks deze nieuwe tegenslag heeft hij aangegeven dat zijn ambitie om ooit wereldkampioen in deze discipline te worden onveranderd blijft en hij zijn doelen niet zal opgeven. En dat is de juiste mindset. GBR Sportradio met straks nog veel meer sport, onder andere voetbal. Want het is toch nog steeds druk in die transfermarkt. Die woensdagavond 11:55 officieel gaat sluiten. Dat en meer onderweg op GBR Sportradio.

sportief aan een nieuwe week beginnen. Je doet het met GPR Sportradio. Het is maandagmiddag 31 augustus. En Teun Koopmeinders die heeft zich direct laten gelden voor Juventus. De middenvelder had als invaller slechts enkele minuten nodig om de wedstrijd tegen Parma te beslissen met een doelpunt. De treffer van de Nederlander die gooide het duel op slot. Volgens diverse Italiaanse media heeft zijn sterke optreden indruk gemaakt. En zou dit de transferplannen voor de club uit Turijn mogelijk kunnen beïnvloeden in de laatste dagen van de transferperiode? Want die zijn aangebroken woensdagavond, 11:55. Dan sluit de boel. En diezelfde club Juventus die heeft een officieel bod uitgebracht op de Nederlander Joshua Zirkzee. De Italiaanse topclub is zeer concreet voor de Nederlandse spits die zelf een overstap naar Turijn wel zou zien zitten. Ja, de komende dagen zal dus moeten blijken of de clubs tot een akkoord kunnen komen. Volgens Voetbal International is de transfermarkt en de Europese topcompetities in een cruciale fase beland, waarin nog veel kan gebeuren voor de deadline van komende woensdag. En wij van GPR Sportradio houden jullie daar natuurlijk van op de hoogte.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
15: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
16: Hé, wat doe jij nou?
15: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo. Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
19: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem heb je 10 minuten vertraging bij Knooppunt Waterberg. Dat komt door een pechgeval. De A12 naar Den Haag bij Woerden ook 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
8: GPR Sportradio.
6: Sportradio.
8: Nout van Sommeren.
3: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over de MotoGP. Afgelopen weekend was de Grand Prix van Aragon. Een terugblik erop zo dadelijk. En Noah Lang die heeft indruk gemaakt. Daarover zo meer.

GPR Sportradio met Katy Perry. In de MotoGP heeft Marc Marquez de Grand Prix van Aragon gisteren op zijn naam geschreven. De Spanjaard boekte een overtuigende zege en gaf daarmee een nieuwe wending aan de strijd om de wereldtitel. Hij versloeg Pedro Acosta, die vanaf 2027, volgend jaar dus, zijn teamgenoot zal zijn. De eerste overwinning van Marquez in Spanje zorgt voor een verschuiving in de krachtsverhoudingen nu de tweede helft van het seizoen is begonnen en de verschillen tussen de titelkandidaten duidelijker worden. Morgen trouwens praat ik met automotorcoureur Joey Litjens over de MotoGP van afgelopen weekend en met name ook over de verrichtingen van de Nederlanders in de Moto2. Ik heb het dan over Colin Feijer en Zonta van den Goorberg. Dat morgen dus. Noah Lang, die heeft een goede indruk achtergelaten bij zijn eerste basisplaats voor Napoli. De trainer gaf de Nederlander zondag het vertrouwen in de wedstrijd tegen Como. Ondanks dat Napoli een thuisnederlaag leed, was de coach na afloop positief over het optreden van Lang. De coach die lijkt meer vertrouwen te hebben in de aanvallen dan zijn voorganger Antonio Conte, die Lang minder speeltijd gunde. Dus dat ziet er dus goed uit voor Noah Lang daar bij Napoli. Straks nog veel meer sport. Ik ga het onder andere hebben met je over tennis. Toen nog even terugblikken op die pijnlijke nederlaag van Novak Djokovic afgelopen nacht tijdens de US Open. Dat en meer onderweg op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, maandagmiddag 31 augustus. Een dag waarop we veel praten over Novak Djokovic, die afgelopen nacht Nederlandse tijd in de eerste ronde van de US Open is uitgeschakeld. Ja, de 39-jarige Serviër die had zichtbaar last van fysieke problemen in zijn partij tegen de Argentijn Navone. De 24-voudige Grand Slam-winnaar moest tijdens de wedstrijd overgeven. Kreeg kramp en barstte zelfs in tranen uit. Na de verloren partij gaf de verslagen Djokovic aan dat hij zich verschrikkelijk voelde op de baan. En elk moment had gehaat. Ik hoop toch niet dat dit het einde betekent van de carrière van Djokovic en dat hij zich toch weet te herpakken. Daarover gesproken, over herpakken. Formule 1-coureur Sergio Perez, die heeft het ook niet altijd makkelijk gehad.

0: you tend to forget, you get drawn into that amount of pressure that it is, and you are always just thinking on performance, on everything you do, on your physical side, on what you eat, on what you talk to the team, and so on. So, and once you realize, it's 10 years after, you think, wow, I've done already 10 years in Formula One, and I haven't enjoyed them enough. You know, like there is only, I don't know, another 10 left maximum. Enjoy the good moments, laugh at the bad moments, and just have a better time, you know, because this is such a little part of your life that for me, yeah, I will have liked to enjoy it more, and I want to enjoy more my final part.
1: Aldus Sergio Perez. Ik heb hem vaak onzin horen zeggen, maar hier ben ik het echt roerend mee eens. Een hele wijze les van Perez aan ons eigenlijk allemaal. Kijk wat je op dit moment aan het doen bent in je leven. En geniet daarvan. Ga niet door en door en meer presteren en alleen maar denken van ik moet dit, ik moet dat. Maar vergeet vooral niet te genieten van wat je aan het doen bent. Zo, dat gezegd hebbende, komend weekend komt Sergio Perez weer in actie op het circuit van Monza. De grote prijs van Monza, die is live te volgen hier bij GPR Sportradio. Natuurlijk met het commentaar van Olaf Mol en Jack B.

0: radio met Pink. En het nummer met die hele mooie titel, Never Gonna Not Dance Again.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, het is maandagmiddag. Dat wil zeggen dat hij zo dadelijk online gaat verschijnen. Zo dadelijk om 4:30 een nieuwe editie van de grootste Formule 1 podcast van Nederland, de F1 aan tafel. Met deze week de gast, collega Rick van Veldhuis. Die hoorde hem vanmorgen nog tussen 10 en 12 met Koffie en Classics. Hij gaat waarschijnlijk ook het een en ander vertellen over de nieuwe opzet van ons radiostation. Verder ook te gast, voormalig GT-coureur Max Koebold. Je hoort hem hier vaker als Formule 1-analyst. En ook de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk, hoor je in de editie van deze week, die gepresenteerd wordt door Frank Evenblij. En met de editie van de F1 aan tafel van deze week maak je natuurlijk ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Straks dus om 4:30 staat hij online te beluisteren via

nieuwe editie. Ga ik ook eventjes met je vooruitblikken op vanavond. Een lekker voetbalavondje om de maandag mee af te sluiten. In de keukenkampioendivisie komen er 4 belofte ploegen in actie. Het wordt weer een interessante voetbalavond voor de talenten in Nederland. De wedstrijden worden tegelijkertijd afgetrapt. Om 8:00 om precies te zijn. Jong AZ die neemt het op tegen Jong FC Utrecht. En Jong PSV die gaat de strijd aan met Jong Ajax. En in Engeland wordt de speelronde van de Premier League vanavond afgesloten met een prachtig affiche. Aston Villa en Arsenal maken zich op voor hun onderlinge duel in Birmingham. De bal rolt hier vanavond laat. Namelijk om 9:00 gaat hij dus van start. De wedstrijd Aston Villa tegen Arsenal. Daar hoor je natuurlijk later veel meer over hier bij GPR Sportradio.

VPR Sportradio met The Lighthouse Family. Richting vieren op je maandagmiddag, zo dadelijk hier Twan van Peverstraten. Hij gaat het onder andere hebben met je over het voetbal van afgelopen weekend. Dat en nog veel meer hoor je hier.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jetten noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En Marius Borg Heuby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkelband en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borg Heuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen. Er staat 130 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Wageningen en knooppunt Waterberg, heb je een kwartier vertraging. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier extra bij je kwijt op de A12 richting Duitsland voor de grens. En de A12 richting Den Haag, tussen Houten-Oost en Woerden, ook 15 minuten extra reistijd.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow.
20: Kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Smin.
24: Valt je iets op aan mij?
23: Nieuwe jas?
24: Nee.
23: Nieuwe schoenen?
24: Nee.
23: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
25: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
23: Smin. Boost yourself.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Oh,
6: wat een geld.
7: 50.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
26: Goedemiddag, de Nederlandse volleybalvrouw spelen momenteel in de 8e finale van het EK. Tegenstander is Slovenië. Het staat 1-1 in sets. We houden je op de hoogte. En hoe spannend is de Vuelta zonder Tadej Pogacar? Je hoort het allemaal hier.

0: The Dance Floor. Goedemiddag. Een nieuw avontuur, GPR Sportradio. Al een heerlijke aftrap afgelopen weekend met veel sportevenementen, maar sport is er altijd. Iedere dag. Nu bijvoorbeeld speelde de Nederlandse volleybalvrouw tegen Slovenië op het EK. Dat wordt gehouden in Turkije. Tussenstand is 1-1 in sets. Nederland won de eerste met 25-18. De tweede ging naar Slovenië met 25-19. En momenteel staat het 3-3 in de derde set. Nederland is lichtjes favoriet in deze achtste finale. Nederland is namelijk de nummer 10 van de wereld. Slovenië de nummer 18. Maar goed, maar goed. We houden je uiteraard op de hoogte. En de Vuelta zit nog maar op 1/3. De rustdag van vandaag is wel een goed moment om de balans op te maken. Is het, na het wegvallen van Tadej Pogacar, een compleet open ronde geworden? We gaan er zo meteen over bellen met wielercommentator Sander Kleikers. En ook op deze maandag wordt er gevoetbald. Barcelona speelt vanavond. En in Engeland komt landskampioen Arsenal in actie tegen Aston Villa. Hoe zijn de Gunners uit de transferzomer gekomen? Straks meer. Kortom, sport is er altijd. En wij staan altijd vooraan.
1: GPR Sportradio.

0: Goo Goo Dolls en Iris hier op GPR Sportradio. Goedemiddag. De Vuelta kent vandaag een rustdag. Morgen gaat de ronde verder met de 10e etappe. Tadej Pogacar leek na de eerste week op weg naar een dominante overwinning, totdat hij zaterdag ten val kwam en moest opgeven. Ja, is de Vuelta daarmee vooral spannender geworden, of is er ook een deel van het spektakel verdwenen? We gaan de balans opmaken met Sander Kleikers, wielercommentator voor Eurosport en L1. Goedemiddag, Sander.
1: Goedemiddag, Twan.
0: Ja, hoe groot is nou de impact van het wegvallen van Pogacar op deze Vuelta?
1: Ja, je verliest daarmee natuurlijk wel de echte grote ster. Hè? De Messi van het wielrennen. De beste wielrenner aller tijden, mogen we wel stellen. En tegelijkertijd, voor de toeschouwer, is het ook wel weer heel erg leuk geworden. Want de Vuelta was eigenlijk al na 4 ritten beslist. Hè? Toen had hij al een voorsprong van bijna 3 minuten op zijn concurrent. En kon hij de Vuelta bijna gewoon spelenderwijs uitrijden. Wist hij en passant ook nog eens 3 ritten in die eerste week te winnen. Totdat inderdaad dat moment waar hij over een steen heen reed, zijn stuur uit zijn handen sloeg en hij tegen de grond ging met een nekwervelbreuk, een sleutelbeenbreuk en een hersenschudding, uiteindelijk de ambulance in mocht. Dus uiteindelijk is dat dramatisch voor Pogacar, maar misschien ook alweer voor deze spanning in de Vuelta een zegen.
0: Ja, en hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, ik denk vooral dat laatste op dit moment. Eén, kijk, het is natuurlijk afschuwelijk voor de atleet zelf. Hè? Dit gun je niemand. Aan de andere kant, het hoort ook ergens wel weer bij de sport. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het hoort niet bij de sport. Maar ja, het gebeurt wel altijd. Hè? Vallen en opstaan. We zagen Vingegaard, de grootste uitdager van Pogacar, ook uitvallen in de ronde van Frankrijk. Nu overkomt het Pogacar zelf. Het overkomt hem zelden overigens. Hij is 4 jaar geleden... eigenlijk nog een keer echt hard gevallen in Luik, Bastenaken-Luik. Toen hij daarom ook de ronde van Frankrijk misschien wel mede verloor door een polsbreuk. Nu is het daarmee wel heel spannend geworden. Hè? Want je hebt nu wel 3-4 renners die in één keer in aanmerking komen om die Vuelta te winnen. Ja, dat maakt de komende 2 weken natuurlijk bijzonder spannend.
0: Ja, wat noemen ze even allemaal? Mas hebben we, Roglic.
1: Ja. Gaan. Ja, absoluut. Ja, dit zijn wel de grootste mannen. Dan heb je nog eentje misschien wel bij. Oscar Only, die je mag meerekenen. De Schot, die het gisteren ook zo goed deed. Als je ze een beetje afgaat, Twan, dan is Mas de nummer 1 in het klassement. Heeft een voorsprong van een kleine 1,5 minuut. Onder andere dus op Primoz Roglic. Ja, 1,5 minuut is veel. En tegelijkertijd ook wel weer heel erg weinig. Want er komen nog hele zware bergritten aan. Donderdag en zaterdag. En ook in de derde slotweek. Echt hele zware bergritten met een bijzonder moeilijk slotweekend. En wat cruciaal is in deze Vuelta is, er komt nog een tijdrit aan van 32 kilometer in de laatste week. En dat is normaal gesproken een kolfje naar de hand van Primoz Roglic. Die dus weet, als ik de schade ten opzichte van Mas in de bergen beperk, dan kan ik toeslaan in de tijdrit, wetende dat Mas een slechte tijdrijder is. Met andere woorden, ja, de kaarten zijn nog lang niet geschud in deze Vuelta.
0: Ja, jij noemde al even Oscar Only, de leider ook van het jongerenklassement. Is dit zijn moment zijn definitieve doorbraak?
1: Ja, toch wel. Ik denk dat hij misschien ook wel doorgebroken is. Maar ja, dit ruikt hij natuurlijk zelf ook wel. Dit is een unieke kans om op een podium te komen in een grote ronde. En misschien ook wel, als het allemaal mee zit, een ronde te winnen. Het is een supersterke schot. Gisteren bleef hij ook heel goed bij Enric Mas in de finale. Misschien kan hij voor een grote verrassing zorgen. Mas en Roglic hebben natuurlijk wel veel meer ervaring. Dat geldt denk ik ook voor Felix Gall, die dit jaar natuurlijk ook heel goed deed in de ronde van Italië. Dus als het daarop aankomt, dan moet hij het afleggen. Maar tegelijkertijd ook een beetje die toch jonge onbevangenheid van Oscar Only zou hem zomaar ook wel eens een keer een hele mooie eindklassering kunnen opleveren.
0: En wat denk jij, zonder de grote favoriet, gaan we ook een andere tactiek krijgen? Misschien wel een aanvallendere koers?
1: Ja, in ieder geval zul je zien dat meer mannen in één keer hun kansen ruiken. En normaal gesproken leg je je vrij snel neer bij de suprematie van Pogacar. En dan mag je vechten om plek 2. En nu ligt dat helemaal open. Het kan ook wel leiden een beetje tot wat voorzichtigheid. Hè? Want Enric Mas weet, er komen nu zware weken aan. Hij voelt ook wel de druk op zijn schouders. Daar is hij ook nog niet aan gewend. Hè? Want doorgaans is hij niet de alleswinnaar van Movistar. Maar nu in een Spaanse ploeg, Spaanse ronde, gaan ze allemaal naar hem kijken. Spanje. En Roglic is de sluwe vos. Die zal wachten en wachten en wachten en de schade beperken en willen toeslaan in de derde week. Echt, het is een open spel geworden. Dat vind ik, maakt die Vuelta super interessant.
0: Het is inderdaad niet aan te wijzen wie er op 13 september in Granada de rode trui draagt. Dankjewel, Sander Kleikers was dat. Wielercommentator voor Eurosport en L1. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. Het is 10 minuten voor 4:30.

0: Sam Fender en Olivia Dean hier op GPX Sport Radio. We houden je op de hoogte van de Nederlandse volleybalvrouwen. Ze leiden in de derde set tegen Slovenië. Achtste finale van het EK met 16-11 staat daar 1-1 in sets. En zometeen om 16:30, jazeker, staat hij weer online. De nieuwe F1 aan tafel. Het woord is aan mijn grote vriend Frank Evenblij. Frank, ben je? Frank, wacht even. Even Frank zoeken. Ja, wacht, ik zie hem al. Frank!
1: Ja, Twan, in deze podcast hebben we Rick van Veldhuizen te gast, jou wel bekend, collega-dj. En Max Koebold is er. En natuurlijk die af en toe toch hele nare Ronald Molendijk. Maar die heeft toch wel weer hele interessante dingen over Ferrari. We hebben het over gebroken polsen, over verschillende vechtsporten. Kortom, het is weer één groot feest. Veel plezier daar.
0: Ja, dankjewel. Zo meteen om 16:30 staat hij dus weer online. De nieuwe F1 aan tafel met dus Frank Evenblij. 16-11 dus, derde set voor de Nederlandse volleybalvrouwen die net op 16-12 komen. In ieder geval Slovenië komt een puntje terug. We houden je op de hoogte en we gaan zo meteen terug naar het jaar 2001. 25 jaar terug in de tijd. En dat doen we met Sander Bosker, de keeper van bekerwinnaar FC Twente.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
19: Het is fabrieksteel bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij de inzameling voor Nepal door het Rode Kruis is al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Giro 6868 is sinds donderdag open. Het geld is onder meer bedoeld voor eten en schoon drinkwater. 3 mannen zijn veroordeeld omdat ze betrokken waren bij de rellen op het Malieveld bijna een jaar geleden. 2 kregen 3 maanden celstraf, nummer 3 kreeg een taakstraf. En de tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductieweek van een hogeschool in Breda hadden het norovirus. Omroep-Brabant komt daarmee. Het norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits komt op gang. Er staat op de A2 al file vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een klein kwartiertje vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A4 naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Ben je 15 minuten extra kwijt. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Presikhaaf.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
23: Spannend in de derde set bij de Nederlandse volleybalvrouwen tegen Slovenië. Staat er 1 in de set. 21-19 in de derde set voor Oranje. En zometeen gaan we terug. 25 jaar terug in de tijd. Terug naar 2001. De beker was toen voor FC Twente.

0: Michael Jackson en Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Dit is GPR Sportradio. Ja, we gaan terug, 25 jaar terug in de tijd. 2001, het was het jaar van het mislukte WK. Het Nederlands elftal met een sterrenteam onder leiding van Louis van Gaal verloor in 2001 in september de beslissende kwalificatiewedstrijd met 1-0 van Ierland. En daardoor miste Oranje het WK in Japan en Zuid-Korea. Maar wij willen het graag hebben in deze vaste rubriek terug in de tijd over de sportsuccessen. De sportman, de sportvrouw van het jaar. Wat gebeurde er allemaal op voetbalgebied? Bijvoorbeeld, landskampioen werd PSV. Later deze week aandacht daarvoor. Sportvrouw werd Inge de Bruin. Komt ook aan bod. En sportman werd Erik Dekker. Hij won onder meer een etappe in de Tour de France. En werd zeer gewaardeerd om zijn aanvallende rijstijl. En vandaag de winnaar van de KNVB-beker in 2001. Dat was FC Twente. Dat won toen in een legendarische finale van favoriet PSV. Je vroeg je bijna af, hoe is het mogelijk?
1: Twente wint de beker van PSV. En het is te hopen dat Boske die de penalty stopt. In ieder geval onder de verdolven spelersgroep van FC Twente vandaan komt.
0: Ja, dat was het commentator van Rondenrijk bij de finale. Sander Boske was dus de absolute held van de avond door in de strafschopperserie 3 penalties op een rij te stoppen. Sander, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Twan.
0: Ja, goed dat we je even aan de lijn hebben. Als jij terugdenkt aan 24 mei 2001, wat is dan het eerste dat bij je opkomt?
2: 32.000 Twentse supporters in de Kuip.
0: Ja. Die waren er inderdaad, hè? Want het was inderdaad één grote rode Tukkerse zee daar.
2: Ja, ik denk dat het voor de eerste keer in de bekergeschiedenis in Nederland was dat er zo'n getallen en ook de enorme sfeeractie van supporters is geweest bij een bekerfinale. Dus ik durf bijna wel te zeggen dat vanaf dat moment eigenlijk de beker is gaan tellen in Nederland. Ja. Te winnen.
0: Jullie waren geen favoriet. Eindigde als 11e in de competitie. PSV landskampioen was dus in de finale dik en dik favoriet. Maar het bleef 0-0. Dan zitten er 120 minuten op. Dan worden het penalties. Hoe is dat voor jou als keeper?
2: Nou ja. Kijk, bij een penalty serie kun je de held zijn. Of de sjaak, om zo maar te zeggen. En ik was in een blije omstandigheid. Dat ik eerst natuurlijk de sjaak was, maar dat ik het nog om kon keren in de penalty-serie. En dat was natuurlijk een heel fijn moment. En ik denk dat ook wel een bepaald punt in mijn carrière is geweest wat me goed heeft gedaan.
0: Ja, want jullie kwamen 3-1 achter in de serie. En vervolgens stop jij 3 penalties op een rij. Onder meer de penalty van Ronald Waterreus. Ja, was dat gewoon gelukkig of niet?
2: Nou ja, goed. Ik zat eerst naar de middenlijn te kijken om te kijken wie er aan kwam lopen. Want ik had natuurlijk een lijstje, zoals tegenwoordig iedereen een lijstje heeft als keeper. Maar Ronald stond er niet op. En, dat was al een dingetje voor mij. Maar goed, ik denk dat ik gewoon geluk gehad heb. En dat hij hem bij mij in de linkerhoek schoot. Alleen het gekke is, en dat heb ik Arnold Brugging later ook nog gevraagd, toen hij technisch directeur bij ons was. Ik zei, waarom? En nam hij de strafschop met zijn, tussen aan.

0: barst los. Wat gebeurde er met jou die seconde daarna?
1: Nou, die eerste 10 seconden daarna, daar weet ik echt niks meer van. Ik was volgens mij in de zevende hemel. Ik wist niet waar ik naartoe moest lopen. En op een gegeven moment had ik iedereen bij mij staan. Dus toen was het ook makkelijk, hoefde ik zelf geen keuze meer te maken. Dus toen was ik weer, kwam ik weer terug op aarde, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is al heel erg mooi, ja.
0: Ja, 35.000 tukkers, je zei het al, daar in de Kuip. Nou was dat een jaar na de vuurwerkramp in Enschede. Had je ook het idee dat deze overwinning veel meer betekende voor de stad dan alleen maar die voetbalprijs?
1: Nou ja, denk ik wel, ja. Ik bedoel, kijk, Twente had natuurlijk daarvoor al heel lang gewacht op nog een prijs. Nou goed, jaar daarvoor hadden we natuurlijk in Rotterdam die wedstrijd. Waar niemand wilde spelen en toch moesten spelen. En als je dan een jaar daarna, zeg maar, de stad Enschede en überhaupt niet alleen de stad, denk ik ook de hele regio, Twente, iets terug kan geven in de vorm van een beker. Ja, dan denk ik dat je als spelersgroep, die we toen hadden, dat we daar iets terug konden doen. Dat was heel erg prettig. Ook al omdat we een jaar daarvoor eigenlijk niet wilden spelen, maar we moesten spelen, zoals iedereen weet. En op die manier konden we dus iets terug doen. En dat was niet voor de stad geweldig, denk ik. En vooral voor de mensen die heel veel leed hebben gehad.
0: Jij was de grote held van de bekerfinale in 2001. Heeft het ook veranderd de manier waarop mensen naar jou keken als keeper?
1: Nou, die indruk heb ik wel. Ik was daarvoor nooit een penalty killer. Ik kreeg ook nog wel eens geregeld commentaar als ik iets niet goed deed als keeper. Wat over het algemeen natuurlijk ook zo is. Maar na die bekerwinst kon ik voor mijn gevoel eigenlijk weinig fout doen. Binnen de Twente legioen, om zo maar te zeggen. En ik denk dat ik vanaf dat moment eigenlijk als persoon en als voetballer ook steeds meer zelfvertrouwen heb gekregen. En eigenlijk door ben gegroeid tot de persoon wie ik nu ben.
0: Hm.
1: En niet alleen ik, hè, want volgens mij is vanaf 2001 is de club SC Twente ook mega gegroeid. En is het denk ik nu misschien wel de vierde club van Nederland. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat we dat als club en als groep toen de tijd eigenlijk teweeg hebben gebracht.
0: Ja. Nou, daar gaan we zo meteen even over doorpraten. Over hoe het allemaal verder ging met FC Twente en met Sander Bosker. 2001 dus, met ook muziek uit die tijd. Drops of Jupiter, Train, hier op GPR Sportradio.

0: Train Drops of Jupiter hier op GPR Sportradio. Muziek uit 2001, want daar hebben we het op dit moment over met Sander Bosker, keeper van FC Twente, de bekerwinnaar van dat jaar. Ja, en hoe ging het allemaal verder met Sander? Sander, 2 jaar na die bekerwinst ging jij naar Ajax. Waarom?
1: Ja, omdat Twente toen ook al financieel niet heel erg breed had. En ik mijn contract moest verlengen. En toen kreeg ik een voorstel en toen moest ik 70% van mijn salaris inleveren. Wat best wel veel is natuurlijk.
0: Ja, ja, dat mag je zeggen.
1: En toen kreeg ik een tweede voorstel en toen was gelijk het... Dit was take it or leave it. En toen was het 50% moest ik inleveren. En ja, dat heb ik niet gedaan, dus toen was het leave it.
0: Ja, dus
1: en, toen heb ik 2 weken, na 2 weken kwam meldde Ajax zich. En toen heb ik voor 2 jaar bij Ajax getekend, maar na 1 jaar was ik alweer terug.
0: Ja, je ging weer terug naar Twente, want waarom dat dan?
1: Ja. Nou, ik vond mijzelf eigenlijk te goed voor de tribune bij Ajax, want toen de tijd mochten maar 2 keepers op het wedstrijdformulier staan. En nou, dat vond ik niet zo heel erg leuk op de tribune.
0: Ja.
1: En Le Bont en Stekelenburg waren er voor mij, dus ze waren ook niet de minste. En nou, ik mocht dan wel weg bij Ajax als zij een transfervrije keeper konden krijgen. Nou, dat werd dus Hans Vonk van Heerenveen toen de tijd. En ja, toen was ik eigenlijk, toen ik dat gesprek had 's middags, en dezelfde avond zat Rini Kolen alweer bij mij in huis, want die werd de trainer. En dezelfde avond was ik alweer speler van SC Twente, dus dat ging heel snel.
0: Ja. En wij maken ook even snel een sprongetje in de tijd. We gaan van 2001 naar 2010, want ja, dat was het absolute hoogtepunt toen voor FC Twente. Het kampioenschap. Wat maakte dat zo speciaal voor de Tukkers?
1: Nou ja, goed, als club als SC Twente, weet je, dan... Ja, dan is het eigenlijk, weet je, je speelt, ja, de hoogste wat je kunt bereiken is misschien geen bekertje winnen of Europees voetbal halen. En je denkt niet dat je met een club als SC Twente kampioen kan worden. En ja, dat is toen wel gebeurd. En dat je, zeg maar, als onderdeel van een ploeg bent die voor het eerst een kampioenschap in Nederland behaalt. Ja, dan is dat natuurlijk een kippenvel moment. En ja, dat zal ook altijd, en denk niet alleen bij mij, maar ook denk bij heel veel Twentenaren, altijd wel in herinnering blijven.
0: Ja, geweldig team hadden jullie, hè? Met Perez, met Ruiz, Brahma.
1: Jansen.
0: Ja, het werd voor jou nog mooier, want kort daarna, Oranje. Dat had je denk ik ook niet verwacht,
1: ja,
0: hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, maar goed, wel dat ik werd uitgenodigd om op trainingskampen te gaan en met de voorselectie. Want als je toen de tijd een beetje keek wie er allemaal bij zaten, dan had ik misschien eigenlijk ook nog wel kunnen denken van ik ben erbij. Maar dat ik überhaupt mee mocht naar Zuid-Afrika had ik dus niet verwacht. Dus ik vond het wel grappig dat Piet Veldhuis, zeg maar, die was dan, zeg maar, er ook bij. Daar sliep ik mee op 1 kamer. En die moest op gesprek bij mij van Marwijk. En die kwam terug en die feliciteerde mij. Met mij dat ik mee mocht naar het WK.
0: Ja.
1: Oh, zei ik. Weet je, ja, ik mocht natuurlijk niet te blij zijn. Want hij had natuurlijk slecht nieuws gehoord. Maar van binnen brandde het behoorlijk bij mij. Dus ik was heel erg blij op dat moment.
0: Ja, kan me voorstellen. En vertel je nog wel eens op een verjaardagsfeestje? Hé, luister, wel finalist WK, hè?
1: Nee. Nee, op verjaardagen in de familie Bosker wat weinig over gesproken, mag ik
0: zeggen. Bescheiden tukker. Ja, en toen stop je een paar jaar daarna, in 2014, na 25 jaar betaald voetbal. Wat doe je nu?
1: Nou, ik ben nu materiaalman bij SC Twente, wat ik heel erg leuk vind. Ik heb eerst nog 10 jaar daartussen, zeg maar, ben ik keeperstraining geweest met Twente. En ik vroeg me steeds vaker af of ik het nog wel leuk vond. En ik kwam tot de conclusie dat ik bepaalde dingen wel heel leuk vind. Maar andere dingen wat veel minder leuk vond. En Paul van der Kraan toen de tijd, die vroeg aan mij of ik materiaalman wilde worden. En want die had dat wel eens gehoord in de wandelgangen. En dat op dat moment heeft mij dat niet meer losgelaten. En sinds nu 2 jaar ben ik materiaalman. Maar zoals ik zei net al, vind ik hartstikke leuk. Ik kan de hele week of de hele dag ben ik in touw om dingen te doen. En dat vind ik leuk. En achter de computer, dat is eigenlijk niet zo heel veel voor mij.
0: Nee, nee. Lijkt mij ook, Sander. Fijn dat je ons even te woord wilde staan, Sander. We gingen terug naar 2001, het jaar van de bekerwinst van FC Twente. Sander, fijne dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi, hoi. Ja, en morgen in 2001 gaan we met Erik Dekker terug naar de Tour de France van dat jaar, 25 jaar geleden. Dit is GPR Sportradio. Ondertussen houden we ook de wedstrijd in de gaten van de Nederlandse volleybalvrouw tegen Slovenië. Die zijn inmiddels bezig aan de vierde set. Nederland staat daar met 9-9 is het daar in die vierde set. Nederland had een 7-2 voorsprong. Nederland staat met 2-1 voor. GPR Sportradio met nu Siel.

0: Sail and Future Love Paradise. In het volgende uur van GPR Sportradio gaan we praten met Martijn van Zijtveld over Arsenal. Hoe heeft de kampioen van Engeland het gedaan, deze transferwindow? Vanavond spelen ze tegen Aston Villa. En het gaat redelijk met de Nederlandse volleybalvrouwen in de vierde set op het EK tegen Slovenië. Nederland staat met 14-12 voor en met 2-1 in sets. Zometeen meer hier het volgende uur op GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. En Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. 2 keer werd het warmer dan 40 graden met als hoogste temperatuur 41,2. Behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan net geen 270 kilometers aan file. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 25 minuten vertraging. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen staat 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A9 naar Alkmaar tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En de A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Ook 10 minuten langer onderweg ben je op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelre en Presikhaaf.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife.
14: Sportlife. Sportlife.
11: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18 plus. Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
1: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Pak eens een podium.
6: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart, het cadeau dat bijblijft.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
12: Goedemiddag, 6:05. De Nederlandse volleybalvrouwen proberen op het EK in Istanbul de kwartfinale te bereiken. Tegenstander in Slovenië, maar het gaat stroperig. 2-1 in 6 voor Oranje, dat wel. Maar in de vierde set staat het 18-18. We houden je hier

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Of GPR Sportradio. Ik zit even te kijken naar de Nederlandse volleybalvrouw. Ik zei net al stroperig, dat blijft het nog steeds wel een klein beetje. We zijn dus bezig aan de vierde set. Nederland staat wel met 2-1 voor een set. Maar het staat 21-20 in die vierde set voor Slovenië. Ja, misschien wordt het wel een vijfde set. We houden je hier uiteraard op de hoogte. En inmiddels staat hij online, de nieuwe F1 aan tafel. Elke maandag om 16:30 is dat zo. Ja, Frank Evenblij is daar de presentator. En die kreeg het onder meer in de uitzending die dus net online staat... over de mogelijke privéproblemen in huizen Verstappen.
1: Ik wil het nog heel even over Max hebben. Er viel mij namelijk iets op. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Maar op Instagram stond er een berichtje van Kelly. Van de vriendin van Max. En die had een heel emotioneel bericht. Dat het ging over haar dochter Penelope. En die dochter die heeft ze gekregen met haar vorige vriend, Kvyat. En uit dat bericht kon je duidelijk afleiden dat er nogal wat problemen waren tussen Kvyat en Kelly. En zij had die dochter maanden of weken in ieder geval niet gezien. Dat kon je daar wel een beetje uit afleiden. Toen dacht ik, dit heeft veel effecten op Kelly en de situatie thuis. Max heeft tot nu toe natuurlijk nooit eerder met dat soort problemen te kampen gehad. Heeft zelf ook een dochter waar hij veel voor moet zorgen, dan een vrouw met zorgen. Zou dat invloed kunnen hebben op Max' en prestaties van de afgelopen week?
2: Ik heb vroeger ook altijd gezegd, hè, zodra ze gaan trouwen, dan begint het gezeik al.
1: Ja, nee, maar dat is... Spreek je uit ervaring?
2: Nou ja, ook.
1: Maar... Dat is leuk, je vrouw zit achter je.
2: Maar het is wel zo, dat op het moment dat de kinderen in spel komen en een vrouw erbij komen, ja, dan komen er ook bijkomende problemen. En ja, maak dan je hoofd maar eens vrij. Ja, dan kan je keerboggen zoals je wil.
3: Nee.
1: Hoe kijk jij daarnaar, Ronald? Dat
3: is echt gelul.
1: Ja?
3: Ja. Ik kan overigens niet voor jou de situatie thuis checken, maar je vrouw zit hoofdschuddend, nee te schudden, dus succes met de thuisreis. Nee, want op een gegeven moment kan je gewoon heel duidelijk aangeven van mijn raceweekend begint nu.
1: Ja.
3: En we hebben hier te maken met topprofessionals.
1: Zeker.
3: Die heel duidelijk afspraken maken van joh, en dan laat je me met rust.
0: Ja, en dat is allemaal te horen in de nieuwe F1 aan tafel. Hij staat inmiddels weer online.

0: Kane, My Best Wasn't Good Enough, hier op GPR Sportradio. Ja, we gaan eens even naar Engeland. Daar begon landskampioen het nieuwe seizoen vorige week uitstekend. 3-0 overwinning op Coventry. Maar ja, wat zegt dat over de verwachtingen dit seizoen? En hoe is Arsenal gekomen uit de transferzomer? Vanavond spelen de Gunners uit tegen Aston Villa. En ik ga erover praten met ESPN-commentator, maar bovenal Arsenal-watcher Martijn van Zijtveld. Martijn, goedemiddag.
1: Dag dan.
0: Ja, als je nou de transferzomer van Arsenal tot dusver een rapportcijfer zou moeten geven, wat voor cijfer geef je dan?
1: Oeh, dan moet je denk ik wel aparte cijfers voor ingaande en uitgaande transfers gaan geven.
0: Ja, wat doe's?
1: Ik zou zeggen ingaande transfers een 7, 7,5. En uitgaand een 6,5.
0: Oké. Nou, laten we eerst even die binnenkomende transfers even erbij nemen dan. Wat zijn de belangrijkste?
1: Ik denk dat Bruno Guimarães de belangrijkste is. Omdat het middenveld vrij dun was. En Rice daar sowieso niet meer 50, 60 wedstrijden in een seizoen kan gaan spelen. Want zelfs Declan Rice moet volgens mij op een gegeven moment een keer nieuwe batterijen hebben.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, die liep op het WK, liep die echt op zijn laatste benen, begreep ik. En Guimarães is natuurlijk wel een speler met heel veel ervaring in de Premier League. Braziliaans international, dus ik denk dat dat gewoon een uitstekende aankoop is.
0: Ik verwacht ook veel van Konza.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een noodverband geworden doordat Saliba geblesseerd is geraakt. En Timber nog steeds geblesseerd is. Hadden we iemand nodig die en centraal en rechts achterin kon. Maar ook dat is wel echt een fijne speler om erbij te hebben natuurlijk. Ook een flinke staat van dienst in de Premier League al. Maar dat was wel een beetje een verrassing dat hij er ineens bij kwam, moet ik zeggen.
0: En je had het al even over Timber. Hoe lang is hij er nog uit?
1: Ja, daar doen ze heel geheimzinnig over. Hij is weer aan het trainen. En hij doet ook wel weer redelijk mee met de serieuze dingen. Met de grote dingen, zoals Arteta het noemt. Die lijkt wel op de weg terug te zijn. Maar met zo'n liesblessure en zo'n operatie is het natuurlijk altijd link. Dat zagen we eind vorig seizoen al toen hij weer min of meer terug was. En toch weer voor het Nederlands elftal wegviel. En de hele voorbereiding moest missen bij Arsenal. Dus ik hoop dat hij binnen een week of twee, misschien na de komende lange interlandperiode, dat hij weer terug is. Ja.
0: Hey, en wat betreft de binnenkomende transfers. Tsolis is misschien voor het grote publiek een wat minder bekende naam. Wij kennen hem een klein beetje in Nederland. Wat mogen de Arsenal fans van hem verwachten?
1: Nou, hij heeft wel indruk gemaakt in zijn eerste paar wedstrijden. Iedereen bij Arsenal en alle fans zijn eigenlijk heel erg positief over hem. Terwijl hij gehaald werd als de vervanger van Trossard. En Trossard was nou niet echt de meest populaire Arsenal-speler. Een beetje flegmatiek. Maar die Tsolis die heeft wel laten zien dat hij behoorlijk wat kan in de kleine ruimte. Veel kan creëren. En dat miste Arsenal wel vanaf die linkerkant. Want Trossard trok eigenlijk altijd naar binnen toe. En speelde de ene wedstrijd een 9 en de drie wedstrijden daarna een 5,5. En Martinelli is nu weg. Tenminste, het is nog niet helemaal officieel rond. Maar die gaat, als het goed is, naar Al-Hilal voor een recordbedrag voor Arsenal. En die kan alleen maar rennen in de diepte. Dus die Tsolis, dat was bij Brugge al een interessante speler aan het worden in de Champions League. En daar verwachten we nu wel veel van eigenlijk.
0: Ja. Moet er nog wat gebeuren de komende dagen op transfergebied, vind jij?
1: Ja, ik denk dat er nog een linksbuiten bij moet. Omdat we nu alleen Tsolis hebben. En je kan natuurlijk niet van een nieuwkomer verwachten dat hij daar even 50 wedstrijden gaat spelen. Eze is op die kant geprobeerd. Saka heeft er wel eens gestaan. Madueke is geprobeerd, maar dat werkte allemaal net niet. De spelers zijn een beetje op, want Barcola is naar Liverpool. Vinicius wilde uiteindelijk niet komen. Dus er blijft heel weinig echt topkwaliteit over. En ik denk wel dat Arsenal, als ze nog ervoor gaan, dat ze wel echt, hoop ik tenminste, voor een topaankoop gaan.
0: Ja. Het is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen, want er gaat de komende 2,5 dag nog heel veel gebeuren. Maar wie is de favoriet in Engeland? Is dat Arsenal of City, Liverpool, Chelsea?
1: Nee, ik denk wel Arsenal.
0: Oh, toch? Oké.
1: Ook al voel ik me als fan daar niet heel erg prettig bij die favoriete rol. Denk ik wel dat Arsenal in ieder geval niet kwalitatief er minder op is geworden. En als we het een beetje normaal houden met blessures bij Arsenal, dan hebben we denk ik de meest ervaren en de meest... hoe zeg je dat? De selectie die het langst bij elkaar is al, die het best op elkaar ingespeeld is. Het City heeft natuurlijk, behalve een nieuwe trainer, ook wel weer wat nieuwe spelers die het moet inpassen. Liverpool geldt hetzelfde voor. Chelsea vind ik wel een interessante ploeg aan het worden.
2: Ja.
1: Als ze dat een beetje draaiende weten te krijgen, al die aankopen.
0: Ja, dat zou inderdaad wel misschien wel de grootste uitdaging kunnen worden. Vanavond komen ze in actie, de Gunners tegen Aston Villa. Dat verloor de eerste wedstrijd met 4-0 van Brighton. Ja, ik wil bijna zeggen, wat zegt dat? Walkover voor Arsenal?
1: Nou, dat ga ik niet zeggen. Zeker niet Villa Park. Is nooit leuk om naartoe te gaan. Maar het was wel even schrikken wat Villa liet zien in die eerste wedstrijd. Ze zijn een hele stabiele ploeg geweest natuurlijk de afgelopen jaren. En dit, ja, die zijn heel veel kwijtgeraakt. Dus misschien is het ook niet zo gek.
0: Ja.
1: Maar dat wordt geen makkelijke wedstrijd. Maar die gaat Arsenal wel winnen, ja, denk ik.
0: Dankjewel, Martijn van Zijtveld. Vanavond dus die wedstrijd in de Premier League tussen Aston Villa en Arsenal. Arsenal-watcher Martijn van Zijtveld was dat. Laatste nieuws is trouwens, Lionel Messi stopt nu definitief als international. Hij was al een keer eerder gestopt, kwam natuurlijk terug. Hij is uiteindelijk ook nog wereldkampioen geworden. En natuurlijk net het verloren in de WK-finale. Maar dat is het laatste nieuws dus. Lionel Messi stopt nu definitief als international. Pakken we ook nog even het volleybal erbij. Nederland heeft inmiddels een aantal matchpoints gehad tegen Slovenië. Werden allemaal niet benut. Stand in de vierde set is nu 30-29 voor Slovenië. Kortom, die hebben op dit moment setpoint.

0: Taylor Swift hier op GPR Sport Radio. Lionel Messi dus definitief gestopt als international. Hij gaat nog wel even door bij Inter Miami. We gaan er zo meteen natuurlijk uitgebreid over doorpraten hier op GPR. Ja, en de Nederlandse volleybalvrouwen. Oei. 31-29 is het geworden in de vierde set voor Slovenië. Kortom, 2-2 in sets. De beslissing moet vallen zo meteen in de vijfde set. Tot zometeen.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, er komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: anders doet.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Nu.

0: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: GPR. Spotradio. Spotradio. Nieuws. Headlines.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De drie vermiste Nederlanders in Nepal zijn nog altijd niet gevonden. Er is wel begonnen met zoeken op de plekken waar ze waarschijnlijk waren toen ze werden verrast door de overstroming. Het aantal tentenkampen waar daklozen zitten groeit snel en niet alleen in grote steden, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. En in Maastricht is de opening van het nieuwe studiejaar verstoord door pro-Palestina-demonstranten, meldt L1. Er werd met een megafoon geroepen en er werden folders uitgedeeld. Na een tijdje gingen ze zelf weg.
5: GPR Spotradio. Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. De A9 naar Alkmaar bij Akersloot, 10 minuten extra. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoppet Waterberg doe je er een kwartier langer over. Het komt door een auto met pech.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
8: En zometeen gaan we bellen met Sjoerd Mossou. Natuurlijk over het stoppen van Lionel Messi als international. Maar ook over Cody Gakpo, duurste speler aller tijden. En over al die spelers die maar binnenkomen bij PSV.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Het is 6:06 hier op GPR Sport Radio. We kijken er even naar de Nederlandse volleybalvrouwen. Ze zijn bezig aan de 5e set tegen Slovenië. Staat 6-4 voor Oranje. Dat dan weer wel, 2-2 dus in sets. Ja, Lionel Messi is dus definitief gestopt als international. We gaan erover bellen met Sjoerd Mossu, verslaggever bij het AD. Sjoerd, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Leuk dat ik een keer op deze sympathieke nieuwe sportzender ben.
0: Nou ja, dat is al vrij snel. We zijn 3 dagen bezig, dus je bent er snel bij.
1: Ja. Ik voel me vereerd.
0: Ja. Hey Sjoerd, het fijn dat je weer aan de lijn hebt. Want ik denk dat Lionel Messi wel een speler is waar jij toch altijd wel vrij prettig over kon schrijven, toch?
1: Zeker, ja. Nee, dat is een van de beste spelers aller tijden natuurlijk. En misschien wel de beste. Kijk, wat ik het interessant vind aan zijn interlandcarrière, want daar hebben we het nu over, daar blik je dan toch een beetje op terug, is dat eigenlijk heel lang is het zo geweest dat Messi in Argentinië niet voor vol werd aangezien. Hè. Hij stond altijd in de schaduw van Maradona. Hij werd eigenlijk een beetje gezien als een halve Spanjaard. Hij slaagde er eigenlijk heel lang, tot en met het WK in Rusland en de Copa America die daarna volgde, slaagde hij er eigenlijk niet in om het Argentijnse elftal op zijn schouders te nemen. Dat frustreerde hem zelf ook enorm. En het leek een beetje een soort ja, flats huwelijk te worden eigenlijk. Hè, tussen Messi en het Argentijnse elftal. En dat is, ja, was volledig omgeslagen rondom en tijdens het WK in Qatar. En dan heel in het bijzonder in die wedstrijd tegen Nederland.
0: Ja, ja goed. En ja, het was natuurlijk geen verrassing dat hij na het WK zou stoppen. Ja, we kunnen niet verwachten dat hij nog 4 jaar door zou gaan of zo.
1: Nee, dat ligt volledig voor de hand. Het was al ongelooflijk dat hij op dit WK nog volle bak gespeeld heeft en uiteindelijk zelfs de finale heeft gehad en een heleboel doelpunt heeft gemaakt. Nee, dus dat is fantastisch. En kijk, in Qatar met dat wereldkampioenschap, ja, was zijn carrière natuurlijk eigenlijk ook al wel volmaakt. Hè. Toen had hij echt alles gewonnen wat er te winnen viel. En dat heeft zijn populariteit in Argentinië enorm vergroot.
0: Ja. Ja, en je had het ook een beetje over die moeilijke relatie. Ja, hij ging natuurlijk op zo'n jonge leeftijd al naar Barcelona. De Argentijnen hebben hem dat altijd een beetje nagedragen. Hij spreekt ook een beetje met een Spaans accent. Hè? Dat schijnen ze ook niet in Argentinië zo te waarderen.
1: Nee, klopt. En ja, god. Kijk, Maradona is natuurlijk de ultieme Argentijnse volksheld altijd geweest. En dat was ook om zijn achtergrond, om zijn persoonlijkheid. Was een rauwe figuur, dicht bij de mensen. Super emotioneel, heel uitgesproken. Eigenlijk vertegenwoordigde hij een beetje de volksaard van de Argentijnen, kun je zeggen. En Messi was, die zagen ze in Argentinië toch ook een beetje als een fletse jongen. Hij zei nooit zoveel bijzonders. Niemand wist nou eigenlijk waar hij nou echt voor stond. Hij had ook niet dat venijnige, dat gemene van Maradona. En ook dat zorgde ervoor dat hij eigenlijk gematigd populair was in Argentinië. Inderdaad opgeteld bij wat jij net zegt. Dat hij als een soort halve Spanjaard werd beschouwd. En de derde factor is ook nog geweest dat hij heeft natuurlijk in Argentinië ook nooit profvoetbal gespeeld. Dus hij heeft nooit een supportersclub achter zich gehad. Maradona had natuurlijk Argentinos Juniors en Boca Juniors achter zich. Zoals Riquelme Boca Juniors achter zich had staan. En een heleboel andere spelers weer River Plate. Dus hij had een soort support vanuit Argentinië. Die Messi ook niet had. Want hij had alleen maar in de jeugd bij Newell's Old Boys gespeeld.
0: Ja, goed. Lionel Messi, hij heeft in ieder geval Argentinië wereldkampioen gemaakt in 2022. Nu we jou toch aan de lijn hebben, ben jij ook zo verbaasd dat landskampioen PSV zo aan het shoppen is?
1: Nou ja, verbaasd is een groot woord. Ik vind het wel een teken van kracht. Want kijk, er is heel veel kritiek geweest op Ernie Stewart, hè, deze zomer. Althans, vanuit Eindhoven zelf. Supporters worden vaak ongerust als het even duurt voordat een club in actie komt, of als versterkingen nog niet meteen klaarstaan. PSV heeft de markt even afgewacht. Ze hebben een aantal spelers verkocht en moeten verkopen. Saibari en Veerman natuurlijk. En hebben van daaruit hun slag geslagen. En blijkbaar hadden ze hun huiswerk dusdanig goed op orde dat ze in deze week en de afgelopen weken en nog deze week nog een hele rits hele goede spelers binnenhalen, waardoor ze ja, waardoor het er toch weer heel sterk op lijkt dat ze de sterkste selectie van Nederland hebben.
0: Ja, Oisa van NEC, Santos van Sparta. Ik was er wel verbaasd over, nou ja, de nummer 3 spits van FC Twente, Sam Lammers.
1: Ja, maar dat is natuurlijk dan wel een backup. Hè. En het is natuurlijk een type speler dat ze nog niet in hun selectie hadden. En het is, mag ik aannemen, de spits die je vooral gebruikt als je een keer een Champions League moet spelen en daarna uit naar pakweg, noemen ze wat, Willem II moet. Ik wil jou niet beledigen.
0: Ja, dat is jammer dat je dit voorbeeld doet, maar goed.
1: Ja. Nee, of Cambuur, weet je wel. Zo'n wedstrijd, daar kun je natuurlijk prima met Sam Lammers voor de dag komen. En dan heb je een soort backup voor de spitsen die je al had.
0: Ja. Hey, en ja, god, jij hebt overal wel kijk op. Had jij verwacht dat Cody Gakpo nog eens een keer de duurste Nederlander aller tijden zou worden?
1: Ik heb sowieso niet overal kijk op, maar nee, ik had het niet specifiek verwacht. Maar zijn situatie was natuurlijk wel bijzonder. Kijk, hij was bij Liverpool in principe altijd basisspeler. En tegelijkertijd voelde je dat ze ook wel van hem af wilden. Ze hebben Barcola gehaald.
0: Ja.
1: Dus zijn positie op linksbuiten kwam al in het gedrang. En toen kwam op een gegeven moment de situatie dat hij voor een soort minimumprijs, zoals ze dat vaak afspreken, een beetje wat met Reinders ook gebeurd is, mochten ze de markt op van je mag weg, maar het moet wel minimaal bedrag X opleveren. En dat ligt geloof ik ergens tegen de 100 miljoen aan. Nou ja, blijkbaar waren er twee clubs, althans dat is gebleken, is mij ook verteld, waren de twee clubs bereid om dat te betalen. Dat waren Tottenham en Manchester City. Hij neigt zelf nu naar Manchester City, althans hij heeft die keuze gemaakt, daar wil hij wel naartoe. Ja, de vraag is nu of dat rond gaat komen, omdat nu het spel op de wagen is, komt er ook kritiek op die deal. Want Liverpool gaat dan een speler verkopen aan een rechtstreekse concurrent. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nog de komende uren gaat, want het is natuurlijk nog niet rond. Wordt denk ik nog wel spannend.
0: Ja. Hey, en wat zegt het trouwens over het Nederlands elftal? Want ja, stel je nou eens voor dat hij bij City geen basisspeler wordt. Ja, heeft dat ook consequenties voor Oranje?
1: Zeker, maar dat geldt natuurlijk ook voor Liverpool. Hij speelde afgelopen weekend speelde hij rechtsbuiten samen met Frimpong. Dan zou je zeggen, nou superleuk, want dat is voor Xavi ook perspectiefrijk. Maar dat liep voor geen meter. Dus hij werd verbannen aan de rechterkant.

0: je toch voor de eerste keer op GPR Sportradio bent. Nog een primeurtje, verrassende transfer misschien bij jouw geliefde NAC?
1: Nou, die hebben net Nizui gehaald, binnengehengeld van Girona. En dat vond ik wel een verrassende move eigenlijk. Want dat is best wel een goed aangeschreven speler. Het is geen persoonlijke primeur, want ze hebben het net zelf gemeld. Maar dat is toch wel een opvallend nieuwtje. Het was wel een speler die hoog stond aangeschreven. Daar moeten we het dan maar mee gaan doen, hè, die promotie bewerkstelligen.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. De Vriendenloterij Eredivisie komt weer een stapje dichterbij. Hè? Mogen we het zo stellen?
1: Ja, dat is wel heel optimistisch. Maar er moet nog veel gebeuren. Maar ik vind dat ze kwalitatief een selectie hebben waarmee het zou moeten lukken. Ja.
0: Sjoerd, dankjewel. Fijn dat we even mochten bellen over Messi, over Gakpo en over PSV. Fijne dag, hè?
1: Helemaal goed, spreek je.
0: Hoi. Sjoerd Mazur was dat, verslaggever van het AD. En ondertussen gaat het goed met de Nederlandse volleybalvrouwen. Staan met 14-8 voor, matchpoint in de vijfde set.

Jeffers en Chaka Khan en Ain't Nobody hier op GPR Sportradio. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben ze juist de kwartfinale behaald van het EK in Istanbul. Maar oei, oei, oei.

0: Oei, wat ging het moeizaam tegen Slovenië. Het werd uiteindelijk 15-9 in de vijfde set, maar het moest dus weer een vijfzetter worden voor Oranje. We gaan er straks over bellen met Ronald Koning, commentator bij Ziggo Sport, over die moeizame overwinning van de Oranje vrouwen. Dat en nog veel meer, zometeen na zessen hier op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.

0: En zo is het met George Ezra en Shotgun op GPR Sportradio. Ja, en wij doen veel aan cross-promotie. Ja, ja. Zo staat namelijk weer de nieuwe F1 aan tafel online. Iedere maandag is dat zo om 16:30. Frank Evenblij is de presentator. En het gaat daar onder meer in de nieuwe uitzending over McLaren. Hebben die nou gewacht op Verstappen of niet?
1: Waar denk je dat ze nog bij McLaren hebben zitten wachten op Verstappen?
2: Nee. Nee, omdat deze deal is zo snel rond. Het is niet zo dat de managers van beide teams elkaar de dag na Max hebben gezegd. Nou, nu moeten we dus...
3: Hallo,
2: dus
3: je hebt geluk.
4: Nee, nou, ik denk eerder dat de Jastie weer eerder was uitgegaan dan
5: ik denk, ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja. Ja? Niet per se contractverlenging aan zich, maar te duur. Ik denk, stel... De kans was heel klein geweest. Max ging er misschien wel heen in plaats van Piastri. Hadden ze Norris nooit zo lang contract gegeven. Want ja, we weten, als je naast Max zit, ben je gewoon eigenlijk de lul. Moet je gewoon twee stappen meer doen. Al ben je wereldkampioen. Ja. Dat risico zou McLaren niet nemen. Want ze hebben dan eigenlijk hun nieuwe nummer 1 rijder. Dus daar hebben ze denk ik meer op gewacht de duur van het contract.
0: Dat is allemaal in de nieuwe F1 aan tafel te beluisteren via je favoriete podcast-app.

0: Cool and the Gang, fresh op GPR Sport Radio. Ja, ik was vanochtend even te gast bij Goedemorgen Nederland, WNL. We kwamen natuurlijk te spreken over het mooie sportweekend dat achter ons ligt. Met een WK roeien en een WK hockey, nou ja, op een paar honderd meter van elkaar. En dat die twee toernooien allebei een bid hadden gedaan en niet van elkaar wisten dat ze zouden binnenhalen. En wat dat zou betekenen voor parkeerproblemen. En we hadden het vanochtend in de uitzending op NPO 1 ook over Gianni Infantino. En wat een mooi mediatreintje de KNVB heeft gedaan. Hè? Eerst in de ochtend op zondag een brief laten uitlekken aan de NOS. Ja, en in de avond zit dan bondsvoorzitter Frank Pauw bij zijn naamgenoot, Pauw en de Wit. Ja, het gaat over transparantie, controle, duurzaamheid, mensenrechten. Dat moet allemaal gaan veranderen bij de FIFA. En Gianni Infantino moet zo snel mogelijk weg. Dat is een beetje de boodschap die eruit naar voren kwam. Ja, hoe gaat dat nou allemaal verder? De kandidaten moeten in ieder geval voor 18 november zijn aangemeld. 18 maart is in Rabat dan uiteindelijk... Nou ja, dan wordt de nieuwe voorzitter gekozen. En er moet in ieder geval een tegenkandidaat zijn. En die moet zo sterk mogelijk zijn. En we kunnen wel iemand als vanuit Europa naar voren gaan schuiven. Bijvoorbeeld Severin, de Sloveen, de voorzitter van de UEFA. Of misschien wel Lise Klaveness, de Noorse, voorzitter van de Noorse Bond. Maar ja, die gaan het wereldwijd niet redden. Het zal echt moeten komen waarschijnlijk van de voorzitter van de CONCACAF. De Canadees Victor Montagliani. Want hij zal waarschijnlijk wereldwijd genoeg stemmen kunnen krijgen. 211 landen zijn aangesloten bij de FIFA en ieder land heeft stemrecht. Ja, en de UEFA, de CONCACAF en de CONMEBOL, zeg maar Zuid-Amerika, samen vormt dat 120 landen. Dat zou moeten kunnen, dan zou je een meerderheid moeten krijgen. Maar goed, dat gaat nog wel een flinke staartje krijgen. In ieder geval, een nieuwe kandidaat moet zich hebben aangemeld voor 18 november. Dat is in ieder geval de boodschap. Want anders mag je dus niet meedoen op 18 maart aan de verkiezing voor de nieuwe voorzitter van de FIFA. Zometeen hier op GPR Sport Radio gaan we praten met Raymond Koning. Dat is de commentator van Ziggo Sport wat betreft het volleybal. Want ja, de Nederlandse vrouwen hebben Kantje Boers juist de kwartfinale gehaald op het EK in Istanbul.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sport Radio. Sport Radio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sport Radio. Ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jetten. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Horen en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20.
2: GPR Sport Radio. Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noordeloos en Werkendam.
5: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
16: Deze week is het de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
19: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
17: en de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
19: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
28: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
29: 18 plus, speel bewust.
30: Ja. Echt serieus?
31: Zo.
30: Wat een geld.
31: 18.000, godverdikke me.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
32: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Twan van Peperstraten.
0: Goedenavond, 6:06 alweer. De avond is begonnen, ook hier bij GPR. En zometeen gaan we bellen met Raymond Koning. Dat is de volleybalverslaggever van Ziggo. We gaan praten over de Nederlandse vrouwen die kantjeboord de kwartfinale hebben gehaald op het EK.

two can play that game. Dit is GPR Sportradio. Zometeen gaan we bellen met Raymond Koning over de Nederlandse volleybalvrouwen. En we hadden het net al een klein beetje over dat ik vanochtend te gast was in Goedemorgen Nederland. Het was bijna nog een wondertje dat ik daar was. Ik was gisteren naar de voetbalwedstrijd geweest in Leeuwarden tussen Cambuur en FC Twente. 1-4 overwinning voor de Tukkers. Ging allemaal soepeltjes. En ik daarna op de terugweg, ik woon in Amsterdam, richting de Afsluitdijk. En wat gebeurde er net voor de Afsluitdijk? Mijn auto geeft op een gegeven moment een lampje met de accu. En kort daarna valt de hele power weg. Ik sta, op de vluchtstrook en denk, waar moet ik in jou? Dus, probeer maar een keer opnieuw te starten. En ik kon uiteindelijk nog net komen in op een carpool gedeelte. Daar sta ik dan. De auto geeft een ratelend geluid en ik denk, ik ga niet doorrijden via de Afsluitdijk. Ik ga eens bellen naar mijn hulpdienst. Die vervolgens zegt, u heeft geen pechhulp. Oké. En dat was een moment dat ik dacht, wat moet ik nu? Ik ga maar eens bellen naar een bergingsbedrijf. En die zeggen, ja meneer, als u niet verzekerd bent en wij moeten uw auto vanuit Franeker naar Amsterdam brengen, rekent u op een ongeveer 1.000 euro in het weekend. Goed, ik denk, ik ga eens kijken, zit er een garage in Franeker? Nou, daar heb ik uiteindelijk de auto op de laatste kracht heen gereden. Briefje in de bus gegooid, ook besleuteld. En ik denk, ik ga maandagochtend wel bellen. Maar ja, ik had het probleem met Goedemorgen Nederland nog niet opgelost. Ja, ik stuur maar een appje. Ik zeg, ja jongens, ik heb morgenochtend in ieder geval geen vervoer. Als ik überhaupt al thuis kom, kunnen jullie misschien wat regelen? Nou ja, dat is uiteindelijk gebeurd. Ik heb een Uber genomen vanuit Franeker nog. Meer dan 200 euro. Lag uiteindelijk om 2 uur in bed. En vanochtend om 6 uur ging de wekker. En ik zag inderdaad dat de taxi geregeld was. En ik kon aansluiten bij Goedemorgen Nederland. Om te praten over Infantino. Over het mooie sportweekend. Het WK roeien. Het WK hockey. En natuurlijk over de start van dit mooie radiostation. Waar ik vandaag mijn eerste dienstje had. Ik ben vanmiddag nog teruggebeld door de garage in Franeker. Ik heb niet opgenomen. Ik denk, nee, ik durf het nog even niet aan. Zometeen gaan we dus bellen met Raymond Koning over het EK volleybal.

0: Windows in the Skies hier op GPR Sportradio. Het is inmiddels alweer 14 minuten voor 6:30. Straks is nog aandacht voor volleybal, de prestaties van de Nederlandse vrouwen. Eerst nog even naar F1 aan tafel. Vanaf 4:30 staat hij weer online. Frank Evenblij, de presentator, bracht het onder meer over gestolen kabels.
1: Ik denk echt, hoe is dit in godsnaam?
2: Ja, hoe krijg je dat weg dan daar? Hoe, wat is er gebeurd?
1: Maar ook een dief die zegt, nou, wat zal ik vandaag eens gaan janten? Een autoradio of de bekabeling van de Madrid? Weet je wel?
2: Een kilometer of drie.
3: Het is in Nederland ook gewoon een heel groot probleem. Vraag het aan de NS. Daar wordt non-stop kabels gestolen, want er is gewoon
1: koper
3: en materiaal. En dat zal in Madrid er niet gek voor anders
1: zijn. Maar het wordt toch zwaar beveiligd, zou je zeggen?
4: Nee.
1: In Zandvoort kwam je 2 weken voor het raceweekend helemaal nergens meer bij.
4: Ja, kun je overal binnen laten. Dat is geen probleem, joh. Open huis.
5: Het is ook deel straatcircuit. Ja, dus het is een openbare weg. Ja. Alleen ik vind het knap dat ze een paar honderd meter of een paar kilometer aan kabels lekker zo in je auto kunnen laden. Van, het valt niemand op.
1: En daar ben je ook wel vrij lang mee bezig.
3: Ze knippen het gewoon in stukken. De stroom gaat eraf en ze knippen die dingen gewoon in stukken en het is gewoon weg.
1: Ja, maar eerder dat je moet toch...
3: Heb ik laten vertellen, hè? Sorry, even kijken. Ja.
0: Goed, de ballen hebben dus veel besproken daar in F1 aan tafel. Hij is nu online te vinden. Dit is Teddy Swims op GPR Sport Radio. We'll be right back.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, GPR Sportradio met in deze uitzending veel aandacht voor volleybal. Prestatie van de Nederlandse vrouwen op het EK in Istanbul. Ze hebben de kwartfinale gehaald, maar laten we eerlijk zijn, het ging allemaal een beetje moeizaam. Raymond Koning heeft de wedstrijd verslagen voor Ziggo. Raymond, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, ik zei al, moeizaam. Dus ik denk nog wel een beetje een understatement, hè?
1: Ja, het was gewoon echt een volleybalgevecht. En dat maakt het natuurlijk wel weer leuk, hè, om naar te kijken. In plaats van al die wedstrijdjes met 3-0, zus en zo. Dit was echt een wedstrijd om zeker vanaf de vierde set op het puntje van je stoel te gaan zitten. En dat denk ik dat veel mensen dat gedaan hebben. Dus het was lastig. Het was een pittige wedstrijd tegen een moeilijke tegenstander. En uiteindelijk, ja, Nederland haalt ook zelf nog maar steeds zijn topniveau niet.
0: Ja, inderdaad, dat wou ik net zeggen. Want eigenlijk hadden ze deze wedstrijd eigenlijk wel met 3-1 kunnen winnen. In de vierde set hadden ze genoeg kansen, toch?
1: Ja, en wat Nederland eigenlijk steeds heeft dwars gezeten in dit toernooi is dat ze zwak aan de wedstrijden beginnen. Dat was tegen België zo, dat was ook tegen Azerbeidzjan zo. De laatste twee wedstrijden die Nederland in Baku speelde. En nu begonnen ze juist heel sterk. Begonnen ze heel goed. Want ik dacht ook van ja, wat ik nu zie is gewoon prima. Volleybal met veel service druk, met blokkering, met mooie aanvallen. En uiteindelijk zakt dat dan weer weg. Ja. En leg er maar een vinger op. Is dat toch nog iets waardoor Nederland heeft natuurlijk wat afwezigen. Daalt erop de belangrijkste, ja. Marring. Maar ja, dat is nu ook al 6 wedstrijden het geval. Je zou zeggen, daar ben je nu ook wel een keer aan gewend.
0: Nu Nederland is door. Naar de kwartfinale. Nou ja, als nummer 10 van de wereld zou je toch ook misschien wel een beetje verwachten dat je bij de laatste 8 hoort. Is er al iets te zeggen over de tegenstander?
1: In zoverre, die komt uit de wedstrijd die over een minuut of 8 gaat beginnen. Maar dat wordt de wedstrijd van Polen tegen Portugal. Nederland heeft Portugal gehad, was een dikke 3-0 overwinning. Ja, als Portugal die wedstrijd wint, dan maak ik een voettocht naar Portugal, ja, denk ik. Dat gaat echt niet gebeuren. Dus de tegenstander wordt gewoon Polen. Dat is echt een hele goede ploeg. Dat is absoluut de Europese top.
0: Ja, want Polen, ik denk Servië, Turkije. Wie horen allemaal bij de kanshebbers? Italië?
1: Ja, ik denk dat het nu vooral om Italië, Polen en Turkije gaat, met Servië als een hele aardige outsider. Die hadden het gisteren in hun 8e finale best even lastig met Kroatië, maar zijn aan de hand van die Tijani Boskovic, natuurlijk een topspeelster die we al jaren kennen, zijn ze er toch weer doorheen gekomen. Ik denk dat de 4 sterkste landen op dit moment in het toernooi zijn. Met Nederland als een outsider. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik Nederland zo zie spelen, dan denk ik dat Polen echt een maatje te groot is aankomende donderdag.
0: Ja, en Kozlowski, de bondscoach, wat voor stempel kan hij drukken op het team?
1: Ja, dat doet hij nu natuurlijk al. Hè, door tactisch wat wijzigingen aan te brengen. Ik vind dat Nederland nog niet zozeer met de sterkste ploeg speelt. Hè. We hebben Jolien Knollema, die heeft last gehad van heel veel hoofdpijn, migraine. Daar zou echt nog meer uit te halen zijn. Ik denk dat hij eigenlijk in potentie een betere aanvalster is dan zowel Marit Jasper als Laura Jansen. Daar zou Kozlowski nog mee kunnen gaan variëren. Maar er zijn eigenlijk weinig echte opties om het team vanaf de bank sterker te maken. En ja, dat is wel, de echte toplanden hebben spelers die eigenlijk op alle posities aan elkaar gewaagd zijn. En bij Nederland heeft Nederland een goede kern van 7-8 speelsters. Maar wat daarachter zit is eigenlijk nog niet ervaren genoeg om het team te versterken.
0: Ja. Ja, precies. Wat kan er nou voor zorgen dat Nederland straks toch nog kan terugkijken op een geslaagd EK? Winnen in de kwartfinale natuurlijk, maar wat je zegt, ze hebben nog steeds niet hun beste spel gespeeld, hè?
1: Nee, dat hebben ze nog niet. En natuurlijk kan ook Polen een keer een slechte dag hebben. Nederland kan echt boven zichzelf uitstijgen. Het kan ook zijn dat Polen echt ook al naar Nederland heeft gekeken en dat spelers meer het idee hebben met dat fixen wij wel even. Hè? Dus dat onderschatting vanuit die Polen erbij komt. Dus het is aan Polen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Nederland zal echt een hele goede dag moeten hebben. En vanaf het begin heel scherp moeten zijn. Als dat lukt, dan zou er maar zoiets in het vat kunnen zitten. En anders is de kwartfinale het eindstation voor de Oranje Volleybalsters.
0: Ja, ik hoor het een klein beetje aan je stem dat je er inderdaad toch wel echt een beetje bang voor bent. Raymond, dankjewel. Ja, we hoeven het helemaal niet meer te hebben over de spelers straks. 2028, hè, hoe Nederland, nou ja, dat is nog zo ver weg. Dat gaan we eerst maar eens evalueren straks na het EK, hè, hoe Nederland er dan...
1: Ja, dat denk ik ook. En ja. De tickets die liggen nu ook nog niet voor Nederland klaar. Dus het duurt allemaal nog even.
0: Het gaat nog even duren. Dankjewel, Raymond Koning, commentator dus bij Ziggo Sport. Wat betreft het volleybal. De Nederlandse vrouwen hebben in ieder geval de kwartfinale gehaald. Ja, dit is GPR Sportradio met nu de Golden Earring, Twilight Zone. 4 minuten voor 6:30. Goedenavond.

0: Vruchtbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Vraag je
3: wat?
2: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Schat?
6: Hm?
5: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
6: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
7: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
9: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Dirk-Kruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
10: GPR, Sportradio.
11: Sportradio.
10: Nieuws, headlines.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op de valreep hebben de coalitiepartijen toch nog een begroting rondgekregen. Vanavond gaan de ministers er nog over praten. Dan kan die nog net voor de deadline naar de Raad van State. Het aantal tentenkampen met daklozen in Nederland is in een paar jaar meer dan verdubbeld, heeft RTL uitgezocht. Ze staan niet alleen in de grote steden, maar ook in bijvoorbeeld Tilburg en Apeldoorn. En Lionel Messi gaat niet meer voetballen voor Argentinië. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag.
10: GPR Sportradio.
11: Sportradio.
10: Twan van Peperstraten.
13: Ja, goedenavond. Ja, de avond is hier begonnen op GPR. Gesport wordt er altijd. De volleybalvrouwen hebben dus een kwartfinale gehaald op het EK. En vanavond komt ook Barcelona in actie. Die spelen tegen Rayo Vallecano. We gaan vooruitkijken naar die wedstrijd. En hoe zijn ze uit de transferperiode gekomen?

0: Pharrell Williams en Get Lucky hier op GPR Sportradio. 7:10. We hebben het natuurlijk al vaak gehad over het afgelopen sportweekend. Het WK roeien, het WK hockey. Maar ja, ja, als ik dan toch één momentje zou moeten kiezen uit afgelopen sportweekend. Het komt dan van de zaterdagavond van de man die de 3-1 maakte voor NEC. Per Schuurs. 3 jaar lang heeft hij geworsteld met allerlei blessures. Hij mocht voor het eerst weer even meespelen als invaller. Hij voelde zich weer even voetballer en wist ook nog te scoren.
1: Nee, ik moet zeggen, ik was heel, heel gespannen vandaag. En normaal slaap ik ook elke dag of elke dag keer voor de wedstrijd. Dat lukte vandaag niet. Dus ik wist natuurlijk niet of ik zou invallen. Maar ja, toen ik de tweede helft moest warm lopen, ben ik ook blijven lopen om goed warm te blijven. En ja, dat pakte natuurlijk heel mooi uit. Ik wist van alle gekte niet waar ik heen moest rennen. En ik geloof dat mijn topsnelheid vandaag was het moment na de goal. Waar ik overal heen ren. Ik heb geen idee, maar dat was gewoon de adrenaline en het moment zelf.
0: Ik kan me dat zo goed voorstellen dat je dan geen idee hebt wat je moet doen. Je scoort sowieso al bijna nooit, laat staan dan als je na 3 jaar weer je eindelijk voetballer voelt en je scoort dan. Dit is GPR Sportradio met nu The Cure.

Odyssey and Going Back to My Roots hier op GPR Sportradio. Ja, we zijn er 24 uur per dag. Ja, en er wordt altijd heel veel gesport. En ik was gespannen voor mijn show.

0: Als je kijkt naar spanning. Rob Spijker, host van GPR zometeen na 7. Wat zie jij er ontspannen uit, joh?
1: Nee, ja, dat is alleen de buitenkant, is dat?
0: Ja, ja.
1: Ja, en dan wil je natuurlijk weten wat we gaan doen, hè, vanavond, of niet?
0: Ja, nou, ja. Rustig aan. Kunnen we eerst even iets over jou weten?
1: Oh, oké. Okay.
0: Hoe zit het met jouw sportaffiniteit, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik doe geen sport, want ik padel.
0: Oh,
1: dus, ja. Daar wordt een beetje vreemd tegenaan gekeken in Nederland.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel een beetje in conditie. Ja. Dus ik moet het kunnen redden tot 10 uur vanavond.
0: Ja. Ik heb je regelmatig ook gezien bij Vitesse. Dus ja. Er is wel een linkje met sport en, nou ja,
1: ja.
0: Presenteren. Ja.
1: Ga je nu beginnen met de rotopmerkingen?
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh,
0: helemaal,
1: okay.
0: Niet, helemaal niet. Nee, maar daar heb je wel regelmatig gezien.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Ja, ja. Dat blijft mijn clubpie. En het was het bijna niet meer, maar ik ben toch blij dat er nog is. Ja.
0: Hey, en jullie gaan het programma maken van 7 tot de klok van 10, 11 uur. Een beetje
1: van 7 tot 10, als het Europees voetbal is. En vooral volgende week dinsdag, woensdag en donderdag prachtige wedstrijden in de Champions League.
0: Ja.
1: Dus die gaan we allemaal meepakken natuurlijk. Er zitten hele leuke wedstrijden bij. Feyenoord op bezoek in Spanje. En,
0: ja.
1: Mooie potjes voetbal allemaal. Heerlijk.
0: Dus jij hebt die loting met een hele andere bril bekeken.
1: Ja, absoluut. Ja. En vooral als je dan later hoort hoe laat en waar het gespeeld wordt. Dat wil je allemaal graag weten natuurlijk.
0: Ja. Hey, vanavond. Het is een maandagavond. Ik zag al Jong PSV tegen Jong Ajax. Daar ga je natuurlijk heel veel verslag van doen.
1: Ja zeker. Maar dat is ook een leuke wedstrijd. Richting aankomend weekend. Dan zijn ook de jongteams van PSV en Ajax in één keer heel interessant.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Laten we eerlijk wezen.
0: Ja, je bedoelt, dan is het echt de grote...
1: Ja. En we hadden eigenlijk, we hebben de hele dag zijn we al druk met de redactievergadering, links en rechts, Robert Meder erbij. En we hadden een heel leuk programma in elkaar gezet.
0: Hebben jullie dat wel, een redactievergadering?
1: Ja, dat hebben we wel, maar volgens mij heb je stiekem zitten afluisteren, want alles wat jij had, dat hebben wij dus vanavond ook.
0: Oh, nee, want jullie hebben live tennis nog.
1: Ja, we hebben ook live tennis. Koevermans die gaat vanavond spelen, ongeveer ergens rond 19:30.
0: Oh, ja.
1: We gaan dan nog even contact zoeken met haar oude coach, trainer. Dat is heel erg leuk om in de uitzending te hebben. Verder komen we natuurlijk even terug en gaan we door op wat er nu rond Messi allemaal gebeurt. Echt in Argentinië, daar is iedereen in tranen. Dat kan ik me zo voorstellen.
0: Terwijl een mededeling was waarvan iedereen wist, die gaat ieder moment komen.
1: Ja, maar die was al een keer geweest, hè? Dus
0: ja,
1: het kan ook zomaar zijn dat hij over een tijdje weer zegt van, nou, ik voel me eigenlijk toch wel lekker. Ik doe nog wel lekker mee.
0: Op die leeftijd, zoals hij speelde.
1: Ik ben bang dat hij Djokovic heeft gezien. Dat hij dacht, zo wil ik niet eindigen.
0: Ja. Ja, eerst de onder de US Open eruit.
1: En volleybal natuurlijk. Ja, prachtig dat de meiden door zijn. We hebben, als het allemaal een beetje mee zit, en dat zit het vanavond, dan hebben wij de aanvoerster van het volleybalteam ook in de uitzending.
0: Kijk aan. Nou, heel goed. Dat gaan we allemaal zometeen hier na 7 op GPR Sportradio.

0: Radio. Het is inmiddels 6:55 geworden. Ja, en ik zei al, er is iedere dag wel voetbal. Vanavond speelt bijvoorbeeld Arsenal uit tegen Aston Villa. Maar wat te denken van Barcelona, dat ook vandaag weer in actie komt. Speelt vanavond tegen Rayo Vallecano. En Aviv Shoshan is een Amsterdammer die in Barcelona woont. En daar ook voor de club werkte. Aviv, goedenavond.
1: Goedenavond, Twan. Hoe is
0: hij? Ja, met mij is het allemaal goed. En jij, is het leven goed in Barcelona?
1: Ja, het leven is altijd goed in Barcelona. Mag niks slagen. Ja, ik woon hier al 10 jaar ongeveer. Met wat tussenstops in Amsterdam. Maar het leven is goed, het zonnetje schijnt. En we gaan zo meteen naar de wedstrijd.
0: Ja, en jij kent de club van binnen en buiten. Houdt van de club. Hoe staat de club ervoor?
1: Ja, ik zou zeggen, ja, kijk, beter dan ooit, zou ik niet zeggen. Want het is heel goed geweest. Maar het gaat wel relatief goed met de club als je het vergelijkt met de afgelopen jaren. En zeker ook qua transferuitgaven. En die jongens die zijn gehaald deze zomer. Waaronder bijvoorbeeld een Rodri. Dat is natuurlijk een aankoop die wel de hartje sneller laat kloppen hier.
0: Ja, dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met de blessure van de Jong. Maar volgens mij willen ze ook een beetje Rodri wegkapen voor Real. Hè? Mag ik het zo zien?
1: Ja, ik denk dat je er wel zo naar kunt kijken. Maar ik denk dat sowieso na het WK... dat de geruchten een beetje gingen spelen... dat Rodri naar Real zou gaan. Dat Barcelona er serieus over na ging denken. Van wacht, is dit echt een serieuze optie? Want als je kijkt natuurlijk naar de speelstijlen... dan past Rodri veel beter bij Barcelona dan bij Real Madrid. Alhoewel Real Madrid hem waarschijnlijk meer nodig had. En Rodri kent natuurlijk als een Spaanse teamgenote... van nationaal elftal wereldkampioen met zich geworden... Europees kampioen geworden. En die dacht toch wel... ik kan wel mijn spelletje gaan spelen... wat vergelijkbaar is bij Man City. Ook in Barcelona gaan spelen. En het plaatje wat Flick voor hem heeft uitgetekend... heeft waarschijnlijk veel illusie opgewekt.
0: Ja, wat betekent het voor Frenkie straks... als hij weer fit is?
1: Ja, kijk, mensen zien het heel somber in voor Frenkie. Ik zie het juist heel anders eigenlijk. Ik denk dat Frenkie juist beter kan worden... als Rodri naast of achter hem staat. We weten natuurlijk Frenkie... een van Frenkie's beste seizoenen aller tijden... is natuurlijk 2018-2019 geweest. Dat is toen hij Lasse Schöne naast zich had. Mm-hmm. En dat Frenkie af en toe kon gaan. En ik denk dat met Rodri dat je wel ook zo'n soort dynamiek krijgt. Natuurlijk niet hetzelfde en niet vergelijkbaar. Maar dat Frenkie iets meer mag gaan. Kijk, ik denk dat mensen hebben hem helemaal weggestript. Maar ik denk niet dat het per se het einde van Frenkie moet betekenen in Barcelona.
0: Ja. Van alle andere spelers die zijn gekomen. Wat vind jij na Rodri eigenlijk de meest met het oog springen?
1: Ja, ik denk toch wel Anthony Gordon. Daar is een beetje lacherig over gedaan toen hij begin juni eigenlijk voor 70 miljoen is overgekomen. Veel geld voor een speler van Newcastle United, 70 miljoen. Daar kan je veel betere spelers voor halen. Nou, hebben we natuurlijk gezien dat later in de transferperiode spelers als Diomande, 140 miljoen. Er werd gesproken van Gakpo, 100 miljoen. Barcola nu voor 130 miljoen. Ja, de transfermarkt is natuurlijk zit heel veel inflatie in. Maar als je kijkt naar Gordon, is een hele positieve jongen. Past in het systeem van Flick. Wat heel erg veel druk vooruit wil zetten. En is ook gewoon een hele goede speler. Vorig jaar in de Champions League heel veel goals gemaakt. En ik denk dat hij hier ook komt om te helpen.
0: Ja. Na Adeyemi, Livakovic, Jesus, Cancelo. Is Barcelona nu klaar?
1: Ja. Ja, kijk, er wordt nog in Catalaanse media gezegd van... kijk, Gabriel Jesus is niet per se het einde voor Julian Alvarez. Kijk, ik denk dat het uiteindelijk toch wel... ja, als Atletico, die heeft het zo vaak herhaald ook op eigen kanalen... onmogelijk dat wij Julian Alvarez naar Barcelona verkopen. In de Catalaanse media staat dat Barcelona steeds hoop houdt. Ik denk dat het niet gaat gebeuren. En ik denk eigenlijk dat het wel klaar is. Ik verwacht wel nog een of ander uitgaande transfer. Bijvoorbeeld Marc Casado. Wordt al de hele zomer verwacht dat hij gaat vertrekken. Alleen de vraag is nog waar naartoe.
0: Ja, en vanavond dus tegen Rayo Vallecano. Je zei al, je gaat naar de wedstrijd. Wat mag je zometeen verwachten?
1: Ja, late aftrap eigenlijk. Voor een maandagavond, 9:30. Is een beetje aan de late kant eigenlijk. Voor mensen die ook moeten werken morgenochtend. Maar ik verwacht eigenlijk best wel een vrij gemakkelijke wedstrijd. Het is een beetje te zien of Flick wat gaat roteren. Helemaal als je kijkt naar de volgende wedstrijd, is volgende week zondag. Ik denk dat hij ook wel wat andere smaakjes wilt zien, wat andere formaties. Bernal is bijvoorbeeld nu 2 keer in de basis gestart. Ik denk dat hij het een beetje gaat opschudden.
0: Dankjewel, Aviv. Fijn dat je ons even te woord wilde staan over de wedstrijd van vanavond tegen Rayo Vallecano. En natuurlijk over Barcelona op de transfermarkt. Fijne avond.
1: Ciao, ciao.
0: Dank. Hoi, Aviv Sajan was dat. Amsterdammer die woont in Barcelona vanavond. Dus 9:30 die wedstrijd. Barcelona-Rayo Vallecano. Zometeen hier op GPS Sport Radio. Jazeker. Rob Spijker.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sport Radio. Sport Radio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sport Radio. Ik ben Mario Kwaithaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de 3 partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India, omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen en de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 stuur.
14: Alcantara bekleden.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
23: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
22: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
26: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
0: Het is de maandagavond en er is veel sport vanavond. Onder andere de US Open met de Nederlandse inbreng. En we hebben natuurlijk ook heel veel voetbal. Niet alleen in Nederland, ook in Europa.

0: EPR Sportradio, het is maandagavond. Michael Jackson hoorde je en Billie Jean. En er is, zoals ik net al zei, vanavond heel veel sport. En daar zijn we best wel blij mee. We hebben dan vanavond ook een live center bij ons. En daar zit Menno. Menno, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Kijk, tot zover werkt het allemaal. We hebben vanavond best wat sporten. En ook veel sporten met Nederlandse inbreng. Denk bijvoorbeeld aan de US Open. Want daar gaat Koevermans straks spelen. Hè? Hoe laat gaat er ongeveer gebeuren?
1: Ja, dat is altijd een beetje lastig inschatten. Hè? Want met tennis kan je niet echt een precieze tijd aanhouden. Maar we geloven ongeveer dat het rond 19:30 gaat gebeuren. Een hele speciale avond voor haar. Nummer 228 van de wereld is ze. Ik denk eerlijk gezegd, dat proeft hij ook wel een beetje bij de woorden die ze zei toen ze zich had gekwalificeerd voor de US Open. Dat ze het zelf niet echt had verwacht. Maar ze staat er dus wel in die eerste ronde. Gaat tegen een Amerikaanse speler, nummer 64 van de wereld. Dat is voor haar een prachtige uitdaging. En dat kan in een carrière van een tennisser best wel een doorbraak zijn. Als je eindelijk een keer een hoofdtoernooi van een Grand Slam haalt. Want dat is voor haar de eerste keer. Ja, prachtig. US Open, hardcourt, ligt er goed. Dus dat is zeker interessant om in de gaten te houden.
0: Ja, en ze had het helemaal niet verwacht. Ze was er eigenlijk een beetje vrijblijvend naartoe gegaan, afgereisd naar Amerika. En ik heb begrepen dat ze vlak voor de laatste wedstrijd, laatste kwalificatiewedstrijd, dat er toen ook nog in haar hotel brandalarm is geweest. Toen heeft ze 's nachts slecht geslapen. Tegen haar team had ze al gezegd, jongens, wordt helemaal niks vandaag. En dan kun je zien wat er dan toch nog van moois kan gebeuren, hè?
1: Nee, zeker. En misschien is het ook wel, juist omdat die verwachtingen bij haar zo laag waren eigenlijk, hè, dat ze ja, hier naartoe ging en ook inderdaad met alle toch wel iets wat stressvolle voorbereiding, denk ik. Want je kan je toch niet helemaal 100% focussen op het tennis, want je bent ook met allerlei andere dingen bezig. Maar misschien dat het haar juist wel heeft geholpen, dat ze dacht in die laatste wedstrijd, nou ja, weet je, we kunnen gewoon fabank spelen. Dit is nou eenmaal gebeurd. Ik sta op die baan. Nu ben ik hier. Dit is een unieke kans om het hoofdtoernooi te bereiken. Nou ja, laten we er dan gewoon maar het beste van maken. En nou, dat heeft ze gedaan. En daarmee wordt ze nu gewoon beloond. Want ja, in het hoofdtoernooi, dan krijg je ook meer aandacht. He, heb je persconferenties, heb je meer pers. Gaat ze ook nu allemaal voor het eerst mee te maken krijgen. Wie weet kan ze een ronde overleven. En dan maar kijken wat er verder in het toernooi gebeurt. Dus ja, dit is een misschien wel een doorbraak, denk ik, voor haar loopbaan. Zou dat kunnen zijn?
0: Ja, en het is weer allemaal heel lang geleden is het haar ooit overkomen. En toen had ze een hele leuke trainer. Daarmee hebben we straks nog even contact vlak voor de wedstrijd. Vanavond wordt er ook veel gevoetbald. Er is natuurlijk een transfer window waar we mee te maken hebben. Dus we kijken ook of er wat transfers plaatsvinden. De Roon zit op dit moment al op de bank bij Roma. Want die is overgestapt naar Roma. Dat is vanaf Atalanta komt die. En ja, bij Roma hebben ze ook wel een aardige spits, hè, volgens mij.
1: Nou, Donjel Malen doel jij denk ik zomaar op. Hè? Ja. Ja, het zou hem kunnen zijn. 5 doelpunten heeft hij al gemaakt dit seizoen. We zijn pas 2 wedstrijden onderweg. AS Roma speelt op dit moment uit tegen Lecce. Dat is toch altijd wel een lastige uitwedstrijd. Maar Donjel Malen heeft in de eerste 23 minuten al 2 doelpunten gemaakt. Het staat 0-3 in de eerste helft. Vorige week, Donjel Malen, maakte hij er 3 tegen Fiorentina. Nou, dat zijn ook cijfers. Ik denk niet dat het heel vaak in de Serie A is gebeurd dat een spits 5 doelpunten heeft gemaakt in de eerste 2 wedstrijden. Daarmee ja, zet Donjel Malen zichzelf, laten we zeggen, in het volle licht. Ja, jammer dat het afgelopen WK voor het Nederlands elftal, op het moment dat hij dat oranje aantrekt, dat het dan allemaal net niet wil vlotten. Maar ja, hier bij AS Roma loopt het als een tier. Ik denk dat hij ook heel populair is. Ja, en dat zorgt er in ieder geval voor dat hij toch de ene naar de andere goal maakt, zo die eerste 2 wedstrijden. Dus petje af, doet hij echt hartstikke goed.
0: Hartstikke mooi. En vanavond zijn er meer mooie wedstrijden. Onder andere Arsenal komt vanavond in actie. En we gaan ook kijken bij de start van Barcelona. Dat later op de avond. En dat hoor je allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: Lionel Richie hoorde je op GPR Sportradio en My Angel. Er wordt stevig getennist al op de US Open. Vorige week hebben ze daar de dubbels afgewerkt om alvast een beetje de baan op temperatuur te krijgen. En er wordt nu echt getennist. Niks te nadelen van wat er vorige week is gebeurd. Venus Williams is er inmiddels al uit, heb ik begrepen, Menno. Toch?
1: Ja, Venus Williams is het is fantastisch dat die natuurlijk is teruggekeerd op de tennisbaan.
0: Leuk.
1: We kunnen geen wonderen meer van haar verwachten. Zeker niet dat ze nog even een goede run maakt op een Grand Slam. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Ze is er inderdaad uit. Mooi om te zien dat ze gewoon weer terug is.
0: Ja, iemand die eerst geblesseerd was. Dat was Alcaraz. Maar ja. die gaat er weer vol voor. Hij is niet meer naar de kapper geweest. Nee, tijdje. En de pols is weer helemaal geheeld volgens mij.
1: Ja, ik moet zeggen, als ik naar hem nu kijk op dit moment, heb ik eigenlijk het gevoel dat ik een beetje naar een soort basketballer zit te kijken. Hij heeft zijn haar inderdaad behoorlijk lang laten groeien. Heeft altijd al wel een goede uitstraling gehad. Hè? Carlos Alcaraz, echt wel een figuur op de baan. Die heel erg geniet ook altijd van het publiek, van zijn spel. Het is fijn dat hij weer terug is op de tennisvelden. Want geen Wimbledon, ook geen Roland Garros daarvoor. En dus heeft hij twee Grand Slams in ieder geval niet kunnen pakken. Eentje natuurlijk naar Zverev gegaan, dat was zijn eerste. En die andere gepakt door Jannik Sinner. Maar Jannik Sinner, zijn grote rivaal, die is er dan dit toernooi natuurlijk weer niet bij. Nee. Met een blessure. Dus zijn alle ogen wel echt gericht nu op Carlos Alcaraz. Djokovic is natuurlijk al uitgeschakeld vannacht in 5 sets. Ondanks dat er niet werd verwacht dat hij de grote kanshebber was voor de titel. Dat is nu alleen nog maar meer geworden in de richting natuurlijk van Alcaraz. Maar de vraag is wel altijd een beetje hoe je terugkomt van zo'n blessure. Want hij heeft weinig wedstrijdritme en weinig echt grote wedstrijden gespeeld. Ook niet echt hele serieuze tegenstand. En hij treft vanavond Roman Safiulin. Dat is wel een listige tegenstander. Ervaren jongen die ook wel veel kan variëren in het spel. Die toch al over veel verschillende slagen beschikt. En die denk ik ook wel weet hoe hij in het begin, juist iemand die niet zoveel wedstrijdritme heeft als Alcaraz op dit moment, dat hij voor een vol Arthur Ashe Stadium, grootste tennisstadion ter wereld, kan best toch wel een pittig potje worden misschien wel voor Alcaraz toch in het begin. Gaat over een minuut of 20 ongeveer beginnen na de wedstrijd van Sabalenka, als die het in 2 sets afrondt. En dan gaat hij de baan op Arthur Ashe, dus dat is ook echt wel toch wel meteen een mooi vooruitzicht zo, die eerste ronde in de avond.
0: Ja, Sabalenka die ook niet echt in topvorm de laatste weken, maar die is nu bezig met de eerste partij. Hoe gaat ze?
1: Sabalenka won de eerste set met 6-2. En ik heb een paar flarden van die wedstrijd gezien. Ja, je zag wel weer een beetje de Sabalenka, een beetje de kwaliteiten die ze heeft, zag je terug. Overigens is haar partij net geëindigd. Ze heeft gewonnen met 2-0 in sets van Osorio. Ja, eerste set 6-2, de tweede met 6-4. Eigenlijk een vrij, je zou zeggen, verwachte reguliere overwinning voor een topspeler in de eerste ronde van de US Open. Maar zoals je al zei, Rob, laatste maand ging het allemaal wat minder. Was ook op een aantal andere manieren een beetje in het nieuws. Hè. Bemoeide zich met van alles en nog wat. Maar eigenlijk steeds minder met de bal op de tennisbaan. Maar Sabalenka, als zij een klein beetje in de buurt weer komt van wat ze echt kan. Ze heeft natuurlijk mokerharde slagen. Kan heel makkelijk, zeker op dat snelle hardcourt, iemand wegdrukken. Sabalenka die kan dit toernooi denk ik gewoon wel weer gaan knallen.
0: Oké, we gaan zo meteen ook even contact zoeken met de oud-trainer van Koevermans. Want er is een heel mooi sprookje wat uit is gekomen. Koevermans gaat namelijk haar eerste Grand Slam spelen. En ze gaat ergens rond 7:30, dat is nooit helemaal goed in te schatten, gaat zij ergens de baan op. En Martin van der Brugge, dat is haar oud-trainer, die gaan we straks even in de uitzending halen. Hier bij GPR Sportradio.

0: Bon Jovi en Indies Arms. Dit is GPR Sportradio. En we zijn er natuurlijk bij alles wat er gebeurt op het gebied van de sport. En we zijn natuurlijk ook bij het voetbal. Want het is hartstikke leuk daar waar Roma speelt. Miste die nou net weer een kans op zijn hoeveelste treffer?
1: Vandaag weer zijn derde. Ja,
0: altijd. Ja, Malen hebben het over.
1: Een hat-trick vorige week tegen Fiorentina. Hier had er nog wel eentje aan kunnen worden toegevoegd. Enorme kans in de slotseconde van de eerste 45 minuten. 1-1 met de keeper. Tikte de bal met rechts naast. Had hij eigenlijk met links moeten doen, denk ik. Maar goed, centimetertjes naast. Anders was het nummer 6 voor hem geweest. En nummer 4 voor Roma vandaag. Want die zijn echt uit de startblokken geschoten, hoor, in de Serie A. 4-0 tegen Fiorentina. 0-3 nu bij rust tegen Lecce. Ja, maandagavond. Is toch steeds vaker een avond met best wel veel mooie wedstrijden. Hè,
0: ja, zeker.
1: In de competities.
0: Ja. Als dit Nederland zelf dan trouwens gebeurde dat we voorkwamen, dan kwam altijd meteen de Roon erin om de boel dicht te gooien op het middenveld.
1: Ja.
0: Loopt hij al warm?
1: Nee. Maar ja, dat hoeft niet, hè, met 0-3. De Roon is dan net iets zo'n jongen die je op dat moment inbrengt, hè?
0: Nee, toch niet. Dat deed Koeman
1: niet.
0: Altijd wel. En Van Gaal ook. Die gooide dan de Roon erin en dan kwam er niemand meer door, dachten ze.
1: Ja, maar ja, ze staat 3-0 voor tegen Lecce. Ik zou zeggen, ga gewoon door op dezelfde voet en dan kan je misschien wel een monsterscore neerzetten. En een uniek record misschien wel voor Donjon Malen. Dus dat is mooi.
0: Ja.
1: We hebben een geweldige wedstrijd in Engeland straks. Aston Villa tegen Arsenal. Die gaat beginnen om 9:00. Barcelona om 9:30 in actie. We hebben in Nederland nog de mini-topper. Jong PSV, Jong Ajax in de eerste divisie. Ook wel gewoon, het is ook gewoon altijd een leuke wedstrijd. Altijd kijken, weet je, die talenten willen altijd goed presteren in dat soort wedstrijden. Want die weten dat de ogen wel in dat soort duels toch wel een beetje op hen is gericht. En dat ze in die wedstrijden toch wel kunnen laten zien wat ze waard zijn. Wie weet wat het dan weer in de wedstrijden daarna geeft. In die beloftewedstrijden willen ze altijd boven zichzelf uitstijgen. Dus dat is ook leuk.
0: Ja, en het aankomend weekend dan hebben we een hele leuke pot voetbal als Ajax tegen PSV. En vandaar dat de wedstrijden van vanavond ook interessant zijn natuurlijk.
1: Nee, absoluut. Ja, zeker. Ja, het is gewoon een prachtig voorproefje. Deze is dan in Eindhoven op de Hertgang vanavond en zaterdag in de Johan Cruijff Arena, Ajax, PSV. Nee, weet je, dat is sowieso eigenlijk best goed gepland, denk ik, door de KNVB, om dat op deze manier te doen. Dan heb je toch alvast gewoon een leuk voorproefje, dus dat is mooi om naar uit te kijken. Overigens, met tennis, de aandacht hebben we natuurlijk heel erg het Nederlandse gericht op Koevermans en Trecht, debuut Grand Slam. Maar, niet te vergeten, vannacht, 1:00 waarschijnlijk, Arthur Ashe Stadium, Tallinn Griekspoor. De Nederlander die de laatste jaren, ja, het is een beetje wisselvallig. Hij ging heel erg omhoog. Was op een gegeven moment top 30 van de wereld. Leek echt wel door te kunnen stoten. Misschien wel richting die top 20 vast. Is daar nu weer een beetje uitgevallen. Bivakkeert nu een beetje rond plek 60 van de wereldranglijst. Hij speelt om 1:00 vannacht tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dat is een hele, hele zware, lastige loting voor Griekspoor. Maar wel mooie ambiance. Avondsessie Arthur Ashe Stadium. Die staat wel te boek in de tenniswereld als zeer indrukwekkend. Dus dat is mooi voor hem om daar in actie te komen. Maar ja, Shelton, dat is een hele pittige loting. En de verwachting is, in ieder geval, hij is niet favoriet Griekspoor.
0: Oké, vanavond gaan we eerst even kijken naar Koevermans. Als we in actie komt, dan hoor je dat vanzelf hier bij GPR Sportradio.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Newsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
16: Nu haal, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: GPR Sportradio. Rob Spijker.
16: We gaan zo meteen dan toch weer naar de US Open, waar Koevermans eindelijk aan haar eerste Grand Slam toernooi gaat beginnen. En we hebben zo meteen in de uitzending haar oude trainer. Leuk, hè?

0: Grampie Radio, Sportradio. Dit is GPR Sportradio. We zijn onlangs veranderd van naam. Denk daar nou aan. Wat was er, joh? Ik zie jou in één keer een rare beweging maken, Menno, terwijl je naar de US Open aan het kijken bent. Werd er iets gemist of zo? Of ging niet helemaal goed?
1: Tennis jij wel eens, Rob?
0: Ja, echt waar. Ja, ik ben van tennis overgestapt naar padellen.
1: Oh, nou dan...
0: Maar tennis, dat snap ik ook nog wel.
1: Ja, dan denk ik dat als jij op de plek had gestaan waar Roman Safiulin had gestaan, dat jij misschien de voorhand had gemaakt die Alcaraz de break kon kosten. Hij is net begonnen.
0: Klinkt toch lullig, vind ik, maar goed.
1: Ja, nee, ja.
0: Maakt niet uit.
1: Nee.
0: Had hem kunnen maken dus.
1: Klein bruggetje. Had hem kunnen maken. Alcaraz is net begonnen aan zijn wedstrijd tegen Safiulin op Arthur Ashe Stadium. En het gaat allemaal, ja, eigenlijk zoals verwacht, al wel een beetje wat lastig in die eerste twee games. De service is begonnen door Safiulin. Die heeft hem ook gepakt. En die had hier Alcaraz moeten breken. Die had echt een kans voor open doel. Maar goed, dat begreep je net al een beetje. Alcaraz, een bal via het net. Ja, die was bijna niet te missen. Maar hij deed het toch in de baseline. Achter de baseline, beter gezegd, Safiulin. Geen 2-0 dus voor hem. En nu Alcaraz via de juice alsnog naar voordeel kant. En zo lijkt het dat die toch die eerste service game gaat houden. En op een andere baan, daar is een verrassing gaande. Stefanos Tsitsipas, wereldtopper van weleer. Maar de laatste 4 jaar eigenlijk nauwelijks iets gepresteerd, de Griek.

0: positie pas 2-1 achter. En dat was dan misschien net juist weer niet verwacht. Alcaraz heeft de game toch binnengehaald, zie ik nu. Dus ja, dat zal meteen al een beetje een teleurstelling geven, denk ik, bij Safiulin. Want die had hier gewoon meteen een break kunnen maken, moeten maken. En dan maak je misschien Alcaraz in het begin van de wedstrijd wel echt nerveus. Ja, US Open is begonnen. Ik blijf het een geweldig tennistoernooi vinden, hoor. Zeker die avondsessie straks als de lichten aangaan op Arthur Ashe. Ja, dat is befaamd en beroemd in de tenniswereld, dat het behoorlijk intens kan zijn. Dat is alleen al vanaf het scherm is het al mooi om naar te kijken.
1: Ja, en ga je daar s'nachts ook het bed voor missen?
0: Straks ga ik om 1 uur.
1: Ja?
0: Ja, ik ga zeker klaarzetten voor Shelton tegen Griekspoor. Ja, zeker.
1: Ah, mooi.
0: Shelton is een showman. Dat is ook een heerlijke speler om naar te kijken. En ja, Griekspoor ben je altijd benieuwd naar. Hij is natuurlijk gewoon een landgenoot. Kan echt wel een hoog niveau halen. Maar ja, ook voor Griekspoor geldt dat hij op de Grand Slam toernooien nog niet zijn beste spel heeft laten zien in zijn carrière. Dat is jammer, want hij kan het wel heel goed. Heeft natuurlijk wel toernooien gewonnen, ook in Nederland met Rosmalen. En heeft zich echt wel aan de tenniswereld laten zien. Maar ja, nu nog even een keer een run op zo'n echt groot toernooi. Dus nee, daar ga ik zeker voor zitten straks om 1 uur, absoluut.
1: Ja, we runnen het hem en eigenlijk alle Nederlanders die meedoen. We zitten nog een beetje op Anouk Koevermans te wachten. Die had eigenlijk al zullen verschijnen op de baan. Als ze de baan opkomt, dan hoor je dat natuurlijk hier bij GPR Sportradio. En we gaan zo meteen ook contact zoeken met iemand die ons kan bijpraten over de transfers in het Nederlandse voetbal en ook in het internationale voetbal. Er zijn nogal wat windows die gesloten worden in plaats van 1 window. En ook daar gaan we het even over hebben waarom dat nou allemaal zo moeilijk moet. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: Grand Prix Radio, GPR Sportradio, daar luister je natuurlijk naar. En we hebben natuurlijk te maken met een transferwindow. Wat overal gaat sluiten en dan weer in Nederland gaat sluiten. En dan weer ergens anders gaat sluiten. En het is heel apart, maar het sluit niet altijd overal meteen. Aan de telefoon hebben wij Monier die ons kan bijpraten over wat er allemaal gebeurt. Monier, fijn dat je even tijd hebt. Dit moeten voor jou hele dolle dagen zijn, of niet?
1: Jazeker. Dit is prime time voor mij, hè?
0: Ja.
1: Met mijn werk.
0: Ja.
1: Het zijn drukke dagen, chaotische dagen inderdaad.
0: Ja, we hebben aan de telefoon Monier. Je bent voormalig zaakwaarnemer. Je bent ook voormalig rapper, artiest, acteur. En nu zit je vol in de transfers. En dat gaat. En dan vraag ik me altijd. Ja, dat is een heel mooi palet wat je allemaal al gedaan hebt. Op dit moment ben je alles aan het volgen. En ik weet dat je ook een heel mooi netwerk richting PSV hebt. Die willen volgens mij nog 4 aanvallers erbij hebben, hè?
1: Sam Lammers wordt op een moment gekeurd bij PSV. Die gaat overkomen, indien er geen gekke dingen uit de keuring komen, gaat die overkomen van Twente. Daarnaast, Uwaisa heeft vandaag zijn keuring gehad. Als daar ook niks uitkomt, iets geks, zal die ook snel door PSV gepresenteerd gaan worden. En Bro Hansen, een jonge talentvolle speler, moet over gaan komen van Bodø Glimt. En dat ziet er goed uit. Die moet voor woensdag nog binnengehaald gaan worden.
0: Ja, die van Bodø Glimt, daar waren ze al een tijdje mee bezig volgens mij, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar waarom,
1: naderen elkaar.
0: Ja, waarom wilde die eerst niet en nu wel? Wat denk je? Geld of andere dingen?
1: Ja, ik denk een jonge gast. Jongen, pas 17 als ik het goed heb. Ik denk dat hij nog gewoon goed begeleid wordt door zijn ouders. Dus ja, er zullen wel bepaalde afwegingen gemaakt zijn. En volgens mij stond hij zelf al een hele lange tijd wel open. Alleen was het juist de club die hem eigenlijk niet wilde laten gaan. Maar nu toch dicht bij een akkoord is met PSV.
0: Ja, en heel vaak hebben mensen daar een beetje wazig en grijs idee bij. Wat er dan allemaal gebeurt bij zo'n transfer. Heel veel mensen denken dat het alleen maar om geld gaat. Maar het gaat vaak ook om familie en verhuizen en wat de achterban wil. Is dat bij alle spelers belangrijk? Of zeggen sommige spelers ook gewoon, ze volgen mij maar en ik ga gewoon naar die club daar waar ik heen wil?
1: Ja, tegenwoordig is het allemaal toch wat anders dan vroeger. Ik kan me nog een quote herinneren van technisch directeur van PSV, Ernest Stewart. Toen hij nog in zijn tijd voetbalde, werd een contractje opgesteld op 1 A4'tje. Ja, tegenwoordig is dat niet meer zo. Worden alle contracten dichtgetimmerd en zijn er zaakwaarnemers bij. En noem allemaal maar op. Soms heb je nog wel eens een speler die gewoon de stoute schoenen aan durft te trekken en zegt van ik wil daarin, punt. Ja. En jullie volgen maar. Maar die zijn heel zeldzaam.
0: Ja, hoe ziet zo'n dag van jou dan uit? Slaap je s'nachts wel? Of maak je hele lange dagen?
1: De laatste dagen slaap ik minder inderdaad. Omdat het ook gewoon echt tot laat onderdoor gaat. Hè. De deadline nadert. In sommige landen al eerder dan in Nederland. Dus clubs werken ook gewoon s'avonds en s'nachts door om een bepaald deal rond te krijgen. Dus je staat sowieso wel in de transferperiode 24/7 aan. Maar nu in de laatste dagen merk je wel dat het ook wat later op de avond begint door te komen. Gisteren wist ik te melden dat PSV en Twente een akkoord hadden bereikt over Sam Lammers. En volgens mij meldde ik dat pas om 11:30. Kreeg ik om 11:30 door dat het rond was. Dus het gaat tot in de late of vroege uurtjes door.
0: Ja, ik kan me ook nog herinneren dat volgens mij was jij het die vorig jaar bekend maakte dat Sterling naar Feyenoord ging, of niet?
1: Nee. Dat had ik niet bekend. Ik was wel bij het moment dat hij aankwam in Rotterdam. Toen hij met een privéjet op Rotterdam Airport aankwam.
0: Oké, maar er waren er meer, hè?
1: Ja, er waren er meer.
0: Nee, dan heb ik het verkeerd. Ik dacht even dat jij de man van het grote nieuws toen was. Wat mij ook verwondert is dat het transferwindow A, dat het niet gewoon voor de competitie zit. En dan B, dat het ook in alle landen nog op een ander tijdstip zit. Heb jij daar enige uitleg bij? Waarom dat is? Of heb je ook geen idee?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het gewoon per land een beetje inderdaad. Het verschilt sowieso per land. Dat maakt het helemaal irritant. je zou het gewoon het beste en het fijnste voor iedereen hebben dat het gewoon op één datum echt stopt voor alle competities. Maar ja, je hebt zelfs in Turkije en zo gaan ze nog eventjes nog wat langer door.
0: Ja, maar je kan je ook voorstellen dat ook vooral trainers van een elftal, dat die toch prettig vinden dat ze met een elftal starten, waar ze ook mee doorgaan. En dat gebeurt nu steeds niet.
1: Ja, waar voetballiefhebbers het heerlijk vinden deze tijd en er echt enorm naar uitkijken en dit juist de mooiste tijd van het jaar vinden met transferspeculaties over hun favoriete club, hebben trainers er een bloedhekel aan inderdaad. En dat begrijp ik goed, want ja, je wil gewoon weten waar je aan toe bent en gewoon met je beste elf de competitie in kunnen gaan. En ja, soms is er nog wel eens een geval dat je dan in één keer de sleutelspeler kwijtraakt terwijl de competitie al begonnen is, ja.
0: Ja, Monier, als er nog iets gebeurt, iets spannends, dan hou je ons op de hoogte, hè? Zul je dat beloven?
1: Ja, zeker hoor.
0: Oké, dan
1: ja,
0: hou ik je nou niet verder van je werk af, dat de telefoon niet in gesprek is. Want er kan net iets belangrijks binnenkomen natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, zeker. Op het moment kan die weer afgaan.
0: Ja, precies. Monier, dankjewel voor je tijd. En heel graag tot snel.
1: Bedankt. Hele fijne avond, fijne show nog.
0: Dankjewel. Dus weten we iets meer over de transfers die eraan zitten komen. En dan hebben we in ieder geval één zaak waarnemen die ons een beetje gaat tippen. Dat is Monier. En je hoort het dan allemaal op GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Teddy Swims. Wij volgen voor jullie de partij op de US Open. De eerste partij sinds lange tijd weer van Alcaraz. Hij is daar nog niet gebroken, maar dat houden we voor je in de gaten. Ze zitten daar nog in de eerste set. En gaat Anouk Koevermans de baan op, dan hoor je dat natuurlijk ook hier bij GPR Sportradio. Zo meteen om 8 uur beginnen ook de wedstrijden in de keukenkampioendivisie. En straks om 9 uur en om 9:30 zijn we ook nog bij de start van de wedstrijden van Arsenal. En die wedstrijd van Barcelona.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Nu met de Gamma.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: GPR Sportradio.
9: Sportradio.
8: Rob Spijker.
10: Het is de maandagavond en zo meteen wordt er ook afgetrapt op de Nederlandse velden. Dan is er namelijk keukenkampioen divisie voetbal. En we gaan natuurlijk kijken wanneer komt Koevermans de baan op. Je hoort het hier.

0: GPR Sportradio, terug naar die discotheek. Met Stacey Larissaw en Jump to the Beat. We hebben ook een livecenter, want er is vandaag veel te doen. Menno in het livecenter en meteen al groot nieuws vanuit de US Open, hè?
1: Ja, daverende verrassing in Amerika. De nummer 10 geplaatst bij de mannen. Arthur Fils werd heel veel van verwacht deze US Open. Werd ook wel een beetje naar gekeken met, nou ja, kan hij deze campagne misschien echt gaan knallen in Amerika? Maar hij is de voet dwars gezet door Stefanos Tsitsipas, de oud-wereldtopper, die in 2023 nog zelf in de finale van een Grand Slam stond. Het was in Australië. Maar ja, de laatste jaren weinig meer van gezien. En hij stond in de eerste ronde tegen Arthur Fils. En toen werd wel gedacht van die jonge Fransman, nou, dat klusje moet te klaren zijn. Mooi niet, Stefanos Tsitsipas wint in 4 sets. Dat is bij de mannen in ieder geval, na Djokovic uiteraard vannacht, in ieder geval de eerste echte grote verrassing van vandaag. En een forse tegenvallen voor Arthur Fils.
0: Ja, hoe staat Alcaraz er op dit moment voor? Die is op dit moment, staat hij op de baan?
1: Ja, begon heel moeizaam de eerste 4-5 games. Zeker de eerste 2 service games had Safiulin echt wel kans om te breken. Dat gebeurde niet. En ja, dan weet je het toch vaak wel. Dan slaan die wereldtoppers die in de eerste paar games vaak een beetje zichzelf in moeten slaan, toch toe. En dat heeft Alcaraz ook gedaan. Hij leidt nu in de eerste set met 5-3. De nummer 2 geplaatst, Carlos Alcaraz tegen Safiulin in de eerste set op Arthur Ashe Stadium. Dus na een stroeve start lijkt de motor wel een beetje warm gedraaid bij de Spanjaard.
0: Ja, de pols zit een beetje los op dit moment. En dan even over het voetbal. De keukenkampioendivisie die heeft een aanvang genomen. Met toch wel sowieso bij de jongteams. 1 leuk team erbij. Zeker als we een beetje kijken naar wat er aankomend weekend gaat gebeuren.
1: Ja, daar is het openingstreffen voor Jong Ajax. Ja, bijna. De timing was bijna perfect. Hij zit erin. Jong Ajax komt voor tegen Jong PSV. Unovar. Echt een goede aanval over de linkerkant. Er zat best wel wat tempo in. Jong PSV is dat allemaal te machtig geweest. Ja, je buitenkantje voet, dat is altijd lekker. En ook een beetje Amsterdams, hè. Met die techniek. En dan Unovar, die loopt richting die 5 meter. En die tikt hem goed binnen, hoor. Ja, op de hertgang 0-1. Binnen het kwartier, Jong Ajax tegen Jong PSV. Ja, je zegt het al. Het is een beetje een voorproefje voor zaterdag, hè. De kraker in de Johan Cruijff Arena. Ajax-PSV, dat is echt een wedstrijd om naar uit te kijken op de zaterdagavond. Natuurlijk ook met al die nieuwelingen bij PSV en bij Ajax, die er ook de laatste paar uren voor die transfer deadline natuurlijk nog gaan komen. Ja, dat is er eentje. Maar vanavond Jong PSV, Jong Ajax. Nou, de Amsterdammers geven in ieder geval het eerste tikje op de neus van de Brabanders.
0: Oké, okay, en straks om 9:00 gaan we naar de Premier League. Want daar gaat, even kijken, Arsenal natuurlijk spelen. En gaan ze de koppositie pakken? Dat is de grote vraag.

0: GBR Sportradio, daar luister je naar. Het is de maandagavond. En er is eerder vandaag al gevolleybald. En aan de telefoon hebben we iemand waarvan we dachten die gaat meteen feest vieren. Maar je hebt toch nog even tijd voor ons, Britt Bogaerts. Britt, goedenavond.
1: Jazeker, goedenavond.
0: Je bent de aanvoerster van het Nederlandse team. En toch heb je een beetje weinig speelminuten gekregen, vonden wij.
1: Ja, dat klopt. We hebben ook nog een andere goede setter. Dus zij heeft gespeeld vandaag.
0: Ja, maar dan zit je op de bank. Hoe zit je dan naar die wedstrijd te kijken? Want het werd toch bloedstollend terwijl jullie dat helemaal niet wilden.
1: Nee, dat klopt. Het was wel echt een spannende wedstrijd. En als je er niet in staat, is het inderdaad nog, vind ik het persoonlijk nog spannender om toe te kijken. Want je hebt het natuurlijk niet in eigen hand, maar... Nou, we hebben uiteindelijk gewonnen, dus daar zijn we wel heel blij mee.
0: En daar gaat het ook uiteindelijk om. Maar tegen Slovenië hadden jullie vooraf, dachten wij in ieder geval, makkelijk moeten winnen. Maar het werd heel erg spannend. In de vierde set ging het net mis dat jullie die niet pakten. In de vijfde set was het tot op zeker moment was het heel erg spannend. Totdat jullie 5 punten achter elkaar gingen scoren. Hoe ging dat precies in zijn werk?
1: Ja, dat klopt. Was inderdaad, de vierde set was het net niet. Dus dat was wel balen. Maar de vijfde set begonnen we nog niet zo goed. En kwamen we gelukkig later naar goed terug. Met vooral Indy Bajens, die heel goed serverend en aanvallend was. En daarna kwamen we een beetje in de flow. En daarna, ja, aan het eind van de vijfde set was het wel vrij duidelijk.
0: Ja, en jullie zijn bezig met het EK in Istanbul, voor de duidelijkheid. Jullie hebben nu de kwartfinale gewonnen. Wanneer is die halve finale die jullie moeten spelen?
1: Nou, eerst nu donderdag de kwartfinale en dan in het weekend zijn de halffinales en finales.
0: Oké, okay, maar wie heb je dan het liefst? Portugal of Polen? Want daar komt jullie tegenstander uit, hè?
1: Klopt, inderdaad. Nou, ik vrees dat het Polen gaat worden. Dat is wel een heel goed team.
0: Ja.
1: Maar die wedstrijd is volgens mij nu bezig, dus dat weten we zo.
0: Nou, zit je dan ook met een schuin oog te kijken hoe die Polen het doen? Dat je een beetje mee kan kijken, dat je weet wat je er tegenover moet zetten binnenkort?
1: Ja, die houden wel in de gaten, inderdaad.
0: Ja, maar denk je dat het wel te doen is tegen Polen? Hebben jullie vaker tegen Polen gespeeld?
1: Ja, Polen is wel een heel goed team. Ze staan ook best hoog op de wereldranking. Dus dat gaat sowieso wel een moeilijke pot worden. Maar het is niet. Er zitten wel kansen in. Zij draaien ook nog niet een heel fantastisch toernooi. Nu moet ik zeggen dat wij ook nog wat wisselvallig waren. Maar er zitten zeker wel kansen in.
0: Ja, gaan jullie vanavond de overwinning op Slovenië nog even vieren of niet? Of mag dat niet van de coach?
1: Nou nee, dat gaan we niet doen. We zijn nu bezig met herstel. We moeten donderdag natuurlijk nog de kwartfinale. Daar ligt niet alle focus op.
0: Hoe ziet dat herstel eruit?
1: Massages, fysio, op tijd naar bed. En dan hebben we nog 2 trainingsdagen voordat we weer moeten beginnen.
0: Oké, maar dat klinkt helemaal niet slecht. Massage, vroeg naar bed. Helemaal niet erg, toch?
1: Nee, we klagen zeker niet.
0: Nee. Nou, dan hopen we dat je in de kwartfinale misschien tegen Polen en anders tegen Portugal meer speelminuten gaat krijgen. We wensen jullie in ieder geval heel veel succes. En alvast dank voor je tijd.
1: Super, dankjewel.
2: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, Freddie Mercury en Living on My Own. We zijn bezig met de maandagavond waar de US Open lekker los brandt. Ik heb begrepen dat Alcaraz volgens mij de eerste set erop heeft zitten. Heeft hij die gewonnen?
1: Ja, die heeft hij gewonnen met 6-4. Ik moet heel eerlijk zeggen, de eerste 10 minuten wezen dat niet echt uit, hoor. Want de Spanjaard koude start tegen Safiulli. Na toch een lange periode niet gespeeld, hè. Met verschillende blessures eigenlijk. Dat is ook wel een beetje zorgwekkend voor zo'n wereldtopper. We hopen natuurlijk niet dat hij, net als Sinner en ook eerder natuurlijk wel Rafael Nadal, dat hij zoveel blessures kent. Maar goed, dus even een zijspoor, want hij heeft de eerste set inderdaad toch knap gewonnen met 6-4. En ja, die eerste paar games keek hij tegen een aantal breakkansen aan. Safiulli had er absoluut één moeten pakken. In de tweede game was dat. Ja, dat sportcliché van dan wordt het een andere set. Ja, die kan je natuurlijk altijd inzetten, ook in dit geval. Want dan was dat ook echt zo geweest. Maar goed, Alcaraz pakt hem dus toch met 6-4, dat is knap. En nu gaat die tweede set beginnen met haar service Safiulli. Dat is meteen een hele belangrijke service game ook voor hem. Want ja, je ziet toch vaak dat die echte toppers aan het begin van zo'n tweede set dan wel door willen drukken. Want ja, Alcaraz wil natuurlijk ook niet te veel energie verspillen in het begin van zo'n groot toernooi. Dus ja, dat ziet er nu weer positief uit voor de wereldtopper uit Spanje.
0: Oké, okay, ja, en kijken of de tegenstander zich een beetje kan vastbijten in deze Spanjaard. Is er al iets gezien van onze Anouk of ze al op de baan is?
1: Het laatste nieuws is dat ze geprogrammeerd staat om 9:15. Dus nou, we komen dichter en dichterbij. Die tijd werd wat verlaat. Dat heeft ook alles te maken dan met de partijen die er eerder zijn. En dat, met tennis is dat gewoon niet altijd makkelijk te voorspellen. Want het kan zomaar een wending zijn in een tweede of derde set, waardoor er toch een set bij komt. En dan duurt het gewoon meteen weer een uur langer. Maar het zal niet al te lang meer duren. Want op een gegeven moment moet die andere tenniswedstrijd natuurlijk toch een keer klaar zijn. En dan gaat het voor haar gebeuren. En dan is het toch interessant voor haar in haar nog jonge carrière, hoe gaat ze mentaal dan ook zo'n baan op? Hè? Want het is wel wat voor een tennisser om voor de eerste keer op een Grand Slam te staan. Daar gaan andere dingen bij komen. Er gaan andere gevoelens bij komen, gedachten. Interessant om te zien. Vooral die openingsfase zo dadelijk.
0: Ja, ze staat op baan 11, dus dat is niet al de grootste baan. Maar toch het hele gebeuren daaromheen. En wat je straks ook al zei, dat ze dan de pers te woord moet staan. Dat zijn allemaal dingen die heb je daarvoor allemaal niet hoeven doen.
1: Het zijn dingen die je gewoon nog nooit hebt meegemaakt. En je zegt terecht, het is niet een stadion als Arthur Ashe of Louis Armstrong. Dat is het tweede stadion op de US Open, waar ook heel veel mensen in kunnen. Nee, dat is het niet. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen dat het een warme kennismaking is. Een wat kalme kennismaking met zo'n groot Grand Slam toernooi. En ze zal misschien wel eens een keer op een grote podium qua stadion hebben gestaan. Maar ja, de US Open is een van de vier grote Grand Slams waar het geld te verdienen is. He, win je één ronde, sta je in de tweede ronde. Nou, uit mijn hoofd heb je dan meteen al $100.000 of meer te pakken. Ja, dat is voor zo'n speelster is dat ongelooflijk belangrijk. Want dan kan ze haar de rest van de vier maanden van dit jaar nog, kan ze alle toernooien mee financieren. Je kan gaan kijken of je team misschien nog wat extra impuls kan geven. Dus ja, dat is voor haar echt goud waard. Dat ze überhaupt hier al in de eerste ronde staat.
0: Oké, we gaan straks ook even kijken of we nog contact willen krijgen met Martin van der Brugge. Ik heb begrepen dat hij ook veel contact met Anouk heeft gehad. Dus we hebben hem een beetje moeilijk te pakken kunnen krijgen. Maar we houden vol en we blijven het proberen.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
4: 5000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
12: Hit it.
14: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey.
6: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
8: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
9: GPR Sportradio.
10: Sportradio.
9: Rob Spijker.
11: Vanavond gaat Anouk Koevermans voor het eerst deelnemen aan een Grand Slam toernooi in het hoofdtoernooi. En daar zijn wij natuurlijk bij. En we gaan zo meteen even contact zoeken met Martin van der Bruggen. Hij is coach van haar geweest toen ze nog 3 jaar oud was.

GPR Sportradio, het is maandagavond. De avond waarop Anouk Koevermans de baan opgaat. En dat doet ze voor haar eerste Grand Slam in het hoofdtoernooi. En aan de telefoon hebben wij Martin van der Bruggen. Martin is een oud-trainer van Anouk. Martin, goedenavond. Martin, goedenavond. Martin is weg. We kunnen hem nog een keer gaan bellen zo meteen. En dan kijken of we hem dan toch nog in de uitzending kunnen halen. Zou mooi zijn natuurlijk. We willen Martin namelijk even spreken over Anouk. Omdat we denken dat Anouk het misschien wel eens heel erg goed zou kunnen gaan doen. En dat horen we natuurlijk graag uit de mond van Martin. Zo meteen hebben we hem in de uitzending. Zeker weten.

0: Sport Radio, Crowded House en Don't Dream, It's Over. En dat geldt eigenlijk wel een beetje voor Anouk. Anouk Oevermans speelt namelijk straks haar eerste Grand Slam partij in het hoofdtoernooi. Aan de telefoon hebben wij Martin van der Brugge. Toch, Martin?
1: Ja, dat klopt. Daar spreek je mee.
0: Ja, heel goed, heel goed. Martin, jij bent haar oude trainer. En dat bedoel ik niet, heb ik het niet over jouw leeftijd, maar wel dat je het al een tijdje doet. Want sinds wanneer ken jij Anouk al?
1: Nou, Anouk die kwam altijd met zijn oudere broer mee, die bij ons trainde. Toen was ze 3 jaar. En toen vroeg ze al elke dag, heb je een groepje van mij om in te trainen? Want ze was eigenlijk al heel fanatiek toen.
0: Ja.
1: En toen ze 4 was, toen was het zover. En ja, nu staat ze op het punt van begin op de US Open.
0: Ja, en dan ga jij natuurlijk zeggen dat je het toen ze 4 was al in de zag, of niet?
1: Nou, de familie is getalenteerd.
0: Ja.
1: Ze konden al aardig de bal raken. Kijken dat ze hier zijn staan, dat weet ik natuurlijk niet. Maar de vader heeft nummer 37 van de wereld gestaan. De broer heeft goed gespeeld. Dus ja, het zit wel een beetje in de familie ook.
0: Ja, we kunnen van papa nog wel een hele mooie pot herinneren in Spanje. Hè? Voor de Davis Cup was dat toen, toch?
1: Ja, klopt. Ja, ja, dat was een hele mooie partij.
0: Dus, echte vechters, dat zit wel een beetje in de familie. Maar nu heeft ze het hoofdtoernooi bereikt, terwijl ze dat helemaal niet had verwacht. Heb jij voordat ze aan de kwalificatie begon nog contact met haar gehad?
1: Ja, ik spreek haar elke dag wel 1 of 2 keer.
0: Ja,
1: ze is een beetje geblesseerd geweest. Ze had een beetje angst in, van ga

0: dat je niet scherp genoeg bent. Maar ze heeft het gewoon heel goed gedaan.
1: Ja, hier spreekt duidelijk een trainer. Wat heb je haar net nog gesproken? Of ga je haar nog spreken voor de partij?
0: Ik heb haar net gesproken.
1: Wat heb je tegen haar gezegd?
0: Nou ja, het is natuurlijk vaak een hele spannende wedstrijd. Dus ik heb tegen haar gezegd, als je de eerste set wint, dan win je gewoon in 3 sets. En op die manier haal ik dus een klein beetje de spanning van de eerste set weg. Hè. Als het in het begin niet lekker loopt en dat je bang bent voor een verkeerde afloop, dan weet je in ieder geval dat je nog ruimte hebt om het beter te doen.
1: Ja, en
0: ze
1: moet vanavond tegen Cathy McNally, die heeft wel wat meer ervaring, toch?
0: Ja, die heeft meer ervaring. Die staat natuurlijk een stuk hoger. Hè. Dus ik vind het heel interessant om te kijken of ze daar tegen bestand is. Hè. Dit soort tegenstanders maken toch wat minder fouten. Waardoor je ook meer druk krijgt om zelf minder fouten te maken. En misschien wat minder voor de winnaar durft te gaan. En dat is toch haar sterke punt. Maar ik ben heel benieuwd hoe zich houdt dadelijk.
1: Ja, en eigenlijk zitten we al vanaf 7:30 op haar partij te wachten. En zij zal dat zelf ook hebben. Er zitten 5 setter op baan 11 voor haar. Hè. Is dat irritant?
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel irritant. Al zijn die spelers natuurlijk wel wat gewend. Vorige pot heeft ze ook een keer met regen moeten spelen. Is 3 keer onderbroken geweest. Ja, daar moet je mee omgaan. Dan moet je elke keer de baan op. Hier moet je misschien 3 of 4 keer opnieuw je warming-up doen. Maar goed, daar hebben alle spelers mee te maken. Ook de tegenstander. Dus ja, dat is wat het is.
1: Ja, nou, ik bedank je in ieder geval voor je tijd. En ik wens je voor straks, want je gaat de partij absoluut kijken. Wens ik je heel veel plezier bij de partij. En we hopen op een hele goede afloop.
0: Oké, nog succes vanavond.
1: Martin, dankjewel.
2: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, Post Malone hoorde je. Enough is enough. Afgelopen weekend hebben we weer een mooie Eredivisie-ronde meegemaakt. En dan is het altijd goed om met een beetje kennis daar nog even op terug te blikken. Mike Verwij van de Telegraaf aan de lijn. Mike, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Je hebt de competitie natuurlijk afgelopen weekend weer gevolgd. En er zijn een aantal teams die wel opvallen. Hè? Cambuur, dat kan dan een keer gebeuren dat je onderaan staat met 0 punten. Maar dat FC Utrecht daar staat, hoe kan dat?
1: Ja, dat gaat nog niet goed met de nieuwe trainer, Anthony Correa, die vorig jaar bij Telstar bijna getoverd heeft door die club in de Eredivisie te houden. Ja, en datzelfde kunstje

0: bij FC Utrecht, althans Utrecht goed te laten voetballen. Dat lukt hem nog niet. Ik moet zeggen dat Utrecht ook wel behoorlijk uitgeklede selectie heeft ten opzichte van vorig seizoen. Dus dat maakt het voor Correa niet makkelijk. Maar dat is niet best, 1 punt uit 4 wedstrijden. Waarbij wel aangetekend dat Utrecht al tegen AZ en PSV heeft gespeeld en Groningen uit. Dus het programma was ook niet makkelijk. Maar dat het daar heel veel beter moet, dat valt iedereen beamen, denk ik.
1: Ja, en daar komt er ook meteen druk op te liggen, hè, die nieuwe trainer.
0: Ja, en dat vond ik wel heel mooi dat Peter Bos in het kader van collegialiteit een lans brak voor Correa. Het is tegenwoordig met alle meningen fabriekjes op internet en de praatprogramma's, de welbekende praatprogramma's op tv. Ja, komt er zo snel zoveel druk op te liggen. Geef iemand ook heel even de tijd. Want Correa heeft vorig jaar bewezen dat hij een vakman is. En ik hoop en denk dat hij de boel daar wel aan de praat gaat krijgen.
1: Ja, en eigenlijk is vorig jaar bij Utrecht niet heel veel anders gegaan. Toen met Ron Jansen, die hebben ze toen laten zitten. Ook een beetje omdat hij aan zijn laatste seizoen bezig was. En je ziet waarin dat resulteerde, hè? Als je iemand laat zitten, bedoel ik. Ja,
0: ja, ik zeg het uit mijn hoofd, maar ik meen dat Ron Jansen op een gegeven moment 8 wedstrijden op rij niet won. En toen kwam de beruchte wedstrijd tegen Celtic. En toen zei iedereen van, ja, gun Ron Jans dit dan als zijn afscheidswedstrijd. En neem daarna afscheid van hem. Nou, het is een heel wijs besluit geweest om hem toch te laten zitten. Want ze kwamen in de play-offs en uiteindelijk verloren ze na strafschoppen van Ajax. Want anders had Ron Jans gewoon zich geplaatst voor Europees voetbal.
1: En dan even over Feyenoord. Want die hebben afgelopen weekend ook een hele zware pot voetbal gehad tegen ADO thuis. Dat mag helemaal niet gebeuren.
0: Nee, dat mag zeker niet gebeuren. Ik moet zeggen, ADO deed het in het begin wel heel sluw. Maakte ook schitterende goals. In ieder geval die tweede was een prachtige goal. Ja, en dan komt Feyenoord toch redelijk snel op 2-2. En dan denk je, nou, die wedstrijd die pakken ze alsnog. En dat lukt dan niet. Ja, en dat vind ik toch wel verbazingwekkend, moet ik zeggen. En ik had hele hoge verwachtingen van Giovanni van Bronckhorst. Als je het nou over goede trainers hebt. Hij is de meest succesvolle uit de historie van Feyenoord. Maar ook hij heeft dit seizoen tijd nodig. Ja, en zeker bij topclubs is die het toch bijna niet.
1: Nou ja, vooral als je weet dat je volgende week naar Barcelona moet.
0: Ja, dat van het knikkende knietjes gebeuren ben ik bang. Want ook de selectie van Feyenoord, ja, daar kun je toch wel wat over zeggen. Ik denk dat het achteraf, Rico werd neergezet als een enorm harde onderhandelaar. Of het heel verstandig is geweest om Gvaro Reid binnenboord te houden, dat weet ik niet. Daar konden ze 30 miljoen vast en oplopend naar 34 miljoen euro voor krijgen. En ik denk dat dat geld heel goed te gebruiken was geweest om de selectie wel te versterken.
1: Ja, ik heb mensen gehoord die er ook verstand van hebben. Die zeiden van, ik wil hem wel brengen.
0: Ja, nou, ik vind Gvaro Reid wel een potentiële international. Ook een goede speler. Dat heeft hij in het verleden ook wel bewezen bij Feyenoord. Alleen als je een jongen gratis hebt opgehaald bij FC Volendam en dan met zoveel winst kunt verkopen, dan denk je, ja, volgens mij is Denzel Dumfries voor 25 miljoen euro van Inter naar Real Madrid gegaan. Dan weet ik wel dat hij een gelimiteerde transfersom in zijn contract had. Maar ja, dan denk ik, dan moet je misschien toch je handen dichtknijpen bij 34 miljoen voor Gvaro Reid.
1: En laten we dan toch een beetje positief eindigen. De teams die het heel erg goed doen, dat zijn op dit moment natuurlijk Twente in mindere mate, maar AZ zeker. En ook Ajax en PSV gaan lekker. En vooral voor Ajax is dat dan ook wel even opluchting, denk ik, in Amsterdam, hè?
0: Ja, dat is het zeker. Ik sprak gisteren de perschef Neil Brinkhuis, die zat vlakbij me op de tribune bij Telstar. Ja, die heeft seizoenenlang niet comfortabel op de tribune gezeten, omdat het elke keer weer de vraag was, of eigenlijk vaak niet eens de vraag of ze punten verspeelden, want dat deden ze gewoon. Maar ja, die zat er nu echt redelijk comfortabel. En hij zegt, dat is ook al een keer prettig, dat je denkt van, nou, deze gaan we wel winnen. Want het is de afgelopen seizoenen natuurlijk bar en boos geweest. Onder Farioli hebben ze natuurlijk wel een aardig seizoen gehad. Dat eindigde dan wel in mineur, omdat ze na een achterstand van 9 punten op PSV opeens 9 punten voorstonden en dat in de laatste 5 wedstrijden toch nog verspeelden. Maar dat was op zich een prima seizoen. Maar daarvoor en daarna is het kommer en kwel. En ik denk wel dat Jordi Cruijff bezig is om een aardige selectie neer te zetten. En ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de topper van aanstaande zaterdag, Ajax-PSV.
1: Ja, zeker. En is dat ook een selectie voor de langere termijn?
0: Ja, dat is de vraag. Het zijn toch wel een aantal oudere spelers, ook een aantal huurspelers. Je kunt je ook afvragen van, als je, het worden er waarschijnlijk in totaal 11, want Ajax is nog op zoek naar een linksbuiten en een rechtsbenige centrale verdediger. Als er uiteindelijk 11 zijn. In hoeverre gaan zij de eigen jeugd in de weg lopen? Ja, en de huurspelers gaan naar dit seizoen weer terug. Dus ja, het is een goede vraag of het bestendig voor de lange termijn is. Ik denk dat het wel heel erg noodzakelijk was om nu wat te doen. Want een jaar doormodderen zoals vorig seizoen, dat was natuurlijk ook geen optie. En ja, gaan ze de Champions League in en komen er dan wel miljoenen vrij. Dan kan Cruijff misschien volgend jaar een nog betere selectie neerzetten.
1: Ja, dat zou mooi zijn voor Ajax in ieder geval. Wat verwacht jij van de topper voor aankomend weekend?
0: Ik heb het gevoel dat PSV op dit moment wel verder is als team. Ook omdat zij een trainer hebben die er natuurlijk al een aantal jaar zit. Ajax heeft de afgelopen jaren heel veel trainers gehad. Vorig seizoen alleen 3. Dit jaar ook weer een nieuwe trainer. Er komen ook spelers laat in de transfermarkt nog deze kant op. Dus ik denk dat PSV als regerend landskampioen wel iets in het voordeel is. Maar ik denk dat de ploegen redelijk aan elkaar gewaagd zijn. En ik kan me daar wel op verheugen. Ik vond het overigens wel leuk dat je net zei dat AZ het zo goed doet. Ik denk dat iedereen die daarnaar kijkt en de echte voetballiefhebber ook wel heel enthousiast wordt. Met alle jonge spelers die daarin staan. Ik denk dat AZ, ze hebben de boel redelijk bij elkaar kunnen halen. Troy Parrott is dan weggegaan. En Sven Mijnans is weggegaan. Maar daar zijn gewoon goede vervangers voor teruggekomen. Ik denk dat AZ op deze manier lang kan meedoen om de bovenste plaats.
1: Nou, we gaan het aankomend weekend meemaken. De topper tussen PSV en Ajax. En ook alle andere teams. Je hoort alle wedstrijden hier terug bij GPR Sportradio. Mike, dank voor je tijd. Sportjournalist bij De Telegraaf.
2: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette, nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
3: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Nu naar Aldi. Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
17: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
18: GPR Sportradio met vanavond ook nog veel voetbal, keukenkampioen divisie en straks gaan we natuurlijk even kijken bij Arsenal. GPR.

0: GPR Sportradio, Billy Ocean, Aaron Caribbean Queen. Op dit moment is gestart in Engeland met de wedstrijd van Arsenal. We gaan zo meteen even naar Menno en even kijken hoe het daar ervoor staat. We zitten natuurlijk ook met z'n allen te wachten op Anouk Koevermans, die zo meteen de baan op gaat. Als die lange vijf zetten die voor haar zit, als die eindelijk een keer is afgelopen. En dan hebben we het over de US Open tennis. Maar eerst moeten we het even hebben over afgelopen weekend en eigenlijk de afgelopen wedstrijden van FC Utrecht. En dan kunnen we het beste even babbelen met Utrecht-watcher Paul Pessel. Paul, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik kan me voorstellen dat jij... je niet zo heel erg prettig voelt op dit moment. Het gaat niet echt lekker met je club.
1: Nee,
0: hoe kan
1: dat?
0: Dat
1: zeker niet. Dat heeft veel factoren. Een ander spelsysteem, een andere trainer. Ja, waar we van verwachten van, dat is de opkomende trainer. Iedereen zat achter hem aan. En wij waren ontzettend blij dat wij hem hebben binnen kunnen halen. Maar ja, tot op heden gaat het niet zo zoals ze hadden verwacht.
0: Maar denk je dat aan de trainer ligt?
1: Nee, die trainer die is nieuw, die moet zijn tijd krijgen. Het nieuwe spelsysteem wat hij bij Telstar had, wil hij bij ons natuurlijk proberen te implementeren. Ja, en dat vergt natuurlijk tijd. En tijd hebben we bijna niet, want we hebben nu natuurlijk na vier wedstrijden maar één punt.
0: Ja, je hebt een grote club en dan als je bij een grote club komt als trainer en je presteert niet, ja, dan lig je meteen onder vuur natuurlijk. Afgelopen weekend is er een wedstrijd geweest waar veel mensen het einde van de wedstrijd niet haalden die op de tribune zaten. Ben je wel blijven zitten of niet?
1: Ja, uiteraard. Ik blijf altijd zitten. En of het nou goed of slecht gaat. Maar waar het om gaat natuurlijk is dat mensen vol verwachting dit seizoen ingestoken zijn. Ja, we hebben 15 tegendoelpunten in vier wedstrijden. Dat is best wel veel, of erg veel zelfs. Ja, en dan krijg je het gemoor in Utrecht ook gauw. Hè. Wij hebben een chauvinistisch publiek wat wanneer het tegen zit, dan ga je ze ook gelijk horen.
0: Ja, jullie hebben ook wel een beetje zware tegenstanders gehad natuurlijk, hè?
1: Jawel, oké, maar in ieder begin van een competitie heeft iedere ploeg heeft moeite met inspelen. En krijg je uitslagen dat je denkt, hoe kan dat nou? Alleen ja, dat wij er zo beroerd op zouden staan, dat hadden we echt de menigeen niet verwacht.
0: Wat moet er volgens Paul veranderen op dit moment bij Utrecht?
1: Ja, weet je, we moeten natuurlijk punten gaan halen. En dan zou ik zeggen, met de selectie die je hebt, ga gewoon weer terug naar 4-4-2. Of ga 4-3-3 spelen. De meeste voetballers kunnen dat van huis uit. Wij hebben ook een selectie die dat zeker kan. Alleen ja, onze trainer denkt er anders over. Hij krijgt er ook alle tijd voor van Jordi en Frans. Dus ja, ik ben mij benieuwd hoe dat zij verder gaat doorontwikkelen.
0: Ja, wat is de eerstvolgende wedstrijd voor Utrecht?
1: Wij gaan zaterdag thuis spelen tegen Go Ahead Eagles. En Oosting is natuurlijk een trainer die vol op de aanval speelt. Altijd toch wel attractief voetbal brengt. Ja, en daar hebben wij toch wel de meeste moeite mee.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken aankomende zaterdag. Ik wens jullie heel veel sterkte met je club, Paul. En dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan. En het zou best goed komen met onze club. Hoor.
0: Ja, natuurlijk. Dat weet ik zeker. Wij gaan even naar het Live Center, want Arsenal is volgens mij begonnen. Ja, zeker. Oh, wacht even. Ik zal je er even bij halen. Ja, ben ook zo van, jongen.
2: Kijk. Nu klink ik weer.
0: Ja, lekker.
2: Dat was een stuk luider. Arsenal is begonnen. 11 minuten tegen Aston Villa. Ja, Arsenal aan Missy Championship second in the time. Hè, want ze hadden natuurlijk vorig jaar het kampioenschap behaald. Dat was een daverende verrassing van de ploeg uit Noord-Londen. Maar ja, een nog grotere verrassing is het als je dat twee keer op rij kan. Dat is niet heel veel ploegen gegeven. Het lukte Mourinho met Chelsea in 2004-2005 en een seizoen later. En ja, toen had Mourinho ook in zijn rijke carrière erover gezegd, dat was een van de zwaarste jaren ooit om het nog een keer op rij te doen en nog een keer aan het Engelse publiek en de wereld te tonen dat het kan. Nou, hij heeft het gekund. Er zijn een aantal anderen hem ook voorgegaan. Dus hoop voor Arsenal. Maar vanavond een lastige uitwedstrijd hoor, tegen Aston Villa. Het is 0-0. Na 12 minuten is eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurd. Arsenal uiteraard zonder Timber, want die is geblesseerd. Maar we zien bij Aston Villa wel een Nederlander in de basis, Maatsen. Dat is toch leuk. Die maakt ook een mooie ontwikkeling door. En Arsenal thuis, dat is natuurlijk toch een lekkere pot om jezelf te laten zien. En ik kijk ook even naar boven en dan zie ik dat Jong PSV, Jong Ajax ook weer bezig is in de tweede helft. 10 minuten onderweg. Jong Ajax leidt met 1-0. Vroege goal al van Unovar. Was een echte lekkere Amsterdamse belofte aanval. Die staan dus vol met 1-0. Dus dat voetbal is in volle gang. We krijgen ook Barcelona nog, hè. Even kijken, 17 minuten gaan die beginnen. om 9:30 maandag. Zo, lekker toch, maandagavond Barcelona?
0: Heerlijk, als je daar een seizoenkaart hebt, nou, dan kom je de maandagavond wel door natuurlijk.
2: Tapas eten en klaar.
0: Oh, heerlijk, misschien wel tijdens de wedstrijd. En we zitten natuurlijk te wachten nog steeds op die eerste partij van Anouk Koevermans op een Grand Slam. Ze zit in het hoofdtoernooi. Heb je al enig zicht? Zie je al ergens lopen? Is baan 11 al vrij waar ze op moet? Want die trainer die we eerder in de uitzending hadden van haar, die houdt het ook niet meer.
2: Nee, maar dit is senior pace, hè? Want die zei dat ook over Koevermans. Dan moet je continu in die catacombe rondwandelen. Ja, ze heeft echt een beetje pech. Het is een hele, hele, hele intense lange vijfzetter. Die mannenpartij daarvoor. En die zitten nu in de tiebreak van de vijfde set. Ja, je kunt het je eigenlijk niet ongelukkiger voorstellen. In de zin van dat je er zo lang moet wachten. Het staat 7-5 voor Rafael Collignon tegen Sebastian Gorchny in de tiebreak. Ja, en even voor de informatie. Normaal gesproken ben je er natuurlijk bij 7 punten in de tiebreak. Maar niet in de beslissende. Dan moet je 10 punten winnen. Want dan spelen ze een super tiebreak. Zoals ze dat ook bij het dubbelspel in de tennis normaliter doen. Nou, het gaat echt bijna gebeuren voor Koevermans. Want nu kan het echt niet heel lang meer duren, die tiebreak. Dus, nou, een minuut of 5, dan is die wedstrijd klaar. Dan gaan ze de baan af. En dan moet zij natuurlijk nog de baan op. Nou, laten we zeggen, over zeker een half uur is ze begonnen.
0: Ja, we gaan het in onze uitzending zeker nog meemaken.
3: GPR Sportradio.

0: NPR Sportradio, Raymond Hoddy en Supergirl. En inderdaad, we zitten op onze Supergirl te wachten. Maar we moeten nog even, hè, want de partij voor voorraad is nog niet afgelopen. Dus daar gaan we gewoon rustig nog even op wachten. En dan gaan we zo dadelijk naar de US Open voor haar partij. Maar we kunnen nu alvast even kijken hoe het met Alcaraz gaat, toch?
1: Prachtig bruggetje, prachtig.
0: Ach, mooi,
1: van
0: he?
1: Supergirl, ja, heel mooi. Ja, ja. Alcaraz, de Superman, moet dat eigenlijk gaan worden, hè, van deze US Open. Want zijn grote concurrent Sinner doet niet mee. Dus ligt de rode loper uit, zou je zeggen. Maar hij heeft een taaie openingswedstrijd tegen Safiulin. Staat wel 2-0 voor in sets, 2x6-4. Maar het ziet er eerlijk gezegd op het scorebord makkelijker uit dan het is. Ik zie die wedstrijd te kijken. En Alcaraz zwijnt wel een paar keer, hoor. Want Safiulin heeft echt een aantal keren... Ja, het is niet echt een tennissterren, maar voor open goal gemist. Echt een aantal forehands die, ja, halfcourt vielen op breakpoints... waarin die Alcaraz dus had kunnen breken. Maar dan slaat hij die forehands toch wat onrustig een beetje buiten de baan. Zit ook een beetje te zwaaien en te schudden met zijn armen. Ja, die heeft die kansen laten liggen. Die had absoluut al een set moeten hebben eigenlijk. Maar goed, Alcaraz staat 2-0 voor. En meestal tegen zo'n wereldtopper wordt het dan erg lastig om terug te komen. Het kan in een zeldzaam geval natuurlijk wel, maar dat zal een pittige opdracht worden voor Safiulin. Die staat dus 2-0 achter. Ja, en inderdaad, Koevermans, het gaat bijna beginnen voor haar, het Grand Slam debuut.
0: Ja, het is ook mooi om te zien dat Alcaraz blessurevrij blijft. Dat is ook altijd even afwachten natuurlijk. Dan gaan we even naar de voetbalvelden. Arsenal is begonnen. Staan die nog steeds gewoon op 0-0?
1: Ja, Villa Park goed gevuld. Zoals alle stadions eigenlijk altijd goed gevuld zijn in Engeland. Ook op maandagavond Aston Villa Arsenal. Mooie wedstrijd, 0-0. Na 20 minuten kopkansje gezien aan de linkerkant voor de bezoekers. Voor de ploeg uit Londen die natuurlijk favoriet zijn in deze wedstrijd. Maar ja, makkelijk is dat allemaal niet tegen Aston Villa. Dat best wel veel kwaliteit op het veld heeft staan. Dus één Nederlander, Maatsen. Maar ook wel leuk op de bank, kijk je even. En dan zien we bijvoorbeeld Marco Bizot, de Noord-Hollander. Die natuurlijk ook al best wel een interessante carrière heeft. Via veel omwegen in Nederland natuurlijk heel goed gekiept bij AZ. Daarna in Frankrijk ook goed gekiept en uiteindelijk nu dus in Engeland beland bij Aston Villa. Hij zit op de bank, net als Bogarde. En dan denkt u misschien meteen, hey, is dat dan de zoon van? Nee, dat niet, maar het is een neef van. Vrij jonge jongen, Bogarde van Winston uiteraard, de neef van. De oude profvoetballer die bij het Nederlands elftal en bij Ajax uiteraard heeft gevoetbald. Ook hij zit op de bank, dus is Aston Villa redelijk gevuld met Nederlanders, zou je kunnen zeggen. Ja, bij Arsenal dus helaas de blessure van Timber, die is er niet bij. En datzelfde geldt zo dadelijk voor FC Barcelona, die tegen Vallecano gaan spelen om 21:30. Daar is de blessure van Frenkie de Jong uiteraard bekend. Natuurlijk een beetje ontevreden geweest over die gang van zaken. Ook met hoe dat ging na het WK. Ja, hij is er niet bij. En Jong PSV krijgt een penalty tegen Jong Ajax. Die staan 1-0 achter, maar die kunnen dus zo dadelijk op gelijk oog te komen.
0: Ja, maar die pakken we gewoon even mee. Frenkie de Jong die heeft op dit moment een blessure. Die moet denk ik ook een beetje vrezen voor zijn plekkie. He, want ze hebben nou die Rodri hebben ze daar binnengehaald.
1: Ja.
0: En ja, je weet nooit wat er gebeurt als je zelf niet mee kan doen, hè?
1: Nee, dat klopt. En het is wel FC Barcelona, hè. Het is niet even een vrije voetbalavond waar je zomaar even tussen kan lopen. Nee, het is wel gewoon topsport. Terwijl Jong PSV de gelijkmaker maakt. Ja, dat is een goed ingeschoten penalty van Austin Jones. Hele jonge jongen. Die maakte vorig jaar trouwens in een beloftewedstrijd tegen Jong AZ een van de mooiste goals in de Eerste Divisie. En nu, deze is misschien wat minder spectaculair, maar schiet die penalty toch wel overtuigend binnen. Jong PSV naast Jong Ajax. Die wedstrijd is 65 minuten onderweg. Ja, het is toch wel een lekkere maandagavond zomer die sport, hoor. Heb je Alcaraz, heb je Jong PSV, Jong Ajax, heb je Barcelona en heb je Arsenal. Wat wil je nog meer? Op deze laatste maandag in augustus, waarin je ook nog alle transferperikelen hebt. Nou, we willen
0: nog maar één ding, dat is Anouk op de baan.
1: Ja, Anouk
0: zijn
1: op
0: we
1: de
0: helemaal
1: baan. Onze Supergirl.
0: Ja, precies, onze Supergirl. Als die op de baan komt, dan hoor je dat hier bij GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, Mysterious Ways. Je hoorde U2. We gaan in dit uur nog meemaken dat Barcelona gaat voetballen. We gaan dan kijken hoe Arsenal het doet uit bij Aston Villa. Die hebben ze vorig jaar verloren met 2-1. Dus wat gaan ze vanavond doen? Gaan ze die koppositie pakken? En we gaan nog even contact zoeken ook met Aard Vierhouten. Hij heeft onder andere samengewerkt met Pogacar. En dan weet jij het wel. Dan hebben we het even hebben over de Vuelta.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van
4: Aldi.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
18: FOMAR, voordeelmarkt!
19: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
20: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
0: Het is de maandagavond. We gaan kijken zo meteen bij Arsenal. En natuurlijk de start van Barcelona. Gaan die de ultieme score halen en vanavond ook weer winnen? En we gaan natuurlijk straks naar de US Open, waar Koevermans eindelijk de baan op gaat komen.

0: GBA Sportradio heb je aanstaan. Christopher Cross en It's All Right. En eindelijk zien we wat beweging bij de US Open. Tenminste, wat ons aangaat. Anouk Koevermans heb jij de baan op zien komen. En dat is tegenwoordig al heel wat.
1: Ja, haar eerste punt is gespeeld tegen McNally, de Amerikaanse. Op court 11. Echt een wedstrijd voor haar om naar uit te kijken, om van te dromen. Dit is waarvoor je natuurlijk tennist. De eerste service game van McNally. De Amerikaanse die het eerste punt van de wedstrijd heeft gepakt. Koevermans in een blauw-zwarte outfit. Is niet al te druk bij court 11. Een van de bijbanen op US Open. Op Flushing Meadows. Een iconisch tenniscourt in New York uiteraard in Amerika. Met uitzicht op het imposante Louis Armstrong en Arthur Ashe Stadium. Maar nu wel meteen een dubbele fout van McNally. Ja, het zou best wel lekker kunnen zijn voor Koevermans, denk ik. Dat ze niet meteen op een hele grote, al te drukke baan speelde. Kan je een beetje wennen aan dat gevoel van het spelen van een Grand Slam. Want dit is dus voor de duidelijkheid haar allereerste. En McNally staat op een 30-15 voorsprong in die eerste set. Interessant om te zien hoe Koevermans natuurlijk omgaat met die zenuwen. Ze is een beetje met haar racket aan het wapperen daar nu. Met het vierde punt van de eerste game. Ondertussen Barcelona ook begonnen met Lamine Yamal. Nu even close-up in beeld. Met een stand van 0-0 na een dikke 4 minuten in een vol Camp Nou, maandagavond, leeft gewoon ook bij het voetbalpubliek. En Jong PSV, Jong Ajax, nog altijd 1-1. Ruim 10 minuten nog daar. En we voetballen natuurlijk ook in Engeland met de kraker Aston Villa Arsenal. Tenminste, voor een maandagavond is dat een kraker. 0-0. Daar gaan we richting de rust. Ja, het is allemaal on fire. En het is interessant om te zien hoe Koevermans met die openingsfase omgaat. Alcaraz lijkt het allemaal wel te gaan redden. Want die won al de eerste twee sets. En hoeft ook in de derde set een break te pakken. Dus na een stroeve start voor de Spanjaard lijkt het toch allemaal wel in kannen en kruiken.
0: Het is de maandagavond. GPR Sportradio. Yeah,

0: Levitating.
1: GPR Sportradio, Dua Lipa hoorde je. Levitating, we gaan even naar het sportvelden. Daar waar Barcelona al een volgens mij een mooie vrije trap heeft gekregen. Hoe zijn ze begonnen aan de eerste minuten?
2: Ja, het was flitsend. De aanval van Barcelona, dat was eigenlijk vooral kort na die vrije trap. Die hadden ze inderdaad ook al versierd. Via Rafinha ging die net naast. Maar even daarna, ja, echt zo'n combinatie die je bij Barcelona natuurlijk wel vaker ziet in de laatste 10, 20 jaar. Eigenlijk altijd in de clubgeschiedenis hebben ze voetballers die dat kunnen. En Lamine Yamal buiten. Buitenkantje voet, bijna bereikt hij de spits. Nu kan het opnieuw en wordt de bal weggekopt door de defensie van Vallecano. Die het heel zwaar hebben met Barcelona, want die hebben er wel zin in vanavond. Op deze maandag thuis tegen Vallecano. Gaat het dan maar aanstaan met een heel hoog baltempo. Nu Lamine Yamal in de 16 meter naar binnen draaien. Dat is een handelsmerk, maar nu de verdediging van Vallecano. De bezoekers wel bij de les. Het is nog 0-0 na 9 minuten. Jong PSV, jong Ajax. Daar staat het na 84 minuten 1-1 met toch wel wat indrukwekkende statistieken. 15 schoten van de Eindhovenaren tegenover de ploeg uit de hoofdstad. 17 keer geschoten. Nou, attractief potje. Er gaan er niet zo heel veel in. Dat kan je dan ook concluderen als het 1-1 staat. Maar ja, belofte teams. En zeker bij jong PSV en jong Ajax. Die maken er vaak wel een leuke wedstrijd van. Koevermans is begonnen. En ze heeft in ieder geval haar eerste game ooit op een Grand Slam op de naam geschreven. Dat is ook maar wat om mee te beginnen. Het is 1-1 in de eerste set. Waarin de eerste game een paar ballen die nog wel wat zenuwachtig van de racket vlogen. Maar daarna een goede eigen service game. Eigenlijk vrij makkelijk gehouden tegen de Amerikaanse McNally. Die nu weer gaat serveren. En op een 30-0 voorsprong staat. Dat gaat dus voorlopig gelijk op. Maar ja, je kan maar beter zo snel mogelijk gewoon op dat scorebord komen. Dat heeft Koevermans in ieder geval gedaan. En dat zal er waarschijnlijk ook wel voor zorgen dat de ergste zenuwen aan het begin ook een beetje kunnen zakken. Nou, Koevermans gaat proberen om niet alleen historie te schrijven door haar eerste Grand Slam te spelen, maar dan ook meteen een potje te winnen. Dat zou natuurlijk fantastisch nieuws zijn voor haar en voor het Nederlandse tennis. Barça 0-0 na ruim 10 minuten. Jong PSV, jong Ajax 1-1. En Koevermans in de eerste set volledig gelijk op.
1: We gaan zo meteen even terugblikken op de eerste week Vuelta met Aard Vierhouten.

0: Bon Jovi en Always. Voordat we het gaan hebben over de eerste week van de Vuelta, kijken we eerst nog even bij Barcelona, Menno. Want hoe staat het er daarvoor?
1: Ja, Barcelona begon goed, maar ze staan achter met 1-0 in eigen huis. 10 minuten, Camello, eerste echte aanval van Rayo Vallecano. En die was behoorlijk geraffineerd door de defensie van Barcelona. Dat is een knappe goal van de bezoekers die echt wel onder behoorlijke druk stonden. Behoorlijke Catalaanse druk stonden in de eerste 10 minuten. Met Yamal met een paar kleine hoofdstandjes, een vrije trap van Rafinha net naast. Maar ja, de Catalaanse grootmacht Barcelona staat toch na een kwartier tegen een 1-0 achterstand aan te kijken.
0: Ja, daar gaan we straks nog even terugkomen, want dat wordt meteen interessant natuurlijk. De eerste week van de Vuelta zit erop in Aard Vierhouten, al 2 jaar actief als ploegleider bij Bahrein Victorious. En die ook heeft samengewerkt met Pogacar, is dan natuurlijk de geroepen man die we even in de uitzending moeten hebben. Aard, wat fijn dat je toch op dit late tijdstip nog even tijd voor ons hebt.
2: Ja, het is toch een mooie maandagavond.
0: Ja, nou ja, mooie maandagavond. Daar denkt Pogacar heel anders over. Je hebt met Pogacar heb je gewerkt. Wat dacht je toen je het allemaal zou gebeuren of toen je het hoorde?
2: Ja, ja, inmiddels is het van samenwerken met een concurrent geworden. En op het moment dat het dan plaatsvindt en je ziet die valpartij, dan denk je, zag er niet best uit. En je gaat gelijk wel wat berekeningetjes maken in je eigen hoofd van hey, wat levert dat voor ons op als ons team die daar aanwezig is in het veld. Hè? Maar zo zat iedereen en denk de hele wereld te denken van hey, wat als hij echt uit de koers ligt. Dat heeft gevolgen voor de Vuelta, maar ook ja, voor de wedstrijden daarna. En met name dan het wereldkampioenschap, waar hij ook ja, zijn kruisje achter gezet had.
0: Ja, want dat is over 4 weken al. En volgens mij, wat hij nu heeft, dat gaat wel wat langer duren op te revalideren, toch?
2: Zo ziet het er wel uit, ja. Een operatie kan wel snel helpen, mits je echt het echt moet, zeg maar, dat er heel veel druk achter zit. Omdat je voor een bepaald, ja, iets in het seizoen echt je hoogtepunt gemaakt hebt. Maar hij heeft natuurlijk de Tour al gepakt. En de klassiekers is hij flink een keer gegaan. Dus het WK is eigenlijk een soort van het er ook nog bij doen. Maar ik weet niet of hij met zijn gezondheid alles op alles gaat zetten.

0: om dat te gaan bewerkstelligen. Zeg maar.
1: Hij is ook nog niet zo heel erg gewend aan zware valpartijen, aan botbreuken en wat al niet meer. Hij, het overkomt hem niet vaak, hè?
0: Nee, hij is echt wel een... doordat hij ook altijd wel beschermd wordt door zijn team, het respect heeft binnen het peloton, dat mensen toch even iets beter uitkijken als je naast hem rijdt met een schouderduw geven of iets dergelijks. Al die dingetjes helpen dan uiteindelijk wel dat hij stevig op zijn fiets kan blijven zitten en net iets minder in de gevarenhoek zit van het peloton.
1: Ja, de ene Sloveen die valt en de andere staat op. Ja, toch?
0: Ja, zeker. Als we het dan hebben over een veteraan met Roglic, die 36 jaar. En hij staat gewoon weer bij de top 3 op dit moment.
1: Ja, en volgens mij ook nog een. Volgens mij staan jullie ook in de top 10 met Bahrein Victorious. Ook nog een renner die ook, dat is ook weer een renner die is opgestaan. Want daar doelde ik eigenlijk op. Dan moet je toch, moet je wel verrast zijn, toch?
0: Ik wil mijn eigen pet op hebben. Ja, Jacob Ommezel, dat is voor ons de jongen die uiteindelijk nu vandaag met de rustdag op plek 10 staat. Is een klimmer en een ronderenner voor de toekomst. En die hadden we eigenlijk een beetje zo van ga lekker leren, ga lekker spelen in de Vuelta. En met Santiago Buitrago was eigenlijk onze kopman. Die al vaker in de rondes top 10 heeft gereden. Maar ja, die voelde zich niet zo lekker de eerste dagen. En uiteindelijk bleek hij een kiesontsteking te hebben. Ja. Bij de tandarts geweest in de eerste 2 etappes. Nadat ze in het hotel aankwamen. Al die toestanden meer. Maar met een beetje antibiotica is het nu een soort van gestopt. Heeft hij geen hoofdpijn meer. Slaapt hij weer. Maar ja, de Vuelta die gaat verder. Dus onze beoogde kopman ligt hopeloos achter in minuten. In het klassement.
1: Ja.
0: Maar inmiddels wel weer goed op de fiets en lekker mee aan doen. Zondag zat hij lang mee in de kopgroep. En Jacob die is stilletjes aan zo naar nummer 10 geschoven in het klassement. Dus dat is wel een hele fijne ontwikkeling.
1: Een meevaller, hè? Ja. Jacob, ja, wat verwacht je van Jacob verder in deze Vuelta?
0: Het is echt, we wisten het van tevoren, een klimmersfestijn, de Vuelta. Met nog 4 etappes te gaan in de komende 2 weken. Die echt 4,5, bijna 5000 hoogtemeters hebben. Dus het wordt nog een hele zware Vuelta. En voornamelijk de laatste week. En daar kunnen we op dit moment echt niet zoveel van zeggen. De jongen is 19 jaar. Ja, en die moet dan tegen deze ervaren gasten. Ik had even geteld, er zitten 8 mannen die boven de 30 zijn in leeftijd in de top 10 op dit moment. Dus het wordt een zware kluif en maybe dat hij een beetje mee kan zeilen en zichzelf een beetje kan verschuilen. Dat hij rond die 10e plek blijft hangen, dan zijn we meer dan tevreden.
1: Ja, eigenlijk is dit al hartstikke mooi. Wie verwacht jij voor de eindoverwinning? Durf je daar iets over te zeggen? Wie zijn de grote kanshebbers?
0: Ja, dat is een lastige. Dat is een lastige.
1: De weg ligt open, hè, voor de overwinning. Voor het grijpen, ja, zou je bijna zeggen.
0: Het is echt, het wordt geweldig. Want als je kijkt, dat afgelopen zondag was een hele lastige rit met 5000 hoogtemeters. En dan is de eerste 9 renners die binnenkomen allemaal binnen een minuut van elkaar. En wij zijn gewend van de afgelopen rondjes dat als Tadej Pogacar meedoet, dan is de eerste volgende op 2 of 3 minuten binnen. En nu hebben we een heel groepje wat bij elkaar zit. Het wordt een hele spannende Vuelta. Wat eigenlijk in de orde van een beetje saaiheid werd gedacht, gaat het nu eens helemaal de andere kant op. De vlam in de pan in de komende 2 weken. En om daar nou nu een sticker op te plakken, zelfs Richie Carapaz, je zou zeggen, ja, 3:20 achter. Maar ja, dat is zo'n slimme en sterke renner die in de laatste week zo sterk is. Die kan maar zo de boel omdraaien dat hij bovenaan gaat staan. Dus ja, het wordt meer dan het kijken waard.
1: Ja, de koning is dood, lang leven de koning.
0: Ja, ja. Met hoofdletters.
1: Aart Vierhouten, een ploegleider van Bahrein Victorious. Heel veel succes en plezier nog de aankomende 2 weken bij de Vuelta.
0: Dank je.
1: Gaan wij nog even naar het livecenter, want terwijl wij spraken met Aart Vierhouten is er behoorlijk wat gebeurd in Barcelona.
2: Zo, wat een goal van Lamine Yamal. Het is de 2e voor Barcelona. Ze stonden 1-0 achter Rayo Vallecano. door de vroege goal van Carmelo. Maar we spelen nu 22 minuten en het staat 2-1 voor de Catalanen. Die hebben dat dus razendsnel omgebogen. De eerste goal was van Rafinha. Ja, die was niet zo fraai als deze van Jamal. Die jacht hem even binnen, zeg, van 20 meter. Zoals hij dat kan. Hij heeft natuurlijk een hele zuivere trap. En dan ook nog snoeihard, zo richting de kruising. Dat is genieten voor alle mensen in Nou Camp op deze maandagavond. Ja, is toch lekker, 9:30. Kan je eerst een beetje tapas eten in de buurt van het stadion. Dat doen de Spanjaarden graag natuurlijk met een aperitiefje en met een drankje. En dan kan je daarna naar een show van Barcelona gaan kijken. Nou, die staat 2-1 voor. 3 doelpunten dus al. Na 23 minuten. Jong PSV, Jong Ajax is klaar. 1-1. Dus geëindigd in een gelijkspel als voorbode op de echte topper. Zaterdag natuurlijk Ajax-PSV in de Johan Cruijff Arena. En dan kijk ik nog heel even snel ook naar Koevermans. Want die is bezig aan haar Grand Slam debuut. En het gaat gelijk op. 2-2 in de eerste set. Is door een moeilijke service game heen gekomen. Dat is natuurlijk ook lekker. Is ook belangrijk als dat lukt. En heel kort nog even. Ja, het lag in de pijplijn. Ueda gaat Feyenoord verlaten. De publiekslieveling, de Japanner, die zoveel doelpunten heeft gemaakt voor Feyenoord, maar ook gewoon heel belangrijk was als spits, als aanspeelpunt. Hij verkast naar Lille, naar het Franse Lille. Dat vind ik eerlijk gezegd ergens wel een verrassende stap. Ja, Ueda heeft het gewoon fantastisch gedaan. En het is niet dat Lille een hele vervelende club is om te voetballen, maar ik vind de overstap ergens wel verrassend.
1: Ja, nou, dat is dan meteen het laatste wat we voor deze transfer window kunnen melden. Morgen gaan we daar absoluut op verder, want dat wordt alleen maar spannender. Zometeen hier na 10:00. Danny, heel veel plezier met hem. Menno, dankjewel voor jouw bijdrage in het Live Center. En we gaan nog even in de gaten houden wat er met Koevermans, Barcelona en Arsenal gebeurt. Ik wens jullie nog een hele fijne avond.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
2: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
13: Pakken ze een podium?
14: Pakken ze een podium?
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pakken ze een podium.
17: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend. verrassend, altijd voordelig.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
14: Goedenavond, 10 uur geweest. GPR Sportradio met straks meer, onder andere over voetbal voor morgen. Want wat kunnen we allemaal verwachten? En de podcast heeft een nieuwe aflevering Formule 1 aan tafel. Ook daar hoor je zo direct meer over.

Sportradio, goedenavond. Danny bij je tot 12 uur. En natuurlijk, wat gaan we allemaal doen? Nou, we kijken onder andere vooruit naar het voetbal van morgen. Op diverse Europese velden wordt gespeeld. We kijken ook naar de Ronde van Spanje. Want morgen is de 10e etappe. Wat komen ze allemaal tegen, die wielrenners? Ga ik je ook vertellen. En het goede nieuws is, vandaag is er weer een nieuwe podcast voor je uitgekomen. Nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel. Elke maandag en vrijdag een nieuwe aflevering. En wat is de line-up van de podcast van vandaag? Nou, Rick van Veldhuizen is aangeschoven. Of onze radio-dj. Tegenwoordig elke ochtend te horen tussen 10 en 12. Maandag tot en met vrijdag met koffie en classics. En natuurlijk heel veel sport. Verder Max Koebold die aangeschoven is. Voormalig coureur, Formule 1-analyst en co-commentator bij GPR Sportradio. Tijdens de vrije trainingen van de Formule 1. En we hebben de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland aan tafel zitten. Natuurlijk Ronald Molendijk, uitgesproken mening. Heeft hij ook deze keer weer. Frank Evenblij, die doet de presentatie. En als je de podcast wil beluisteren, dat kan. Hij staat in de podcastkanalen. Hij staat op onze website gprsportradio.nl. En natuurlijk ook als videocast in de Kijk-app. Dus daar kun je hem overal vinden. En denk er nog even aan, als je meedoet met het spelletje Raad het autogeluid in de podcast Formule 1 aan tafel, maak je kans op een volle tank brandstof voor je auto. Hey, hoe lekker is dat? Straks gaan we het hebben over voetbal hier op GPR Sportradio.

Wij zijn GPR Sportradio. We praten hierbij over je favoriete sporten. En dus natuurlijk ook over voetbal. Want ja, bekervoetbal in Duitsland. Morgenavond, de allereerste ronde van het bekertoernooi. Wordt afgesloten met een prachtig affiche. Want Dortmund reist af naar Hamburg voor een uitduel tegen de lokale amateurploeg HEBC Hamburg. Ja, en voor die ploeg is het natuurlijk de wedstrijd van het jaar. Want ze mogen het opnemen tegen de grote mannen van Dortmund. Zouden ze voor een verrassing kunnen zorgen? Nou ja, wellicht. 8:45, morgenavond wordt die wedstrijd in ieder geval gespeeld. Trouwens, GPR Sportradio heeft ook nog een leuke webshop. Leuke sweaters, hoodie, t-shirts en mokken met onder andere de legendarische tekst van Olaf Mol. Yo, hey, yo, ho. Ga naar onze app, klik rechts onderin de webshop aan, daar vind je

jouw sportradio. Dit is GPR Sportradio. 31 augustus vandaag. En voor ons even de tijd om terug te blikken in de geschiedenis. 31 augustus 1913. Oprichting van de Philips Sportvereniging. Dan hebben we het natuurlijk over PSV. En, voetbal is een van de 19 sporttakken van PSV. Ja, en die zijn er nog steeds, hè, gelukkig maar. 31 augustus 1972. Judoka Wim Ruska behaalt zijn eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in München. Door in de finale de Rus Kuznetsov te verslaan. En in 1975, op 31 augustus, dan wordt Henny Kuiper in Ivoor wereldkampioen wielrennen. Dat waren goede dagen voor Nederland. Straks meer geschiedenis en meer sport, maar eerst hoor je Philip Bailey en Phil.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt.

0: Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
3: Ja, goed nieuws voor de voetbalfans. Morgen 1 september veel Europees voetbal, onder andere in Italië. En er wordt ook gespeeld in de KNVB-beker. Dat ga je onder andere allemaal nog horen. Maar zo direct blikken we eerst vooruit op de Coppa Italia.

Wij zijn jouw sportradio. Dit is GPR Sportradio. Maandag 31 augustus. Ja, het is bijna 1 september. En dat is goed nieuws voor de voetbalfans van Italiaans voetbal. Want morgen 1 september zijn er 2 wedstrijden in de Coppa Italia. Wordt gespeeld in Italië voor de Italiaanse beker. De 2e ronde van het toernooi inmiddels. Aan het begin van de avond zijn het Parma en Cremonese die aftrappen voor een onderling duel. Wedstrijd begint om 6 uur. En later moet Torino in actie komen. Het is de thuiswedstrijd die ze moeten spelen tegen Monza. Dus dat in de Coppa Italia. Er wordt ook gevoetbald voor de KNVB-beker. Welke wedstrijden dat zijn, ga ik later met je doornemen. Eerst de Waterboys op GPR Sportradio.

Sportradio met goed nieuws voor de voetbalfans. Want de strijd barst weer los in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. 24 amateursclubs strijden om een felbegeerd ticket om de volgende fase van het bekertoernooi te halen. En welke voetbalwedstrijden worden er dan afgewerkt? Nou, ze beginnen allemaal om 8 uur. En laat ik er in ieder geval vast een paar met je doornemen. Drukke avond op de Nederlandse velden. Want HZVV speelt tegen LAK Frisia 1883. SC Genemuiden tegen FC Lisse. NSVV moet het opnemen tegen VVV Kloetingen. Longa 30 tegen HFC. Sportlust 46 tegen Blauw-Geel 38. En SV Tech speelt tegen VV Almkerk. En welke wedstrijden er nog meer zijn, vertel ik je later hier op GPR Sportradio.

Jo, met in het komend uur onder andere nog welke wedstrijden in de KNVB-beker gespeeld worden. Eerste kwalificatieronde met 24 amateursclub. Aantal wedstrijden heb ik je al genoemd, maar wie er nog meer spelen, hoor je dus zo direct na 11 uur. Verder gaan we het nog hebben over de Vuelta, de ronde van Spanje, want die hebben morgen de 10e etappe. En we kijken ook nog naar het US Open, want ook het tennis gaat verder.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen? Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en heeft nog een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stopt met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: FOMAR, voordeelmarkt!
4: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuur.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar 9,99 euro per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
14: Goedenavond, 11 uur geweest. Zo direct gaan we kijken welke wedstrijden er nog meer zijn in de KNVB-beker morgen. Verder gaan we het hebben over de 10e etappe in de Ronde van Spanje en over het US Open, want er wordt weer getennist morgen. Zo direct meer.

Wij zijn GPR Sportradio en ik heb het in het vorige uur al verteld. Er wordt gevoetbald in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. 24 amateursclub. Er moet er morgenavond het veld op om een ticket te bemachtigen voor de volgende fase van dat bekertoernooi. Aantal wedstrijden heb ik je al genoemd. Wie komen er nog meer in actie? Nou, onder andere Elinkwijk tegen VV Eemdijk. Harkemaanse Boys speelt tegen Excelsior 31. AFC 34 tegen VV Scherpenzeel. Achilles Veen tegen SV Portugal. Bikwik 1887 moet het opnemen tegen AFC. En tot slot ADO 20 speelt tegen Excelsior Maassluis. Dat zijn de ploegen die dus moeten strijden om een plek verder te komen, of een ronde verder te komen in de KNVB-beker. En nog een tip, de podcast Formule 1 on tafel, de nieuwe aflevering. Je moet hem echt even beluisteren. Max Koebel te gast. Rick van Veldhuizen zit erbij. Ronald Molendijk. En Frank Evenblij probeert het hele spul in het gereel te houden. Als je wilt beluisteren, podcast vind je uiteraard in de podcastkanalen. Staat ook op onze website. Staat ook in onze app. En je kan hem ook bekijken als videocast in de Kijk-app. Ook wel even handig om te weten.

is jouw sportradio. Het is GPR Sportradio. Natuurlijk, sinds afgelopen zaterdag heten wij GPR Sportradio met de hele dag door. Lekker veel sport om je op de hoogte te houden van je favoriete sporten. Misschien wel wielrennen, de Ronde van Spanje. De renners komen morgen in actie voor de 10e etappe. De rit begint in de Spaanse plaats Alcaraz en eindigt na 184 kilometer in Elche. Dat is toch wel een pittige rit die ze moeten ondergaan. Steven Kruiswijk en Gijs Leemrijse rijden als Nederlanders mee in het grote peloton. Start van deze heuvelrit is morgenmiddag om 1 uur... en de renners zullen zo rond 4:15 aan de finishlijn in Elche aankomen. Onderweg is de route alles behalve vlak. Er zitten de nodige klimmetjes in, ook afdalingen, en een lastige, licht oplopende strook richting de uiteindelijke finish. Dus beloofde een pittige etappe te worden voor de wielrenners daar in Spanje. Straks gaan we het nog hebben over voetbal. Want er wordt ook nog gespeeld in Italië, in de Coppa Italië. En we gaan het ook nog hebben over tennis. Dus zeker de moeite waard om hem aan te laten hier op GPR Sportradio.

Wij zijn jouw sportradio, dit is GPR Sportradio. Ja, 31 augustus vandaag, ja. En dat betekent dat we langzaam aftellen tot 1 september. Dat is nog een dik half uur. Dus laten we nog even teruggaan naar 31 augustus in de sportgeschiedenis. Laten we teruggaan naar 2019. Helaas een zwarte dag voor de autosport, want autocoureur Antoine Hubert raakte tijdens de Formule 2 hoofdrace in Spa-Francorchamps namelijk betrokken bij een zwaar ongeval met Juan Manuel Correa en Giuliano Alesi. Anderhalf uur na het ongeval overlijdt Antoine Hubert aan zijn verwondingen. En we zien jaarlijks nog, als de Formule 1 terugkeert op Spa-Francorchamps, Pierre Gasly bloemen leggen bij de bocht, bij de gedeelte waar het gebeurde op het circuit. Antoine Hubert was een hele goede vriend van Pierre Gasly. 2019 alweer, wat gaat de tijd ontzettend hard. 2023, deze dag, 31 augustus, dat was een mooie dag voor Sarina Wiegman, de bondscoach van Engeland op dat moment. Want de UEFA verkiest haar namelijk tot beste vrouwelijke coach van het jaar. Bij de mannen valt die eer trouwens aan de Spanjaard Pep Guardiola, die op dat moment trainer is van Manchester City. En de beste spits, de beste speler namelijk in dat jaar was Erling Haaland. De Noorse spits was volgens de UEFA de beste speler. Dat dus eventjes in de geschiedenis. Straks terug naar de actualiteiten gaan we onder andere kijken wat er gebeurt bij de US Open hier op GPR Sportradio.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Pakken ze een podium?
12: Pakken ze een podium?
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pakken ze een podium.
14: Pakken ze een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
22: GPR Sportradio.
23: Sportradio.
22: Danny Elbersen.
24: Morgen 1 september, behoorlijk wat voetbal, onder andere in Italië, de Italiaanse beker, daar wordt voor gespeeld. Welke wedstrijden er zijn, neem ik zo direct nog met je door. En we kijken ook naar het US Open, want dat gaat in New York verder met de eerste ronde.

GPR Sportradio met goed nieuws voor de voetbalfans die houden van Italiaans voetbal. De tweede ronde van de Italiaanse beker, daar zijn we inmiddels bij aanbeland. Vanavond trappen Parma en Cremonese af voor een onderling duel. Die wedstrijd wordt om 6:00 morgenavond gespeeld, 1 september dus. En om 9:00 Torino tegen Monza. Dat zijn de wedstrijden voor de Italiaanse beker. Maar er gebeurt meer op sportief gebied. Want in New York gaat de US Open uiteraard ook weer verder. Vanwege de verschoven tijden is de middagsessie, zeg maar Nederlandse tijd, om 5:00. De avondsessie, de grote stadions, die beginnen 's avonds om 1:00 Nederlandse tijd. Dus als je niet kan slapen, dan kun je in ieder geval nog eventjes genieten van het tennis. Met onder andere ook de Nederlanders die in actie moeten komen. In de eerste instantie wordt er gespeeld voor de eerste ronde van de mannen- en vrouwen-enkelspel. Goed, straks meer sport. De eerste hoor je de Pet Shop Boys en Always On My Mind op GPR Sport Radio.

GPR Sportradio op maandagavond 31 augustus. Laten we nog heel even een blik in de geschiedenis werpen. Teruggaan naar 2023. Want het was een mooie dag. De Diamond League wedstrijd in het Zwitserse Zürich. En dan heb ik het over hardlopen. De Nederlandse estafetteloopsters Tasajia, Jamila Samuel, Lisanne de Witte en Eveline Saalberg. Die pakken namelijk de gouden medaille op de 4x100 meter. En daarmee blijven ze de Zwitserse dames en het Australische team net voor. Hebben ze goed gedaan. Dus een mooie dag om even aan terug te denken. Morgen 1 september, Duits voetbal. Er wordt gespeeld in de Duitse beker. De eerste ronde wordt afgesloten met een prachtige wedstrijd. Want HEBC Hamburg, de amateurs in Hamburg, spelen namelijk tegen Dortmund. Dat moet zonder meer de wedstrijd van het jaar voor die gasten worden. Misschien kunnen ze wel voor een hele leuke verrassing voor zorgen. Morgen om 9:15 komen ze in actie. Goedenavond, dit is GPR Sportradio.

Maar morgenochtend vanaf 6 uur natuurlijk Ronald van der Geer met de ochtendshow die je volledig bijpraat over de actuele sportgebeurtenissen. Hij heeft natuurlijk de nodige mensen aan de lijn, dus ga je morgenochtend allemaal beluisteren. Voor nu wens ik je een hele fijne nacht en veel plezier nog met de nachtprogrammering.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in Oldenzaal zijn twee mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk twee wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet daar een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor 15 miljoen euro naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie, hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: Zo.
10: Wat een geld.
12: 50.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: GPR.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door. Naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein, maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.
0: GPR

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: DPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. GPR.